And this one is one of my favorite. Midnight with the same boat. The same boat we. Geweldige sound, als je mij vraagt.

And we give thanks to Midnight with In the Same Boat We. Geweldige song. Want het is gewoon nieuw. En ook toe je vier gewoon Ouro Reggae. In Amang.

0: 11 voor 11. De Reggae Jam.
1: Where are you, Richie?

And this one is Shaggy alongside Barris Hammond and Dexter Dubs. Geweldige samenwerking. Is een dancehall mix reggae roots. Another one. Skip Malie.

0: In FM, you just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur with Bra. Wasansa langa no kan sweetie, en wasansa sweetie no kan langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Ja, wanneer je deze tune hoort, dan weet jij dat het weer tijd is voor de Phenomenal Top 10. Het is weekend, het is vandaag vrijdag 17 juli 2026. En jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Nou, ik zei het al, het is tijd voor de Phenomenal Top 10. En in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Sweeties Ranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. En is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu maar lekker gaan genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. De recap van de Phenomenal Top 10 hoor je al de hele week door op deze mooie zender. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 9 stond Iris Star met Tornado. Op nummer 8 hadden we Tyla met Is It Love. Op nummer 7 stond My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 6 Two Face van Bigaluga en Nano. Frenna stond op nummer 5 met Starlife. Op nummer 4 hadden we Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 3 Kankan 3 met Konami. Op nummer 2 Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly Girl Next Door. En onze nummer 1 van de vorige week was niemand minder dan Psycho met Checkmate. Dat was de top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Het is echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten altijd met plek nummer 10. Nou, deze gasten stonden 2 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze nog op nummer 4. Deze week gaan ze maar liefst 6 plekken achteruit. En zijn dus beland op plek nummer 10. Nou, op nummer 10 deze week Blaze Faya, Kiba en Limitless met Guanso.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: That is onze nummer 10 van deze week. Guanzo van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Ik kan de hele dag naar dit lied luisteren. Zo mooi en chill vind ik het. Ze kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 9. The Second Voice met Let Me Be.

Vibes. Dat is onze nummer 9 van deze week, Let Me Be van The Second Voice. Deze jonge dame is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. De vorige week op nummer 8, deze week ook op nummer 8. Tyla met Is It Love.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Is It Love van Tyla. Iowa Star on the other hand gaat wel vooruit deze week. En maar liefst 2 plekken. Want de vorige week op nummer 9. Deze week op nummer 7 met Tornado.

0: Dat is onze nummer 7 van deze week, Tornado van Ira Starr.
1: Wat fijn dat je nog steeds bent afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Op nummer 6 deze week, My Turn van Valiant featuring Sensia.

0: I know all of man a bad man, so man a Satan. Yo, hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, girls, I'm on the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 5 van deze week. Two Face van Biga Luga en Nano. We gaan lekker verder met nummer 4 van deze week. En deze meneer heeft serieus 3 weken lang op nummer 5 gestaan. Er is deze week eindelijk wat beweging. Hij gaat een plek vooruit en staat op nummer 4. Ik heb het over Frenna met Starlife.
4: 1, 2, 3.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week, Star Life van Frenna. We zijn intussen beland bij de top 3, maar jullie weten het. Ik herhaal even snel wat wij tot nu toe gehad hebben voordat wij verder gaan met de nummers 3, 2 en 1. Op nummer 10 hebben wij Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 8 Tyla met Is It Love. Op nummer 7 staat Iris Star met Tornado. Op nummer 6 My Turn van Valiant featuring Shensia. Bigaluga en Nano staan op nummer 5 met Two Face. En op nummer 4 hebben wij Frenna met Starlight.
0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dan gaan wij lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan deze week een plek achteruit. Want de vorige week stonden ze nog op nummer 2. Ze staan deze week op nummer 3 met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: That is also number three van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. Zo, deze gasten gaan hard en ik zei het de vorige week ook al. Ze gaan deze week wederom een plek vooruit en staan op nummer 2. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

0: is onze nummer 2 van deze week, Konami van Kankan 3. Zo, wie is onze nummer 1 van deze week? Als je de lijst goed gevolgd hebt, dan weet je het eigenlijk al. Ik heb laatst heel goed naar dit lied geluisterd en het is gewoon de realiteit waarover deze meneer zingt. Het is een prachtig nummer, een hele mooie tekst, ook al versta ik niet alles. Maar ik mag je nu wel vertellen dat onze nummer 1 ongewijzigd is. Voor de tweede week op een rij, de populairste pokoe hier op Lim. De meest afgedraaide song, Psycho met Checkmate.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
3: Number one.
4: En hier is hij dan, nummer

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 voor de tweede week op een rij. Checkmate van Psycho. Deze week geen nieuwe pokus op de lijst. En dat wil zeggen dat er ook deze week geen liedjes uit de lijst zijn. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits. Na dit weekend is het WK voorbij en zondag weten wij dus wie wereldkampioen is. Als je deze aflevering gemist hebt, geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Mis je dat ook, geen nood, morgen, dat is zaterdag, om 1 uur kan jij ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oh, in omwikama.
2: Waar omwikama?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kom goed snel, dik alasan. Hey, wacht die. Hoe kom aan dat kudabe? Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
0: Enjoying the music on Lim FM.

gram tangi masyarakat fudiu giu piking a okasi disi fucarna bosko pukong ena bosko putak so in het rechtsaal van het geweten wordt.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze morgen wil ik vanuit mijn hart een lied met u zingen, of voor u zingen, of over u zingen. En ik hoop dat het u tot zegen mag zijn.

Weet u, geliefden, Psalm 91 zegt, Gods vertrouwen in gevaren. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Psalm 91 is een psalm van bescherming. Het is een psalm die ons aangeeft dat wanneer er gevaren zijn en we de schuilplaats van de Allerhoogste zijn en in zijn schaduw verblijven, pardon, dat we mogen weten dat hij een toevlucht voor ons is, een vesting en een God op wie we mogen vertrouwen. Vandaar dat ik deze ochtend ook het lied in mijn hart kreeg om voor u te zingen, met u te zingen en over u te zingen. God van trouw. God is trouw. Hij is trouw tot in alle eeuwigheid. Nog voor wij weten eigenlijk dat we in een gevaar terechtkomen of dat er een situatie, een crisis zal ontstaan waarbij we misschien alle hoop zullen verliezen of niet weten welke kant we uit moeten gaan, is de Heer daar. Weet Hij er al van? En Hij beschermt ons. Want vers 3 zegt, Hij is het die ons redt van de strik der vogelvangers, van de verderfelijke pest. Hij is het die ons beschermt met zijn vleugelen. En onder zijn vleugelen vinden wij een bescherming en een toevlucht. En zijn trouw is schild en panzer. We hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht. Voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pest die in de duister rondwaart. Voor het verderf dat op de middag vernielt. Al vallen er duizenden aan onze zijde en 10.000 aan onze rechterhand. Tot ons zal het niet genagen. Het is belangrijk, lieve mensen, en daarmee wil ik u bemoedigen deze morgen, dat u de Allerhoogste God tot uw schutse, uw redding, uw bescherming stelt. Dat u vertoeft in de schaduw van de Almachtige. En weet u, door Jezus Christus kunnen we bij Hem vertoeven. Want als we iedere morgen opstaan, onze ogen openen en beginnen te danken voor de nieuwe dag, beginnen te bedanken voor de dag, voor de bescherming, te beginnen te bedanken, dan is Hij het die bewaard. Dan is Hij dat wanneer we 's morgens op straat gaan of bezig zijn, dat je plotseling hoort, loop niet daar of ga niet daar. En dan denk je, hé, wat is het? U praat daar. Maar dan is het de geest van de Allerhoogste God die ons wil leiden. En die plotseling in ons gedachten brengt om een andere weg te kiezen. En later hoor je waarom. Omdat er op die weg misschien iets was dat u dat onheil over u zou kunnen brengen. Maar wanneer God zegt dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn, dan is Hij het ook die ons bewaart. En dan zegt Hij ook, we hebben niet te vrezen voor de verschrikkingen van de nacht, voor de pijlen die destijds vliegen, omdat Hij zijn engelen gebiedt aangaande ons om over ons te waken. Hij laat ons gevaren zien en ervaren, omdat Hij een God van liefde is, een God van genade. Jezus Christus is het die gekomen is om de mensheid te redden. Maar toen de Heer terugging, heeft hij ook gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal de Heilige Geest geven als een trooster, en die zal altijd met u zijn. Het moment dat we het besluit nemen om de Allerhoogste God tot onze prioriteit te maken, in zijn schuilplaats te vertoeven, dan mogen we weten dat de Allerhoogste God zijn engelen gebiedt om over ons te waken. En zelfs, al zouden we de Heer niet tot onze schutse maken, maar vanwege het feit dat Hij een God van liefde is, een God van trouw is. Gods woord zegt, de Bijbel zegt, Hij laat de zon opgaan over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Zelfs mensen die op een of andere wijze misschien God niet willen dienen, niet naar de Heer willen omzien, ook hen, ook over hen laat hij de zon opgaan. Ook over hen is zijn genade daar. Ook over hen wil hij
zijn liefde uitstorten. Maar de vraag is, willen we het accepteren? Willen we zien, willen we begrijpen, willen we erkennen dat Hij God is? Dat Hij liefde is en dat Hij genadig is? Willen we dat? En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we weten dat de Allerhoogste God onze schutse is. En dat Hij ons behoedt en bewaart. Al zou er in ons leven iets gebeuren waarvan wij schrikken, God weet er iets ervan. En daarom zegt Jacobus 1 ook, met de verzoekingen doet Hij de uitkomst komen. Maar kennen wij Hem? Het is belangrijk dat we een relatie hebben met deze Jezus, met de Heilige Geest. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we tijd nemen elke dag om met de Heer te praten. Zeker voordat we de deur uitgaan naar ons werk, maar ook als we op ons werk zijn, ook als we op straat zijn, dat we met Hem kunnen praten, omdat God naar het hart kijkt. Omdat Hij overal is. Gods woord zegt, Gods oog gaat over het ganse rond der aarde om in ieder bij te staan, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Gaat uw hart uit naar de Allerhoogste God deze ochtend? Het is belangrijk dat we het besef hebben dat Hij bestaat, dat God bestaat, dat Jezus op deze aarde geleefd heeft en dat Hij de Heilige Geest voor ons heeft achtergelaten om ons te behoeden. Om ons te leiden, om ons te dragen en te schragen. Mag ik met u bidden? Vader, we willen u danken deze morgen voor wie u bent. We zeggen u dank u wel, Heer, dat we gezamenlijk als natie op dit moment voor uw troon van genade mogen komen. We danken u, lieve Heilige Geest, dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, maar dat u met ons bent. U beschrijft ons niet en verlaat ons niet. Maar we danken u, Heer, dat u ons wederom wakker schudt om ons erbij te bepalen, Vader, dat u er steeds bent en dat we steeds in alle ootmoed tot u mogen naderen, omdat u onze schuld, omdat u onze schild en onze vesting bent. Zo danken wij u voor uw bescherming. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer Heilige Geest, dat we mogen weten dat we in uw schuilplaats zijn en dat we mogen vernachten in uw schaduw en dat u onze toevlucht en onze vesting bent, de God op wie wij vertrouwen. Zo dank ik u deze morgen, Heiland, dat ik dit woord mag vrijzetten over uw volk, over de natie Suriname en dat de zegen van u, de Allerhoogste God, op een ieder mag rusten. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u vanuit deze plaats. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Let's go!
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: In 90.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobi.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 18 juli, sauto, antrua met zoutvlees, masala kip met aardappel en gebakken vis in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: Oh, if you think, nigga. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze mama is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
1: Ma-

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: 26 Wolfara Orca Segre Eric alias Winter
1: Lim FM, de andere radio.

0: Goedemorgen, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij het jongerenprogramma op Lim FM 91.7. Dat is als luister via de radio. We zullen vandaag weer eens praten met enkele jongeren over maatschappelijke kwesties en problemen en of problemen die deze doelgroep raken. We zitten vandaag niet alleen, we zitten vandaag met Jelani Hooghart en naast haar zit Russell Makwasi. Zeg ik het goed?
1: Helemaal.
0: Oké. Nou guys, even snel. Wie is Russell? Laten we bij jou beginnen. Wie is Russell?
1: Nou, Russell. Ja, ik ben Russell. Nou, van huis uit ben ik docent. Mm-hmm. Ja, en daarnaast doe ik sociaal projecten. En ik ben iemand... Ik ben veelzijdig.
0: Ja.
1: Ja, ik ben veelzijdig.
0: Je bent veelzijdig. Je bent overal.
1: Ik ben overal zo'n beetje.
0: Ja.
1: Overal waar ik kan helpen, waar ik mijn bijdrage kan leveren.
0: Ja, maar ik zie je vaak genoeg met jongeren bezig. Dat is jouw passie?
1: Helemaal, dat is echt mijn passie. Vanaf kleins af. Eigenlijk ontdekte ik het toen ik 18 was. En ik voel me gewoon geroepen om daar te zijn waar de jongeren zijn. Mm-hmm. Om graag naar ze te luisteren.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Nee, nice. En naast jou zit... Jelani Hooghart.
2: Yes. Goedemorgen, ik ben Jelani Hooghart. Ik ben student op het FAR Instituut. Tevens ook jeugdraadslid, namelijk voorzitter van onderwijs, vaste commissie onderwijs en ontwikkeling of sport. Ja, sport. Onderwijs en sport. En in de daily life heb ik ook gewoon, ik doe gewoon zelf ook aan sport en... Ik heb heel veel jongeren om me heen die, met wie ik dan communiceer en bezig ben.
0: Ja, ja. Waar is die passie begonnen?
2: So, I always had a loud voice, om het zo te zeggen. Ik heb altijd ervan gehouden om op te komen voor mensen, om te praten, om te luisteren. Als iemand iets had wat ze hadden, dat ze dwars zat of zo. Dus toen ik het... Het is eigenlijk ook bij de jeugdraad begonnen. Toen ik zag... Van er is een jeugdorgaan waarmee ze bezig zijn met zulke zaken. Heb ik mezelf opgegeven en we zijn nu al 3 jaren bezig met de jeugdraad. Dus het wordt elke keer beter. Je leert elke keer meerdere mensen kennen.
0: Je beweegt je tussen de jeugd. Ja, je leert mensen kennen. Je hoort hun verhalen aan. Yes. Wat doet dat met je?
2: Nou, ik zie, je hoort van alle kanten en je hoort soms echt van die negatieve, maar je hebt ook van die positieve dingen. Je hebt ook jongeren die het echt zwaar hebben en dan heb je anderen die alles met een korreltje zout nemen.
0: Een beetje nonchalant.
2: Ja, een beetje nonchalant zijn omdat ze het van huis uit al hebben. Mm-hmm. Maar zo kan je zien dat everybody deals with something en onze jeugdigen hebben ons echt nodig wat dat betreft.
0: Ja, ja. Russell, zie je dat ook zo? Onze jeugdigen hebben ons echt nodig wat dat betreft?
1: Helemaal. Ik sluit mij aan. Klopt, mm-hmm. Helemaal. Kijk, je beweegt tussen jongeren en geloof me, Jamal, soms vraag je af van, hey, is de overheid echt op de hoogte? Snap je? Maar ik ben blij vanaf vanmorgen nog las ik iets van, hey, ze zijn bezig om met alle jongere organisaties te zitten, te praten, te communiceren en kijken hoe we samen voor oplossingen
0: ja, kunnen zorgen.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Dan zullen we overgaan tot ons eerste onderwerp, of althans stelling. Onderwijs is de basis voor ontwikkeling van elke natie. Suriname zou meer moeten investeren in het onderwijs, vooral met het oog op oil en gas. Nou, zullen we starten bij Jelani. Jelani, ik heb net van je begrepen dat je heel erg dichtbij zit... voor wat betreft informatie over onderwijs. Vertel ons.
2: Yes, so, vooral de laatste periode is het echt heel erg slecht gegaan in het onderwijs. Chaotisch, kan je zeggen. Mm-hmm. Soms denk ik dat wij als samenleving de school of onderwijs niet zien als prioriteit. Mm-hmm. We denken meer aan andere zaken, maar wat we vergeten is dat de school je eerste basis is. Op school haal je de meeste kennis, of laten we zeggen alle kennis. Van thuis haal je ook een beetje, maar school leer je echt de basics. Hoe je moet praten, hoe je moet lezen, wat je houding moet zijn. Dus het is belangrijk dat we meer investeren in school en in studie. Het is jammer dat we nu anno 2026 nog moeten zitten met leerkrachtentekort. Met dat kinderen niet naar school gaan omdat er last is van water of leerkrachten staken. Zulke problemen zijn niet meer nodig. We leven al zo lang. Jaar achter jaar komt er een nieuwe minister, een nieuwe regering. Alles, but there is no change. Het lijkt alsof het elke keer gewoon erger wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik vind het jammer. We moeten meer investeren in ons onderwijs.
0: Ja. En jij zit op FHR. Het is nou eenmaal zo hoor. Ik ga die vraag toch stellen. Dus jij maakt minder van zulke problemen mee.
2: Ja, ik maak ze niet mee. Ja. FHR heeft dat niet. Het is echt gewoon elke dag school. Everything is business. Je weet je, alles gaat hoe het moet gaan. We hebben geen achterstanden. Je weet, het is gestructureerd. Het is gestructureerd. Maar in ons openbaar onderwijs zie je dat niet. Er is geen structuur.
0: Ja.
2: Als ADEC zelf die leerkrachten staken, hoe gaan we verder?
0: Ja.
2: It cannot go that way.
0: Ja, inderdaad. Russell, ik denk dat jij de beste persoon bent om ons te vertellen wat er daar gebeurt.
1: Zo, omdat je het vraagt, zal ik erop ingaan.
0: Graag een eerlijk antwoord.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ik ga gewoon eerlijk zijn. Bijvoorbeeld, kijk, ik heb bijvoorbeeld geschiedenis gedaan, aardrijkskunde. Dat zijn mijn vakgebieden. En zoals zij daarnet aangaf, tekort aan leerkrachten. Snap je? En je weet, de vorige minister gaf aan, we hebben niet echt tekort aan leerkrachten. Maar, ik kan je wel zeggen, Jamal, het is verschrikkelijk, het is heel erg. Toch? Kijk, bijvoorbeeld, ik verzorg nu een vak studieloopbaanbegeleiding. Helemaal niet wat ik gestudeerd heb.
0: SLB.
1: Ja. Toch? Ik was op een middelschool, ik moet wiskunde verzorgen. Dit is mijn vakgebied, snap je me? Dan snap je op welk niveau ons onderwijs nu zit. Geloof me, we hebben nu combinatieklassen. Jij geeft Nederlands. Over 2 weken hoor je, je moet ook natuurkunde geven. Dus, zit even rustig en denk goed na. Want je hebt je gespecialiseerd in een bepaalde vak of vakken. En nu geef je gewoon iets anders. Zo chaotisch is het momenteel in ons onderwijs. En geloof me, oktober, dan ga je zelf zien. Want zoveel collega's gaan weer wegtrekken. Geloof me, het is uitdagend voor de regering. Ik weet het. Maar precies waarover we het spraken. Investeer in het onderwijs. Geef mensen het gevoel dat zij erbij horen. Geef ze het gevoel van, hey guys, wat hebben jullie nodig? Dit is de basis. Maar als dat er niet is, geloof me, oktober zal je zelf zien. Geloof me, nu al hebben we een tekort. Check oktober.
0: Ja, maar...
1: En weet je, ik onderbreek je niet. En weet je wat ik zo erg vind? We hebben steeds congressen.
2: Ja, maar er komt niets uit de bank.
0: Ja, er komt niets van terecht. Inderdaad.
1: Niets van terecht. En okay. Het doet je pijn. Het doet me echt pijn. Doet me echt pijn.
0: Heb je zelf geparticipeerd?
1: Ja. Ja, je gaat daar zitten, je gaat praten, je uit je. Maar op den duur denk je van... Oh, je weet toch. Op den duur denk je van, hey. Ja.
0: Mm-hmm, ja. En de studenten, de leerlingen zelf?
1: Door die hele situatie heb je nu ook zoiets van... Hey, ik zie het niet meer zitten. Hun houding ook, die leerlingen, die studenten, hun houding van... Hey, nee. Weet je? En het is zo erg soms dat werkjes worden gestuurd voor studenten om over te dragen aan studenten. Zo erg is het. Ik zeg je, zo erg is het nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, nee. Jelani, wat zie jij bij je medestudenten?
2: Bij die medische...
0: Maar helaas zit je wel op FHR. Maar ja. laat me die vraag anders stellen, want... In jouw functie, jouw positie, ben je wel vaker in contact met jongeren.
2: Yes.
0: En met studenten, met leerlingen. Maar wat hoor je allemaal?
2: Laten we zeggen, leeftijden tussen 12 en 18 jaar. Ze hebben de mindset dat je niet meer naar school hoeft te gaan om rijk te worden. Dat is de mindset from now. So like, ja, ik hoef niet naar school te gaan om geld te maken. Weet je? Want de school leert me toch niet. Ik haal toch niet eruit. Ik hou niet van de school. Zijn gedemotiveerd. Een van de dingen die studenten, vooral jongens, ook demotiveert. Ik ken veel jongens die hun haar zouden willen laten groeien. You know, like mooie kapsels, hoog en zo. Of dat ze kukukbak kunnen vlechten of zo. Maar er wordt nog steeds op zulke kleine dingen gelet. Jongens moeten hun haar knippen, netjes. Mm-hmm. Zeg je het?
0: Ja, dus netjes fascineren, et cetera.
2: Ja, maar als je het vlecht, is het ook netjes. Dus dat is ook iets waar jongeren zeggen van... Hé, ik wil niet naar school gaan. Want gewoon letten ze op mijn haar. Laat ze me iets goeds leren. Weet je? Dus dat is ook een van de punten waar ik vind van... We moeten dat loslaten. Kijk, je gaat niet naar school om...
0: Mode te maken
2: of
0: dat
2: zo.
0: Dat zou ik net zeggen.
2: En je haar leert niet voor je. Jij leert, jij als persoon. Dus dat ze letten op haar, vind ik nog steeds onacceptabel. Ik vind het niet nodig. Let op iets anders. Dan liever leer je ze hoe ze netjes eruit moeten zien met dat haar. In plaats van dat je ze gaat zeggen van, hey, ik wil dat haar niet zien. Laatst nog zag ik een video waar inspectie naar school was gegaan. Dat ze al die jongens in het toilet
0: Ja, ik heb het ook gezien.
2: Dat ze haar hadden.
0: Ja.
2: Dus ja... Dat zijn ook een van de dingen waarmee ze zitten.
0: Ja, dus inderdaad, ik kan je ergens wel begrijpen. Maar aan de andere kant vind ik wel dat er ergens een streep getrokken moet worden. Want soms zie je video's, en laat me me beperken tot die video, die jij ook hebt gezien, van die jongens, op zijn, volgens mij van de Mulo-school, die in het toilet zijn gaan schuilen, omdat inspectie... op school was, inderdaad, toch? Maar dan zie je dat ze een bepaald gedrag vertonen. Broek is gezaakt en al dat soort zaken. Dan denk ik wel van, hé, we moeten ergens wel een lijn gaan trekken. Want anders loopt het uit de hand. Uiteindelijk zullen we geen controle meer hebben op deze jongeren. Hoe zie jij dat?
2: Ik ben helemaal eens daarmee. Dus dat gedrag keur ik niet goed.
0: Ja.
2: Maar het gewoon het feit van dat haar. Maar als het gaat om hoe die studenten naar school gaan en hoe ze eruit zien. Sommige docenten maken zich ook niet meer druk. Ze denken van, boy, ik ga naar school komen. Ga die kinderen les geven. Dan ga ik daarna naar mijn huis. Want ik word niet genoeg betaald. En dat vind ik ook jammer. Twee van onze belangrijkste factoren, zoals... gezondheid en onderwijs. Er wordt geen aandacht aan ze besteed. Diezelfde twee partijen zijn steeds op straat om te protesteren of zo. Terwijl dat twee van de belangrijkste dingen zijn. Je gezondheid en je studie. Dat zijn je basis. If you don't have that, kan je nergens naartoe gaan. Want als je ziek bent, hoe kom je naar het werk? Of hoe ga je naar school? Dus ik vind wel dat we meer moeten investeren daarin.
0: Rustig.
1: Ja.
0: Ik zie je nadenken. Je meestal,
1: Kijk,
0: je hebt zelf met studenten gewerkt, dus.
1: Ik heb een andere zinswijze, hoor.
0: Ja.
1: Bij mij, als ik in de klas kom, ik maak altijd goede afspraken.
0: Mm-hmm.
1: Geloof me. Eén ding is centraal bij mij, je moet netjes eruit zien. Je haar moet netjes geknipt zijn. Ook al wil je een soort model, maar zorg ervoor dat het netjes is. Toch? Broekzakken en dat soort dingen, je komt niet in mijn klas. Je gaat mijn lessen niet volgen.
0: Okay.
1: Absoluut niet. En... Gelukkig ben ik ook op een school, maar directeur laat het ook niet toe. Ook als zou inspectie komen, ook als de minister komen. Regels zijn regels. Want op den duur, wat creëer je? Wat je nu toelaat? Op den duur moeten onze jongeren gaan werken. Je wordt aangenomen in een bedrijf. Wat krijgen we? Je gaat voor een sollicitatiegesprek, je wordt niet aangenomen. We moeten onze jongeren wel leren van hoe dingen horen
0: in die maatschappij.
1: In die maatschappij. Want uiteindelijk, je bereidt ze voor de maatschappij. Je bereidt ze voor, dus bij mij in de klas, geloof me, iedereen weet het. Je moet netjes eruit zien, je weet wat het is. Oktober, je krijgt een reglement. Als je niet op je school wil zijn, moet je naar een andere school gaan. Sorry. Ja toch? Ga waar je alles kan doen. Maar als je niet daar op school wil zijn waar ik ben, ga ergens anders.
0: Ja, maar stuit je niet op weerstand. De student niet kon je opstaan.
1: Het tegendeel. Ouders vinden het top.
0: Oké.
1: Okay. Sowieso.
0: Dus wacht niet. Dus. Zo'n student komt van huis... Met een gezakte broek, als het ware hoor. Ik neem dat als voorbeeld. En je wijst hem erop en zijn ouder is blij. Dus,
1: Nee, ik heb het niet daarover. Ouders zijn juist blij dat we strengere regels hebben.
0: Oh, dat
1: daarvoor
0: bedoel je.
1: Daarvoor heb ik het. Van, hé, mijn kind gaat daar op school. Hé, zo wil ik het.
0: Oh,
1: snap je?
0: Ja. Nee, maar ja, inderdaad. Nou goed. Dan het andere gedeelte van het onderwijs. We moeten meer investeren. Ja, kijken we naar studiemogelijkheden in Suriname. Ja, sluit het aan op de wereld van nu? Jelani?
2: Iedereen heeft een ander perspectief over AI, maar it has its good side and its bad side.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb laatst een training gevolgd van Smede Lions, waarbij ze AI-training hadden verzorgen.
0: Mm-hmm.
2: En je kan echt zien dat je goede dingen eruit kan halen. Het maakt je wel lui hoor.
0: Dat geef je toe.
2: Daar niet van. Het is something to be lazy. Want je kan het bijvoorbeeld zelf van kijk, lees een boek voor me. En dan geeft het je uitleg over dat boek.
0: Mm-hmm.
2: Dus het maakt je wel leuk. Maar er zijn andere manieren hoe je het kan gebruiken, waarbij je informatie kan halen waarover je niets weet. En hoe meer informatie we plaatsen in AI, hoe meer het gaat verwerken en het zelf gaat aanpassen. Want het weet niet veel. Maar hoe meer we het gebruiken, hoe meer het gaat weten. Mm-hmm. Vooral over Suriname en over andere dingen. Dus misschien op AI-gebied kunnen we klein beetje meer leren en ook ICT, want most things are now technology.
0: Mm-hmm.
2: Weet toch, alles is digital. Ik vind het nog steeds vervelend dat we ouderwet zijn en nog steeds dingen met papier willen doen en zo. No, alles kan je via een scherm doen. Is echt gewoon tik, tik, tik, tik, tik gedaan. Dus we moeten ons meer gaan focussen op ICT. Ik weet dat het moeilijk gaat omdat we geen resources hebben ervoor, but we need to try. Want uiteindelijk gaan wij als land achter zijn in the future. Want dan heb je je hebt die studie niet, als je dus naar het buitenland zou gaan en alles is digital, heb je die studie niet van hier gehad. Dus dan ga je daar helemaal opnieuw moeten aanpassen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat we meer daarin moeten investeren. ICT en digital.
0: AI. Russell, kom je dat ook tegen in de klas?
1: Ja, je komt het sowieso tegen. Maar in alles moet je balans hebben.
0: Ja.
1: Kijk, bijvoorbeeld. Je geeft bijvoorbeeld een opdracht en studenten moeten hun verslag inleveren. En dat verslag wordt inderdaad ingeleverd. Maar als je kijkt, precies hoe het staat, alles met vraagtekens, alles. Dan geef ik je verslag terug. Dan zeg ik, je zorg ervoor dat je het morgen correct inlevert.
0: Zo?
1: Ja, sowieso. Kijk, daarover had ik het van. In alles moet je balans hebben. Want op den duur, ICT is belangrijk, sowieso.
0: Mm-hmm.
1: Je weet dat. Ik persoonlijk, als ik naar Nederland ga, de meeste winkels, supermarkten accepteren bijvoorbeeld geen cashgeld meer, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zie je van, hey,
0: die digitalisering.
1: Precies, daar zie je van, hey, Suriname, we raken inderdaad achter. Want als je buiten Suriname bent, dan zie je van, hey, nou. Dus sowieso. Maar normen, waarden, regels, geloof me. Ik blijf erbij. Alles moet je balans hebben.
0: Ja, maar hoe ga je om met AI zelf? Dat los van je scripties en zo. Hoe zou het geïmplementeerd precies moeten worden in het onderwijs?
1: Kijk, precies wat ze zei, wat ze aangaf. Het maakt je lui, toch? Want tegenwoordig, iedereen wil dat gebruiken. We willen het niet gebruiken, snap je? Maar ik bedoel, onderwijs moet nu op hun beurt van, hey, hoe gaan we dit aanpakken? Snap je? Want die jongeren tegenwoordig, hoe je het keert of draait, ze zoeken de makkelijkste wegen. Toch?
0: Mm.
1: Dus onderwijs moet nu. Dus je moet echt gaan focussen van, hey, hoe ga ik dit aanpakken, zodat dit ook kan werken op de school of voor studenten en jongeren.
0: Ja, en de verdere digitalisering, want ik neem aan, ik ga ervan uit dat je leerlingen of je studenten nog steeds met een pen en papier in de klas komen.
1: Ja. Helemaal. Anno 2026, snap je? Dat zie je. We hebben bijvoorbeeld, ik geef maar een simpel voorbeeld. We hadden een stagiaire vanuit Nederland. Hij heeft 3 maanden lang stage gelopen bij ons op school. En hij zei, wauw, dit ben ik niet meer gewend. Hij vond het jammer, heel erg. Maar ja, zo zie je van, hey, we zijn achter.
2: We zijn echt achter.
0: Maar Jelani, jij gebruikt ook AI op school?
2: Jazeker.
0: Ik gebruik AI,
2: maar je moet het goed gebruiken. Je moet geen misbruik ervan maken. Kijk, net als wat u zei zo net, die verslagen. Die verslagen die ze met alle vraagtekens en zo. Dat is you need to use your common sense. Ja. Je moet het weghalen. Je moet het verwoorden. Je moet AI zien als een informatiebron. Precies. Je moet het niet gebruiken als een... hoe zeg je? Dat is wat je gaat gebruiken. Je moet gewoon voor informatie. En dan vertaal je het. Of je
0: verwerkt het verder.
2: Woorden. Ja, je zet je eigen woorden. You do your own thing. Maar copy-paste, dan ben je echt gewoon lui. En dat helpt het niet. Maar het is gewoon om informatie te krijgen. Net als je het uit een boek zou halen, kun je het niet gewoon out of the web halen.
0: Maar vormt het geen bedreiging voor de ontwikkeling van onze jeugd? Je rekent dat dit ding op Comoro doen. Ik zeg het maar even grof.
1: Nee hoor, nee. Sowieso niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Kijk, dat precies wat ze aangaf. Je gaat het gebruiken als informatiebron. Maar Migado, als je klaar bent met dat ding, pak je verslag. Kijk naar je verslag van, hey, klopt alles.
0: Ja.
1: Toch? Dus op den duur, en dat leggen we die studenten ook uit. Als je klaar bent, je bent bezig. Want we weten precies wat ze gebruiken.
0: Ja.
1: Toch? Kijk naar dat ding. Sommigen, meester, alsjeblieft. Snap je? Dat kan je geen voldoende krijgen. Dus als we wel erop letten, of we geven ze de juiste informatie, hoe dat ding moet, dan komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: Want we zijn niet alleen in de wereld. De wereld gaat steeds verder. Hè?
0: Ja.
1: Wij kunnen niet hier blijven, Jamal.
0: Maar daarnet zei je een mooi ding. Als we erop letten. Maar zo mij let op de student.
1: Ja. Weet je, het is moeilijk. Daarom zeg ik van. Als de overheid gaat investeren in onderwijs. Dan hebben we dit soort. Weet je. We hebben niet meer echt gemotiveerde leerkrachten. Geloof me. Ik zie het. Ik hoor het elke dag. Ik vind het bij mij boel dat mijn kost doet, dat ik me erger mee. Ik ga mijn extra tijd. Echt niet, Jamal. Die leerkracht, wat ze nu denken van, hey, na 1 uur moet ik naar mijn volgende job gaan.
2: Ja.
1: Dat is maar nog een ding.
0: Volgende job.
1: Ja, natuurlijk, ja. Sowieso. Anders hoe red je het? Ze redden het niet.
0: Ja.
2: Ze doen meerdere jobs.
0: Ja. Maar ik denk niet dat Jelani dat meemaakt op FHR.
2: Nee, maar zij werken door, hè. Dus we beginnen, ze hebt 2 tijden, je hebt ochtendcollege en avondcollege. Dus soms heb je docenten die 's morgens lesgeven en 's avonds lesgeven. Dus zij werken ook al.
0: Ja, nee. Maar om terug te komen, Russel, op dat van studiemogelijkheden. Dat je, weet je, wanneer zo'n student een bepaalde droom heeft.
1: Ja.
0: En de banen bestaan er misschien niet in Suriname of er bestaat geen studie in Suriname om het te doen. Dan kan dat best demotiverend werken. Ik denk maar even snel na. Ik denk om notaris te worden zelf moet je nog naar Nederland gaan om die studie daar te volgen.
1: Ja, nog steeds ja.
0: Ja, je kan het niet in Suriname doen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Kijk, is best wel lastig. Niet elke ouder of niet elk gezin kan dat permitteren.
0: Mm-hmm.
1: En niet elke student komt in aanraking met hoe zeg je dat? In
0: voor een beurs?
1: Voor een beurs, voor een studiebeurs. Ja. Snap je? Is best wel lastig. Wat ik nu zie op de MILO-scholen, mm-hmm. Dat hebben we nu die AVO-richting.
0: Mm-hmm.
1: In leerjaar 10, wat we gewend waren, de tweede klas,
0: mm-hmm.
1: En dan maken ze een examen. En aan de hand van dat examen wordt bepaald waar die leerlingen gaan. Dus bijvoorbeeld, jij bent goed in handel. Er wordt zo'n leerling echt ontdekt. Dan ga jij direct in van handel.
0: Ja.
1: Ja, nu momenteel. Gisteren was er ook nog een informatiebeurs. Gisteren waren we daar met de studenten. Het is wel heel erg interessant.
0: Ja, maar dan wachten. Als je richting handel gaat, wat volgt daarna? Want daar heb je toch die standaardscholen. AVO, VWO, IMIO, NATIN.
1: Ja, dus dat is nu de vraag. Want bijvoorbeeld, ze gaan richting handel. En vervolgopleiding.
2: Is er
1: nog niet? Geef me aan. Snap je? Dus dat steunt je op de duur weer. Snap je? Dus het is best wel lastig, Jamal.
0: Ja, nee.
1: Onze leerlingen zijn beperkt.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En dat is best wel lastig.
2: Is waar.
0: Ja.
2: En ze worden overbelast met, ik wil niet zeggen onnodige studies, maar na de lagere school, je basis, waar je alles krijgt. Zou ik de MULO-school, zou ik ze 1 jaar geven, toch om nog steeds alles te krijgen, maar daarna moeten ze die keuze al kunnen maken. Want als je pas op de universiteit gaat besluiten wat je wilt worden, it's too late. Vooral als je bijvoorbeeld de S-pakket had, maar nu weer finance studeren. Je hebt geen boekhouder gehad. Je hebt geen, je hebt geen bedrijfsrekenen gehad. Dus je weet niets van rekenen. Maar je vindt finance nu interessanter dan wiskunde of natuurkunde. Dus vanaf daar moeten ze die keuze al krijgen. Want als je naar FAR gaat, is er geen, en je bent S-pakket, je hebt een S-pakket, is er geen richting voor je daar? Je kan wel naar, er is wel een doktersopleiding als je het goed hebt, maar wat als je arts wil worden? Wat als je in business wil gaan? Mm. Dan heb je die dingen niet gehad. En daar struikelen mensen ook. Want dan kunnen ze niet bijbenen bij die economische vakken. Dus vanaf daar, vanaf de MULO-school, moeten we echt gewoon al die scheiding maken van finance of dit of dat.
0: Ja. Ja, ik weet, in mijn periode was het A en B, that's it.
1: Ja.
0: En dan maak je dan de keus waar je wil gaan.
1: En nu heb je ook een C-richting.
0: Ja, dus dat snap ik nog steeds niet hoor. Ik weet niet wat zo'n C-richting inhoudt.
1: De C-richting zijn voor de talen. Ben je goed in die talen? Dan ga je naar C-richting.
0: Ben goed in Nederlands.
2: Maar dat wordt voor vervolg
0: ja.
2: Opleiding is voor die talen.
1: Dat zeg ik nog steeds niet.
0: Wat, word je dan tolk of zo?
1: Ja, maar als je aan mij vraagt, ik weet het ook niet hoor. Want als zelf de minister aangaf van ja, ik ben niet bekend met de zeerichting, snap je?
0: Mm-hmm.
1: En ja, natuurlijk komt het niet van hem, maar ik bedoel van, come on.
2: Zo overdragen
1: ja,
2: toch?
1: Ja, toch, ik bedoel, come on, ja.
0: Ja. No. Dan dat andere stukje, er is ook iets, zoiets van, wat ik de laatste tijd ook heb gemerkt, is dat gedrag dat vertoond wordt. We waren daar net al een beetje mee bezig. Toen hadden we het over bepaalde normen en waarden en kledingsvoorschriften en hoe een leerling zich dient te representeren in de klas naar de leerkracht toe op school. Maar wat we ook zien is heel veel vechtpartijen.
2: Ja, heel veel geweld.
0: En heel veel geweld, studenten gewoon in schoolkleding die op de vuist gaan met elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb begrepen dat leerkrachten voor al die dingen worden opgeleid. Je krijgt alles op de, in, op de opleiding. Hoe je met het gedrag moet omgaan. Vajkara, mooi woord, bakka. Pedagogie.
1: Ja, pedagogie.
0: Ja, psychologie. En al die mooie woorden.
1: Inderdaad. Kijk, je krijgt het op de opleiding. Dat, kijk, als leerkracht, zoals je weet, je bent gewoon van alles. Toch? Mm. Je moet optreden, je moet observeren. Soms ben je gewoon agent zelf, je bent dokter. Je bent gewoon van alles in één, snap je?
2: Je bent ouder.
1: Ja, je bent ouder, toch? En ja, maar er is geen controle. Toch, er is geen controle.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt het wel gehad. Niet al zodanig, maar je hebt het wel gehad. Maar wat er geen controle is dan...
0: Over welke controle heb je?
1: Ik bedoel, wie let nu erop van, die leraar gaat erop letten van, weet je, over dat gedrag van dat kind, weet je?
0: Je bedoelt, je hebt die tijd niet om dat te doen?
1: Ja, ze hebben die tijd niet. Of ze willen die tijd niet maken. Van, en het komt, en dan vallen we terug vanwege de situatie.
0: Ja.
1: Ja, vanwege de situatie.
0: Mm. Ja, Jelani?
2: Wat ik zou zeggen. Er is altijd gevochten op school. Altijd waren gevechten. Maar nu is het gewoon erger. Nu is het gewelddadiger. Nu komen ze met messen, kapmes, groeperdraaier. En ik denk van, boei. Die ouders kijken niet wanneer waarmee jouw kinderen uit huis gaan. Hè? Ze zien niet dat hun kind met een mes uit huis gaat. Je zoekt je kapmes niet in de keuken. Ik begrijp het niet.
1: Nee, maar soms gaan ze ook kopen toch.
2: Oh ja, dat kan.
0: Ja, maar soms gaan studenten of leerlingen ook op een ander tijdstip uit huis.
1: Ja, dus sommige ouders gaan eerder.
0: Ja.
1: En soms zijn die kinderen weer eerder thuis dan die ouders.
0: Ja, dus,
1: je kan het meenemen en zet het weer gelijk.
0: Ja, dus mama en papa weten niet.
2: Niet wat er gebeurt. Maar de politie was een tijdje ook bezig met zulke
0: voorlichtingssessies. Ja.
2: En ze waren ook bezig jongeren op te pakken en zo. En, maar ik zie dat het toch niet heeft geholpen. Het lijkt alsof ze het leuk vinden. Je weet toch, moet dit idee. Of ik denk dat ze ik denk dat ze niet doordenken. Ze denken niet naar het gevolg. Ze denken niet wat er kan gebeuren. Als ik nu iemand kap, word ik opgesloten. Ze beseffen niet dat hun hele leven naar de kloten gaat, kan je zeggen.
0: Ja,
2: weet je?
0: Om het grof te zeggen.
2: Om het grof te zeggen. Weet je, ze hebben... Ze denken alleen aan hun macho zijn. Weet je, die ego van... Hey, no, was man ook tegen me dat. Mijn gangster. Weet je? Dus ik denk dat we daaraan moeten werken. We moeten tot ze praten. Ik probeer het. Laatst nog was er iets tussen twee meisjes gebeurd. Ze hebben gevochten. En dan appen ze in de appgroep van... Ja, met de lelijke gezicht en zo. Ik heb gezegd, hallo, je schaamt je niet eens dat je hebt gevochten? Is het normaal? Is dat de new normal of today?
0: Ja.
2: Dat is het niet. Als je hebt gevochten, ik wil dat je moet kunnen inzien van... Hey, ik ben fout geweest. Op dat moment heb ik mijn emoties laten overnemen, maar ik ben fout geweest. Je moet je fout kunnen inzien. Je moet weten van... Hey, I did wrong en ik moet mezelf verbeteren. Als ik boos word, laat me praten tot mezelf. Laat me tot 10 tellen. Weet je, because people will rage bait you. En je... Hele leven gaan mensen op je afkomen met een heleboel dingen om je boos te maken, om je zo ver te krijgen. Maar die zelfcontrole moet je hebben om te zeggen van, hé, hier stopt het en het gaat niet verder. Jij bent een kleuter, ik ben een volwassene. Laat het met rust. Maar die jongeren hebben dat niet. Die don't realize it.
0: Ja, maar hoe ga jij er zelf mee om? Reach beter.
2: Zo.
0: Je lacht erom, hè?
2: Omdat soms in het verkeer maken mensen echt boos. En ik weet niet waarom, they piss me off so bad. Maar in het verkeer kan ik echt van 0 naar 100 gaan. Vooral als iemand gewoon inhaalt en precies voor je stapt. Als je een auto niet slaat van achter, ben jij fout. En dan wat moet ik doen? Ik moet niet zeggen... Nee, mensen moeten geduld hebben in het verkeer. En het is vervelend hoe ze anderen hun leven in gevaar zetten. So, that irritates me. Het maakt me boos. En het brengt me echt gewoon van 0 naar 100.
0: Dat alleen?
2: Ja, most of.
0: Nooit in een gevecht geweest in je leven?
2: Ik was een dagje, maar dat was volgens mij 4 jaar geleden of zo. Was ik op het basketbalveld. En ik was boos. En ik was internationaal. Ik was in Guyana. En ze speelde vreselijk vies. Je weet echt fysiek. Ik zei, nou, maar heb je het niet? Eén kleine stoot fout.
0: Ja.
2: En I was mad. Dus ik heb een bal gegooid op dat kind. Maar het is daar gestopt. En vanaf toen heb ik nooit zulke momenten meegemaakt. People can't reach beat me that bad.
0: Oké. Russell?
1: Over?
0: Reach beter, ja.
1: Kijk, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld op de lagere school heb ik gevochten.
0: Je bent een kwaai boy?
1: Niet echt kwaai boy, maar het was gewoon te veel geworden. We hebben gevochten. Ik weet na school iedereen, hey, Russell, dat ga je geweldig doen, toch?
2: Ja, is de ego.
1: Op de deur moest mijn moeder een groot geldbedrag gaan betalen, want op de deur waren tegen iemands auto, weet toch, Ruud, Bos, alle de
0: wanden. Maar geweldig, man.
1: Nee, niet dat ik geweldig was, ik wil ook nooit geweldig zijn, maar op dat moment was het gewoon te veel geworden. Dus mijn moeder moest naar school, wat lastig was, ik vond dat ook geen, ik had ook geen oude ding, want die opvoeding wat ik thuis heb, weet je, dan verwacht mijn moeder dat niet van mij.
0: Mm-hmm.
1: Toch, maar het was gewoon... Een moment opname hoor.
0: Ja. Maar je kiest van hem?
1: Niet van mijn moeder, maar van mijn tegenpartij. Maar mijn ogen was er. Ik had echt blauwe ogen voor een hele week. Dus allemaal is meer. Ik dacht, ik moet voor mijn mama voor mij omgekeerd.
2: Dat was je moeder niet. Ik weet niet dat je last heeft.
1: En die zijn ook beste maatjes geworden. Ja, echt.
0: Maar dat, waarom doe je bos?
1: Eigenlijk. Ik sloeg die jongen tegen die auto. En op een gegeven moment, die man draaide naar mijn bakken. En mijn hoofd kwam tegen
0: de zak.
1: Ja, dus
0: ik is bankeri.
1: Dat zei ik toch. Mijn hoofd hier, mijn ogen. Dus het was echt heftig.
0: Maar je hebt er wel eruit geleerd.
1: Sowieso. En vanaf, geloof me, vanaf toen, nooit meer gevochten.
0: Nooit meer?
1: Nooit meer in mijn leven. Nooit meer. Weet je? En ik praat ook tot mijn studenten van, hey, er zijn gevolgen. Snap je? Mm. Er zijn echt gevolgen. En toen de tijd, vroeger als je hebt gevochten, scoten dan weer kwartier, ik weet dat je ook maar nu, als je dit soort dingen gaat doen, je wordt opgesloten. Je hebt iemand echt ongeluk gegeven, je schrot toch?
0: Ja, maar de sensamensjes is zo niet dat iemand valt flauw op een berm.
1: Mm.
0: De wapens die die studenten brengen, laatst misschien Milo-leerlingen met zulke lange houwers.
1: Ja.
0: Ja, net voor de school, volgens mij 4 of 5.
1: Ja.
2: In een zogenaamde gangs.
0: Ja, gangs en al dat soort
1: dingen. We hebben gewoon werk hoor, we hebben gewoon werk. Als nazi hebben we werk.
0: Maar je niet naar de gang op school?
1: Nee, eerlijk te zijn, ik heb het nooit persoonlijk meegemaakt. Mm. Wel, wat één ding heb ik wel meegemaakt. Ik hoorde wel van een andere leerling van, hé, meter, zo'n leerling heeft een mes bij zich. Ik heb het wel slim aangepakt hoor.
0: Oké.
1: Slim, want sommige dingen moet je slim aanpakken. Karamanko, weet je, een soort van, hé, we hebben gesproken. En hij luisterde graag, we hebben gesproken, hebben een bepaalde vraag gesteld. En hij heeft wel toegegeven van meester, weet je. En dan hebben we gewoon een lang verhaal kort gemaakt. Je brengt het nooit weer naar school, wordt afgepakt.
0: Je hebt het afgepakt?
1: Ik heb het besproken met de leiding, sowieso.
0: Hebben zij het afgepakt?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Sowieso. En hij heeft geleerd eruit. Mm-hmm. Snap je? Hij heeft echt geleerd eruit. Van, hey.
0: Geen ouders opgeroepen?
1: Sowieso. Maar de directeur heeft beide ouders, de vader zowel die moeder opgeroepen, toch? Mm-hmm. En ze waren dankbaar. En uiteindelijk was zo'n student ook dankbaar, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Want dan was je denk, hé, hey, ik poer me eten, want ik gie. Want, ja.
0: Ja, ze liet je een beetje putting in de idee. Dat hé. Dat zou die zou je doen. Ja. Het heeft nadelige gevolgen.
1: Helemaal.
0: Ja.
2: Overal, dus overal, wereldwijd, is er een soort van negatieve... een soort van negatieve wolk. Kijk, laatst waren er 2 reclames waar mensen worden aangereden. Die auto wordt ontploft en mensen worden uitgesloten. Zo zien die reclames van die eruit. Het is niet meer zo friendly als Chuko of Chubby en zo. Tussen met die tekenfilmfiguren. Dat was friendly, you know?
1: Yeah.
2: Nu is het zo negatief. Hoe zeg je het? Geweld en zo. Niets is meer lief of leuk.
0: Ja.
2: Misschien
0: dit
2: weer
0: kindvriendelijk, hè?
1: Ja.
2: Misschien daarom ook. Alles in die films, TikTok, Facebook, alles is zo anders. Mm. Weet je? En die kinderen, die jongeren kijken daarnaar en ze zeggen van, hey, dit is tof. Ik ga het ook doen. Ik ga kijken hoe het voor mij is. Weet je? Dus het moet daar beginnen. Die switch moet de hele wereld beginnen.
0: Ja, nee, ik kan je best snappen. En inderdaad, sta ik achter je wanneer je dat aanhaalt. En ik lees daar een van mijn vragen hier. Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
2: Ja.
0: Ja, Russell?
1: Zo, nogmaals.
0: Jongeren in Suriname worden te veel blootgesteld aan negatieve invloeden door entertainment.
1: Ja, ik heb het zelf de mening toegedaan. Wat gebeurt, weet je? Onze jongeren zijn gewoon geneigd om het negatieve te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, weet je wat ik mis, Jamal? Ik mis vroeger. Vroeger had je echt programma's voor jongeren, toch? Dat jongeren echt konden debatteren. Er waren discussiemiddagen en dat soort dingen. Maar die dingen zie je niet echt meer. Toch?
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, al die dingen hebben toen een rol. Ze hebben echt, in de tijd hebben ze een bijdrage geleverd. Maar als die dingen nu komen weg te vallen, dan heb je dit soort dingen. Snap je?
0: Mm-hmm. We zien wel een herintreden.
1: Kijk, als we nu bijvoorbeeld kijken naar Youth Voice, die dingen komen, dan ben ik echt blij. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld hoe je dat aan de ding. Ik ben super blij. Ik moet ook eerlijk zijn, ik zie vanuit de regering, ik zie wel dat ze wel stapjes maken om richting, weet je, van, hey, vooral als ik kijk naar het ministerie van jeugd en sport.
0: Ja, jeugdontwikkeling.
1: Ja, jeugdontwikkeling, toch? Dan zie je van, hey, ja, ze doen het, ze maken toch wel die bewegingen naar die richting.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, alleen nog kijken als het succesvol uitpakt.
1: Ja, yes. Ja.
2: En als ze die jongeren krijgen om echt hun motivatie en participatie erin te zetten. Kijk, hun reclames van Got Talent, ik volg het. Het is leuk, you know. Maar gaan die jongeren creatief genoeg zijn om niet die dansjes van TikTok precies te copy-pasten of zo? Ga ze creatief zijn as to make it their own. Maak het je eigen. Gaan we steeds dezelfde dingen zien? Of will it be different? Exactly. Yeah. Of will it be different? Dus dat wil ik zien. Dus ik ben wel echt benieuwd naar Got Talent. Ik wilde zelf ook meedoen aan Got Talent.
0: Ja, ik ook.
2: Maar ja, er was COVID. Ja. Dus ik kan niet meedoen aan Got Talent.
0: Ik denk dat het bijna ieders droom was. Laat me zeggen, de mensen, de studenten.
1: Ja.
0: Die een beetje creatiever waren dan anderen. Om met God Talent mee te doen.
1: Ja.
0: Maar ja, misschien ben ik een beetje te vroeg geboren of te laat.
2: We hadden gewoon een beetje pech.
0: Ja, we hadden gewoon een beetje pech. We hadden zo pech. Nee, laten we dan doorgaan. We hebben nog een stelling. En die is, laat me even piepen.
1: De criminaliteit.
0: Eist een integrale aanpak. Door de slechte economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. Ja, bij wie zullen we beginnen?
2: De economische situatie.
0: Door de economische situatie zijn jongeren vaker geneigd criminele daden te verrichten. En ik weet niet hoor, misschien ligt het niet alleen aan die economische situatie. Het is al inmiddels kampen we al heel lang ermee. Ja. Ik denk dat ook andere factoren bijdragen hieraan. Net als we daarnet zeiden, entertainment, die slechte beïnvloeding, de school, tekort aan programma's,
2: vrienden.
0: Dat zijn allemaal factoren. Dus ik denk dat het een samenloop is van verschillende factoren die bijdragen aan dit gedrag. En als het zo ligt aan die economische situatie, denk ik dat denk ik gelijk aan stelen of zo, toch? Dat ze geld nodig gaan hebben. Ik denk dat dat eigenlijk misschien een last option is. Maar dan again, zeker niet als een optie. Want misaps massa abing moren erg, echt slecht. Maar toch is maar dat niks ervoor om te gaan stelen.
2: Hebben we het dan meer over die jongeren die stelen? Of over overal?
0: Ja, eigenlijk overal.
2: Okay, maar bij die jongeren, ik begrijp dat niet. Maar ik ben nooit in zo iemand in schoenen geweest. Maar die jongeren, waarvoor heb je geld nodig? Je moet naar school gaan. Als je snoeppauze hebt of als je iets op school wil kopen. Als je moeder je dat geld kan geven, she will give you it. Maar soms moet je ook gewoon kunnen beseffen van op dit moment kan het niet. Laat me rustig wachten. Ze gaat het voor elkaar krijgen of zo. Maar jongeren willen iPhone 17. Ze willen de nieuwste Nike patas en zo. Nieuwste frisse kleren. Willen bij alle shows zijn. Dat is geen prioriteit.
0: Yeah.
2: Is geen prioriteit. En het is ook zo dat ik jongeren van 12 en 13 jaar zie bij shows die tot 5 uur en 6 uur in de ochtend duren. En zo. En dan ben ik even like, hallo, moet je niet thuis zijn?
0: Mm-hmm.
2: Geef je hier aan geld uit? Wil je hier om stelen? Of om relaties? Ja, ik moet iets voor mijn vriendin kopen, weet je.
0: Mm-hmm.
2: Als ik mijn vriendin niet kan geven, gaat ze me laten. Dus ze zijn meer gericht op het
0: zaken die geen prioriteit hebben.
2: Ja, maar ook op het
0: materiële.
2: In plaats van gewoon het natuurlijk gewoon van uit mezelf ga ik een bloem plukken en die bloem verder brengen. Nee, ze willen neppelbloemen bij die 1000 SRD kost en zo. Dus
0: ja, maar bereken a concurrentie begin. Dus die bloem uit de tuin van de buurvrouw gaat niet meer werken in deze tijd. Dus ja, bief, doet je niet zo creatief.
1: Kijk, als ik zo naar de stelling kijk, kijk, deels zeg ik in elk land.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat het slecht gaat met de economie, heb je dit soort activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: Geloof me, deels wel. Daar kom ik terug. Reden waarom ik dat zeg, je hebt bepaalde ouders die 3-4 banen doen. Dus die 3-4 banen doen per dag. Wie heeft controle thuis? Niemand heeft controle. kind let op kind.

0: gespeeld daar al, sowieso.
1: Ja, ik wil toch even blijven bij dat stukje van liefde. Want het is vaker een onderwerp die we overslaan.
0: Ja.
1: Omdat we overslaan, sorry. Russell, jij bent vaker in contact met deze, met jongeren, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Jij zit met ze in de klas, ja, die pubers.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hoe gaan ze daarmee om?
0: Met liefde.
1: Ja.
0: Voor welke liefde heb je?
1: Liefde, puppy love, liefde tussen twee mensen.
0: Oké. Kijk.
1: Vriendin.
0: Ja, dat, kijk, bij...
1: maar kijk,
0: nee, waarom ik lach? Omdat, kijk, bij ons op school ook, we hebben nu echt veel koppels. Mm. Echt koppels. En dan heb je
1: maar op wat voor school geef je les?
0: Op een middelschool.
1: Op een middelschool.
0: Ja, op een middelschool. Vraag me niet welke school, maar op een middelschool.
1: Ja.
0: Ja, en dan heb je echt veel koppels. En dan soms, weet je, soms zie jij die dingen, maar dan soms vraag je gewoon voor een gesprek van, hey, sommigen geven je gewoon aan van, meester, geloof me, onze relatie is gewoon als het gaat om onze studie. Maar dan soms vraag je van, maar, weet je, dan zeggen ze van, hey, nee, we doen niets anders, hè. Is gewoon, als het gaat over studie, misschien naar een film gaan. Maar sommigen weet ik van, hé, hey, weet je. Maar, en wat zie je net? En zelfs op de basisschool zie je van, hé, hey, meisje van de vijfde, van de zesde, heeft een vriend op de middelschool. Weet je, jongen komt te, ja, kijk, bij mij, ik heb, geloof me, ik zag een buurmeisje van mij, zesde klas, vriendje op Naarden. Moeder accepteert, jongen komt bijna elke naschool, zit op het balkon, mama werkt in het ziekenhuis, wanneer ze thuis is, soms in het begin waren ze buiten, elke naschool waren ze gewoon buiten. Op bent u, gaan ze daar binnen, weet je? Dan vraag je je af, als mama pas 6 uur thuis komt, en jullie zijn vanaf 1 uur binnen tot ongeveer 5:30, dan denk je van, oh, migado, snap je?
1: Mm-hmm.
0: En mama laat het toe, Mama als vriendje thuis zit, wat ik heb opgemerkt, mama brengt vriendje ook zelf naar huis. Ja, als die jongen geen bus kan vinden. Dat zijn dingen die ik meemaak, en dan denk je van, hey, ja.
1: Kijk, over het algemeen zou het niet zo verkeerd hoeven te zijn, toch? Maar ik denk, zesde klas.
2: En Nathan.
1: Ja, zesde klas, Nathan.
0: Weet je,
1: verschil, begin maar.
0: Onze jongeren zijn nu actief, dat weten we allemaal.
1: Ja,
0: op de basis,
1: seksueel of, ja, actief. Actief, je mag het gewoon
0: snap
1: zeggen.
0: Snap je? En ook dat niet meer onder stoelen en tafel zetten. Snap je?
2: Ik denk dat waarmee die moeder zich bezighoudt, is meer dat ze die begeleiding wil geven. In plaats van dat het kind achteraf
1: gaat. Ja, ja.
2: Maar dat zou ik toch die begeleiding zetten van, hey, hij is een beetje te oud.
1: Ja.
2: Of ik ben nog niet ready dat je nu al bezig bent met vriend dingen. Want is zesde klas. Zesde klas. Ik was in de zesde klas, 12 of 11?
1: Ja, 11, 12, ja.
2: 11, 12, ja.
1: Ja.
2: Vriend, ik kan niet eens een telefoon.
1: Toch?
2: Vriend. No, ik vind dat we dan hebben we echt de jeugdprogramma's nodig. Hebben we echt activiteiten nodig voor kinderen of voor jeugdigen. Dat ze hun tijd kunnen besteden. Want dan besteden ze hun tijd echt hieraan. En zo krijg je tienerzwangerschap. Want die moeder is ervan op de hoogte. Maar is net als wat hij zei. Ze is ervan op de hoogte. Wat er tussen 6-1 en 6 gebeurt. Nee. Je weet je. They try everything. Alles wat ze zien, gaan ze proberen. So, ja, controle, het is er niet.
1: Ja, maar ja, meestal die fase is een puberfase. Hè? Dus ja, ze gaan willen experimenteren. En een vlinder in je buik, dat alles, gedoe.
0: Ja,
1: dus iemand tikt dit in kwalijk. Maar aan de andere kant, het is een natuurlijk ding bijna.
0: Ja, maar ik snap je. Kijk, vroeger was het heel anders in onze tijd. Kijk, we gaan niet terug naar de tijd van toen, want hoe je het eerder zei, we leven nu in deze tijd.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Maar bijvoorbeeld, in onze tijd bijvoorbeeld hadden we dit niet. Ik kijk naar mijn nichtje, ze heeft een telefoon, ze is 12. En die dingen was allemaal op haar mobiel. En op den duur, gevoelens komen naar boven.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Want je gaat dingen zien, denk je van, hé, hey, wat die prikkels, Jamal.
1: Ja,
0: toch?
1: Die prikkels.
0: Dit ding speelt ook een belangrijke rol, geloof me. Ja. En mijn studenten zeggen me openlijk van, meester, ook al wilt u niet over die dingen praten zeggen, we hebben alle informatie, snap je? Dan gaan ze dingen doen.
2: Facebook.
0: Ja, wrong. Alles wordt gegooid op Facebook. Kinderen zien dingen, kinderen gaan dingen doen. Dus, ja, maar iedereen zegt gewoon lief in de moderne tijd. Dus,
2: nee, dat is geen moderne tijd.
0: Daarom zeg ik, iedereen praat over de moderne tijd, maar dan hebben we ook deze dingen.
2: Want er worden gewoon video's geplaatst en dan werden ze like, ja, je kan me bellen als je zoiets wilt hebben.
0: Ja.
2: En dan even like, onze kinderen worden exposed to that. Maar die geef van 13 jaar exposed to that. En dan hebben ze het idee dat het de nieuwe normaal is. But it's not.

0: normal.
1: Precies.
0: En waar is die grens waar we zeggen van, hey, hier stopt
2: het. Ja, tot hier
0: dit
2: en
0: is,
2: verder.
0: Dit is niet hoe het hoort. Weet je, ik wens er soms wel echt dat het was als vroeger.
1: Ja,
0: ik ben niet eens in een strenge of echt ouderwetse tijd opgevoed. Maar ik vind dat ik kan me niet plaatsen bij die gevangenen. Ik kan niet als hun denken en zo. Ik kan niet zeggen van, moet ik wel wat kan aan denken. Ik kan niet.
2: Mm-hmm.
0: Ik voel alsof ik te...
2: Ouderwets.
0: Ja, alsof ik te veel denk aan bepaalde dingen van
2: ik. Jou te veel rekening met de gevolgen en risico's. Je berekent dat ik meer douche was dan. Nee.
0: Precies.
2: Dit is niet de manier hoe we ons gedragen.
0: Precies.
2: Wat gaan mensen denken? Hoe gaan mensen naar ons kijken? Wat kunnen de gevolgen zijn? Je weet je? Ja, ik denk dat... misschien hebben we te veel zelfreflectie gedaan in onze tijd.
0: No. Onbewust. Je is gewoon in ons gehamerd dat je uiterlijk, wat mensen uiterlijk zien is waaraan ze als eerst denken.
2: Ja.
0: Als je op een schof op ze afgaat, gaan ze ook zeggen van, no, ik wil niet dat die ze praten. Maar als je naar ze gaat van, goeiedag, je weet toch? Kijk, ze zeggen, die mensen die oplichten zijn altijd mensen die netjes aankleden, toch?
1: Ja.
0: Het is gewoon hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt. Zo gaat men naar je kijken.
2: Ja,
0: zo gaat men je behandelen.
1: Ja.
0: Dus we moeten echt, daarop moeten die jongeren nu echt gaan letten. Want gewoon, they don't care. Ouderen, ze hebben geen respect meer voor ouderen. Ze hebben geen respect voor leerkrachten. Ze hebben van niemand respect. Ik ben bang om een groep van... tieners gewoon te zien voor de winkel om ze iets te zeggen van, hey jongens, gaan jullie naar huis? Nee, ze taten liggen gewoon af.
2: No.
0: Ja,
1: men is echt voorzichtig. Nee.
2: Laat me dit even erbij zeggen hoor, want misschien moeten we niet gaan generaliseren, de goede niet nagesproken. Ik weet zeker dat er een paar daar buiten zijn. Komt het ook een paar aantal met een goede inborst en die goed proberen te doen en die ook goed doen. Isabi, die volgens de regels en de bepaalde normen en waarden door het leven proberen te gaan. Dus dat die wel.
1: Ja, ja.
2: Maar er is zeker een groep en die groep neemt met de dag toe. Of althans, uit mijn eigen observatie blijkt dat. Hè,
1: ja.
2: Dat groep dat ik omhoor op Biggie, dat ze anders gedrag vertonen. Dan dat wij gewend zijn. En gedrag dat hij het kan best voor problemen gaan zorgen. Helemaal. Zeker voor die maatschappij. En net als wat je daarnet zei. Ik ga ook niemand aanspreken voor de winkel. Ja. Ik denk het niet. Ik durf het ook niet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Volgens mij. Als je zo. Want je bent trouwens in het dagelijks leven bezig met zulke jongeren. Of niet zulke jongeren, maar jongeren. Hoe zou je dus die jongeren approachen die dan voor de winkel staan en met een fles bier staan of zo? Want dat doen ze ook gewoon.
2: Ja.
0: They don't care. Gewoon een bier of een root boy of zo. Want alcohol is ook gewoon makkelijk te verkrijgen.
2: Ja.
0: Dus, zou je zeggen?
1: Ik heb het nooit gedaan of nog nooit meegemaakt dat ik ze gezien heb. Wat ik heb meegemaakt. We moesten naar Nieuw-Amsterdam met de examenklasse, de vierde klasses.
2: Mm-hmm.
1: En op den duur. We stoppen nou een keer, weet je, gaat dingen kopen, spullen. Zeg, hey guys, eerste stop, tevens laatste stop. Maar dan is je die jongens willen gaan bier kopen en dat soort dingen. Ik zeg van, hey guys, nee, dat is het niet. Je bent buiten de school, maar je is nog steeds schooluren, snap je? En ze hebben wel begrip ervoor getoond van, hey, met haar werkelijk, snap je?
2: Wacht, vierde klas?
1: Vierde klas, Milo.
2: Oh, Milo.
1: Milo.
2: Oh ja, dus,
1: ja. Ja, Milo, snap je? Dus dan, en... Kijk net wat Jamal zei. Je hebt van die groepen die luisteren. En die weten precies hoe het hoort. Dus die goed niet nagesproken hoor. Maar net wat je ook zei. Die andere groep. Die is sowieso groter.
2: Ja.
1: Toch, die is groter. Maar je hebt ook van die leerlingen of studenten die weten hoe het hoort. En die echt met er. Weet je. Dan heb je wel. Dat gevoel van. Hé. Je hebt nog steeds kinderen die.
2: Die wel willen luisteren.
1: Ja.
2: Maar. Dat je het feit dat je staat dat je nooit jongeren voor de winkel hebt zien staan drinken en roken.
1: Nee, even serieus, ik heb het nooit gezien hoor.
0: Echt waar?
1: Met schooluniform.
0: Ja. Met schooluniform. Met school,
2: middelbare school, Michel staan daartoe.
0: Ja.
2: Middelschool, Michel staan daartoe.
0: Toen Time Smaller was, waren ze ook veel bij Time Small.
1: Misschien moet je beter gaan
2: opletten. Ja,
1: je beter gaan opletten.
2: Of je bent in een te mooie buurt opgegroeid.
1: Nee, nee, nee, maar ik weet, maar hey, weet je, ik doe mijn dingen. Ik moet beter gaan opletten. Echt waar.
2: Nee, wat
1: weet ik. Maar het gebeurt wel, ik weet het gebeurt wel.
2: Ja, dat gebeurt inderdaad, want ik heb het ook vaker gezien.
1: Ja, toch?
2: Maar ja, je berekent ook, die verzegging niet, ik loop gewoon weg. Ja. Alleen maar om niet in problemen te komen.
1: Ja,
2: of taks maar ook in biggie taki. Of zo. Oeruman zei Lucas, nee. Die verdient hoor.
1: Ja.
2: Nee, maar het is inderdaad. En het mooie ervan is, en het is niet mooier, maar deze jongeren groeien op. Die gewint was niet. Jong geleerd is oud gedaan. Die komt morgen biggie naast hem gedrag doen vertoon.
1: Ja.
2: Voor de winkel staan, drie maanden staan.
0: Ja, en dan heb je zulke mensen. Ze gaan naar het werk, niet eens naar huis. In hun werkkleren.
1: Dat zie ik wel vaak.
0: Ja.
1: Met mensen in werkkleren voor de winkel. Dat zie ik wel vaak, hoor.
0: Je hebt geen huis.
1: De Vidoro of zo, weet je?
0: Ze gaan baden slapen.
1: Want dan ben je uitgeput, je weet
2: niet. Ja.
0: Of je bent dronken.
1: Je bent dronken, ja.
2: Ja, nee. Maar goed. Criminaliteit, we hebben het een beetje gehad over liefde en zo. En dat ander stukje. Want we takken abra liefde en leeftijdsverschil. Maar en tienerszwangerschap kan er ook bij komen kijken hoor. Maar om toch te blijven bij criminaliteit. Soms doen jongeren, en ik denk veel al jongens, zaken uit liefde. Tof voor een dame, want die berekent dat ze is van jou en je moet ervoor wennen, want volgens jou is dat wat de maatschappij voorschrijft.
1: Ja.
2: Het hoeft niet zo te zijn natuurlijk, maar dat gebeurt. Het gebeurt.
1: Ja,
2: het en tegen een bij was aan, daar worden ze ineens creatief en dan willen ze op andere mogelijkheden aan geld komen. Op andere manieren aan geld komen. Russel, je met dit aan dat toe? Heb je ervaring? Heb je dat meegemaakt bij een van de vele studenten van je?
1: Dat ze andere dingen gaan doen om aan geld te komen.
2: Ja.
1: Ja, ik maak het vaak mee.
2: Mm-hmm.
1: Mind you, ik heb het meer met jongens hoor.
2: Ja.
1: Ja, weet je. En bijvoorbeeld, we hebben een periode terug gehad, is van die sukru, something like that.
2: Mm-hmm.
1: Weet je, dat de boy focus, dat was aan dat zeer onderling. En dat weet je van.
2: Op school?
1: Niet op school, maar gewoon in de buurt, snap je? En dan heb je zoiets van, hey, die man op de money. En als je gaat vragen, dan zeggen ze open, hey, Peter, met de wipje of zo leren, snap je?
2: Mm-hmm.
1: En dat is ook zeer van, hey. En dat wat je zei, soms denk je van, hey. Maar dan even tegen die man die zo wat hoort. Of van hem doen. En dan kost je. Snap je?
2: Ja.
1: En dan denk je van. Hey, kijk, in mijn tijd bijvoorbeeld. Na school, wat ik deed. Ik maakte schoon voor mensen, toch?
2: Mm-hmm.
1: Had ik mijn geld. De metter of je vrouw. Als er iets gekopieerd moest worden. Had ik altijd mijn geld. Toch? Mm-hmm. Ik bedoel dit aan dat. Maar jongeren tegenwoordig. Is het zo nodig dat ze gaan schoonmaken voor iemand. Weet je, maar makkelijkste wegen willen ze aan geld komen.
2: Ja. Toch? Ja. Maar ja, ik heb ook schoen gemaakt voor mensen.
1: Ja.
2: De betaling was niet goed.
0: Maar daarmee zitten ze zo. Ze zei van, zij hebben mijn broek gedragen dat ik zo jeans en money.
2: Ja.
0: Weet je? Zelf gewoon huistaken doen gaat moeilijk bij jongeren van.
1: Ja.
0: Was vader kreeg je 50, zei die 50, zei die maar.
2: Mijn een beetje smoneren.
1: Maar ik snap het niet.
2: Nee. Ja, dus huiselijk.
1: Dus binnen het gezin zijn. Ja, als je moet vader, en wie betaalt je dat geld?
0: Je moeder toch?
1: Oh nee, dat heb je niet gekend. Je moet dat doen.
0: Nee, dus het is een way om ze te leren van je moet werken voor alles dat je wilt hebben in het leven.
1: Nee, dat hoor.
0: Is een way te
1: leren. Nee, echt niet bij mij hoor. Mijn kind gaat vader gewoon, maar ik ga geen geld geven. Nee, echt niet.
0: Het is een manier van, if you do something,
1: het belonen dus.
0: You get something.
2: Ja,
1: en dus altijd als ze gaat vader, gaan ze geld krijgen.
2: Ja.
0: Ja, toch, maar niet altijd. Oh, is maar, niet
1: oh
0: altijd
1: nee,
0: ik,
1: als je dat zegt, dan,
0: maar,
1: dan
0: wil ik. Wil ik. Oh, okay, okay, of okay. Had ik dat erf, kreeg je 100 SED. Dus ik heb dat wel gehad hoor.
2: Oh nee.
1: Oh, ik heb het niet gekend hoor. Ik heb het niet gekend.
2: Je mag een glaasje stroop drinken.
1: Ja. Of je gaat mee naar oma als we straks gaan.
2: Ja,
1: als je dat gaat doen, dan kom je mee.
2: Kom je mee.
1: En dan ben je mee, want oma je retorisch, je zit niet aan bij de, dan wil je wel gaan. Maar dat ik, snap je?
2: Ik snap het wel hoor. Maar bij mij, als aanwerk, het is hoe zal ik het goed zeggen? Het werkte andersom. If you not doing, dan word je gestraft.
1: Ja.
2: Dat je een beloning krijgt.
1: Heb ik ook gekend, ja.
2: Je wordt dan gestraft.
1: Ja, heb ik ook meegemaakt.
2: Dus dat moest dan je aanzetten om toch je handen uit te steken. Want eigenlijk staan we nog bij op de sociale.
1: Oké, ja, maar kan ik even? Kijk, dat wat ze zei, maar in een andere vorm. Bijvoorbeeld, mijn collega geeft handelskennis. En ze heeft alle leerlingen beloofd. Als jullie allemaal een voldoende hebben gehaald, krijgen jullie KFC van mij. Dus zo? Van die leerkracht. Ze heeft echt beloofd.
2: En?
1: Na die SO, ik schrok. Alle kinderen hebben goed gewerkt. Ze gingen zelf naar. Juf, kunnen we in de middaguren samen bezig zijn? En mind you, waarover ik nu praat, is iets van 2 weken terug. Iedereen, die juffrouw van biologie, op school bij ons altijd, als ze SO's hadden voor biologie, iedereen 2, 3, 2, 3. Jaren zo geweest. Directeur zei, maar hoe kunnen we dit probleem oplossen? We hebben andere docenten gehad dit schooljaar. En ze heeft aan de kinderen gezegd, we gaan ervoor. Als jullie al voldoende hebben gehad, jullie letten op in de klas. Iedereen voldoende.
2: Mm-hmm.
1: Iedereen al voldoende. Ze heeft gekookt, ze heeft nasi, bami, kip zo in de oven. Iedereen. En dan zag je ook van, hey, maar dan denk ik, ga ik dit doen? Nee, you know. Ik wist het af en toe steeds. Ik bedoel van, oké, is wel een manier. Maar dan kan je dus ook weten van, zonder dat moet je ook voldoende kunnen halen. Snap je? Want dezelfde leerkracht gaat niet steeds kunnen koken en snap je?
2: Ja, dus,
1: maar nu snap ik het waarover ze eigenlijk gaat.
2: Maar die beloofd wat je was aan.
0: Je
2: moet dat doen.
1: Dus op de nu zijn we op directeur, maar ze hebben wel goed gewerkt, want min of was ook blijven. Hé, na jaren hebben we dit, snap je?
0: Het heeft meer te maken met die extrinsieke motivatie die je dan aan zo iemand geeft. Want zelf ouderen hebben het op de werkvloer bepaald. Mensen gaan alleen naar het werk omdat ze geld verdienen. You know, het komt niet van hunzelf. Het is niet intrinsiek. Het is echt gewoon van, ik ga naar het werk because I need the money. Dus voor die studenten is het dan misschien ook van, ik ga participeren omdat ik weet dat ik iets eruit ga krijgen.
2: Mm-hmm.
0: En soms hoeft het niet. Kijk, nu tellen die dingen daar niet meer. Lollipop en dingen. Het is echt laag in de school. Maar daar zelf gaan ze denken. Ik heb van je vrouw een lollipop.
2: Dat kan ik me nog herinneren. Lollipop of een snoepje.
1: Je vrouw had altijd een snoep.
2: Ja, of ze plakte een sticker.
1: In je schrift. Waar is cijfer toch?
2: Ja, dus die dingen ken ik. Of wanneer je 10 had, dan maakte ze zo'n mooie tekening.
1: Nu erover praat, onze tijd was ook leuk. Ja. Het was leuk, ik kan het terugvinden. Ja.
2: We waren dankbaar.
1: Echt waar.
2: We waren dankbaar en tevreden met het weinige. Want bisap sticker of een mooie tekening. Of daar schreef ze een tekst voor je goed zo.
1: Dat je goed.
0: En dat was je motivatie. Van.
1: Ja.
0: En wil het me nooit even helpen.
2: Maar het heeft mij wel geholpen.
0: Het was een motivatie, weet je? Je wilde dan ook zo'n sticker krijgen. En ook een 10 halen of zo.
1: Ja.
0: Maar nu werd KFC.
2: Ja, KFC.
0: Weet je?
2: Maar om mij kwam ik hier, we hebben een grote sprong gemaakt van een snoepje naar KFC. Wat wordt het over 10 jaar?
1: Ja,
0: een telefoon.
2: Een telefoon. Nou. Dat is. Ja, nee. Ik weet niet hoe dat zou werken. Een telefoon geven aan. Alleen maar om goed te werken, normaal.
1: Nee, nou.
2: Normaal. Want uiteindelijk doe je het voor jezelf.
1: Precies.
2: Ja, voor jezelf naar school, toch? Want wanneer je bent afgestudeerd, heb ik je ook op bak. Dan helaas, misschien verdien je zelf meer.
1: Maar dat gaat niet werken. Op den duur ga je van die ene school naar die andere school en daar doen ze het helemaal niet. Snap je? Dus dan moet je verder uit jezelf. Snap je? Dus het is een momentopname. Ik zei, mijn collega, het is gewoon een momentopname. Want op den duur gaat dat kind van die school.
2: Mm.
1: En daar waar dat kind gaat, doen ze het niet. Dafa.
2: Nou, kom bakken.
1: Dan je bij je dat weer.
2: Ja, nee. Nou, we zijn best afgedwaald hoor, want ik wilde Jelani nog vragen. Dan.
0: Criminaliteit, hè?
2: Wat?
0: Hadden we het niet over criminaliteit?
2: Ja, criminaliteit, hè? Ja. Dus die vraag die ik aan Russell stelde was: een jongere die heel veel doen voor liefde. Ja. Jongeren die heel veel doen voor liefde, die creatief bezig zijn. Ik zeg creatief hoor, maar ik denk dat iedereen weet wat ik bedoel.
1: Ja, ja, ja.
2: Bezig zijn om aan geld te komen. Jelani, je hebt vaker jongeren om je heen, van die jonge mensen. Mm-hmm. Wat doen zij? Hoe gaan zij hiermee om?
0: Zo, met liefde. Ze volgen alles van social media toch. Dus ze willen alles doen om aan dat geld te komen. Maar je hebt ook jongeren die zeggen van, boy, ik kan het op dit moment niet doen hoor. Mm-hmm. Maar dat, soms vind ik het jammer. Ik vind het echt jammer dat die andere partij is van, oh, oké, dan wil ik je niet meer. Yeah. Want je kan niet profiteren. Dan wat heb ik aan je? Oh, jullie zijn nog jong. Sommige van ze zijn nog geen 18 jaar. Waarom wil je hebben over wat kan je op tafel zetten en zo? Waarom wil je het daarover hebben? Waarom wil je het hebben over kosten en zo? Als je iets leuks wil doen, ga op Wakapassie lopen. Je hoeft niets te kopen. Of dat koop een soft in de winkel. Is nu ook duur of zo. Of koop een stroop. Dan maak je stroop, dan drink je dat. Maar ze moeten cocktail drinken en zo.
2: Ja.
0: Dus mm-hmm. Ik denk dat ze daarom met die mindset zitten van, hé, ala fasi, mim door of abamoni.
2: Ja.
0: Weet je? En dat is wat hij ook zei over dat van soekroef verkopen en zo. Ik weet niet hoe we zulke jongeren moeten zeggen van, hé, we hebben een andere manier hoe je het kan doen. Want wat is die andere manier? Los van dat je voor schoonmaken ook gewoon, wat zeg je het? Gereedschappen moet hebben. Nee, weet kijk,
2: soms
0: broskotter, hark.
2: Mijn grootste uitdaging op dat gebied was de betaling. Ik weet nog, mijn buurman had zo'n erf, hij had het betegeld, zijn erf toch? Ja. Maar een appartement eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus dan moest ik het gewoon bezem.
1: Ja.
2: Maar je begrijpt dat in de zon werken met een bezem zo.
1: Mm-hmm.
2: Op vloer die betegeld is.
0: Ja.
2: Kom, die straattegels hoor.
1: Oh.
0: Oh.
2: Die straattegels. Dus je begrijpt stof gaat ergens zitten.
1: Dan moet je, dan moet je dat alles.
2: Met zo'n ja. Grove bezem.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dan moet je gaan scrubben.
1: Verder tijd de energie.
2: Dat krijg je. Maar 150 SRD.
0: Toen was het veel.
2: Nou, toen het was het ook niet
0: je
2: zo veel.
0: Je kan een KFC ermee kopen.
2: Voor
0: 3
1: ga je werken voor een KFC?
2: Dus ik dacht... Dus,
1: ja, ik snap
2: het. Nee, niet voor een KFC.
1: Maar die jongeren nu, ze zien dingen ook anders. Hè? Kijk, bijvoorbeeld, ik neem mijn brood mee naar school en mijn thee, mijn stroop. En dat vinden ze van midden. Hoe kan dat?
2: Hmm.
1: Zij gaan elke dag naar mij.
2: Ja, ik ga je ook vragen, hoe kan dat?
1: Snap je?
0: Hoe kan dat?
1: Waarom? Waarom vraag je me
2: dat? Ik kan geen brood maken 's morgens.
1: Waarom?
2: Ik weet niet, ik sta gewoon te laat op.
1: Nee, maar nee, ik heb gewoon alle tijd van. Als ik weet van...
2: Of ik neem... Ik neem die hele pak met brood mee en een potje...
1: Maar dat heb je toch meegenomen, toch?
2: Ja, maar die hele bank, maar het is een beetje lastig om ermee te lopen.
1: Nee,
2: toch?
1: Maar jongeren moeten nu gaan leren. Kijk, als je elke dag over straat eet, ook voor je gezondheid is niet goed voor je gezondheid. Ja.
2: Klopt, geloof me.
1: Als je dingen vanuit je dan weet je wat je eet. Wat, op den duur wat hebben we alleen maar zieke mensen in de maatschappij.
0: Ja.
1: Is ook niet zo fijn dat je elke dag bij mij ingaat. Ik neem mijn brood mee, ik neem mijn thee mee. Weet je hoe prettig dat aanvoelt? Weet je hoe prettig het is?
0: Daar gaat het
1: ik heb mijn dagen dat ik laat opstaan. Oké, maar dan is het 1 keer per maand.
2: Okay.
1: Dan koop ik iets bij mij. Snap je? Maar dan weet ik van, ik neem mijn dingen vanuit huis mee.
2: Ja, ja.
1: Maar als ze dat zien, dan denk ik van, hé, met het normaal. Ik heb ook mijn dagen, ik breng brood, pindakaas.
2: Ja, nee, ik kan je begrijpen.
1: Echt
2: hoor.
1: Wel, ik
2: maar,
1: doe het.
2: Ik weet het hoor, bij mij is het gewoon, ik heb meestal een ochtend humeur en...
1: Maar,
2: gewoon geen zin om niets te doen. Ik moet gewoon mijn dororoko kleren en mijn dororoko klaar.
1: Nee,
2: of mijn dororoko scoren of ergens klaar. Ik heb echt geen zin om
0: brood
2: te gaan maken. En
0: maar,
2: al dat soort.
0: Daar gaat het ook om die prioriteitskosten.
1: Ja.
0: Bij
1: ja.
0: Mij elke dag kopen.
2: Ja.
0: En dan ga je natuurlijk steeds geld nodig hebben. Omdat je steeds aan de verkeerde dingen uitgeeft. En stelen is sowieso geen optie. En misschien doen ze het niet buiten, maar ze gaan in de moeders portemonnee.
2: Oh,
0: dat iemand zijn 100 is. Is
2: ja,
0: ook stelen.
2: Ja,
0: is stelen. Ook een vorm van stelen. Of ze gaan in de winkel, dan nemen ze een pak, een bol. schuilen ze het omunoshi is stelen. We hoeven het niet alleen te hebben over geld of sieraden of zo. Ja. Het is nog steeds stelen. So, ze moeten echt gewoon weten wat ja. is priority.
1: Ik werk. Je weet, ik doe zoveel dingen. Jamal. Denk je dat ik dat geld niet heb? Ik heb dat geld.
2: Mm-hmm.
1: Of laat me zeggen, je hebt het niet altijd. Yeah. Maar dan nog weet ik van, hey, ik neem gewoon mijn broer van huis mee. Snap je?
2: Ja, je leeft niet boven je vermogen.
1: Precies. En dat wil ik juist. En dat wil ik bewust maken van, hey, kijk. Jusan en Roko, dat wil je geweldiger spelen. Mm-hmm. Dan meer heb ik sowieso. Zoals heb ik mijn geld daar. Maar ik kies ervoor om niet bij mij te gaan.
2: Ja.
0: En je moeder doet zoveel moeite om broer te snap kopen. Je? Dat je mee kan bij de poli. Of moeder om eten bij mij te gaan kopen.
2: Ja. Nou, maar eerlijk is eerlijk. Ja, hij misreemt me bij de poli met tas.
0: Ja, dat ook. Dat ook.
1: Ja. Ik heb het ook gedaan toen er tijd. Snap je?
2: Ja, ik wil niet zoveel van brood pindakaas. Dus Elisabeth en Natas daar. Mm. Op een onbewaakt moment, en dan gooi ik het weg, verstopte ik het een beetje in die ton. Soms laat je het in die tas te staan en boeken dat je nog niet aan dat doen.
0: Ja,
2: ja. Nee, dus dat kan ik. Ik zal niet zeggen, ik kan het begrijpen. Ik weet ervan. Dat is dat weer. Toen lees ik een brood met kaas of zo. Dan koop ik wel liever wat bij mij. Maar ja, niet altijd is het zo geweest hoor. Want als je ook geen geld hebt, kan je het ook niet doen.
1: Ja.
0: Daar.
1: Maar kijk, als je geen geld hebt, kan je het niet doen. Maar het is ook niet zo gezond dat je les volgt zonder dat je eet.
2: Ja. Ja.
1: Maar als je hebt dat geld niet, je neemt ook niets mee. Op den duur ga je alleen maar slapen. En dan je volgt je les en resultaat is, snap je?
2: Ja.
1: Dus we moeten wel onze jongeren bewust van maken van, hey, snap je? We hebben ook studentenleerlingen die hun brood meenemen. Of ze nemen fruit mee in een bakje. Dat zie je ze van
2: hier. Dat up thing.
1: Serieus?
2: Ja.
0: Of hun moeder.
2: Ja, ik denk.
1: Hé, Jamal, tijd moeten we maken, hè?
2: Ja.
1: Geloof, niemand heeft tijd.
2: Ja. Inderdaad.
1: Tijd moeten we maken. Kijk, ik had geen tijd, maar ik ben vandaag hier.
2: Ja.
1: Ik heb tijd gemaakt. Je hebt me gisteren gebeld.
2: Ja, ja.
1: Tijd hebben we niet, maar je creëert ruimte.
2: Ja, je creëert ruimte.
0: En het is maar een 5 minuten ding om brood te maken.
2: Ja, ja klopt. Het is maar 5 minuten.
1: Ik voel je.
2: Maar mijn tijd is precies op elke minuut geregeld. Ik weet precies dat als ik 2 minuten te lang op het toilet zit, dat ik me laat die.
0: Ja.
2: Dus alles is goed afgestemd op elkaar.
1: Maar waarom heb je dat stukje niet meegenomen in je schema?
0: Dat je op dat moment geen honger hebt. Dus pas
2: ja,
0: wanneer
2: je
0: op het werk zit,
2: pas wanneer op
1: dan ga je zeggen, laten we zeggen, jij eet elke dag over straat.
2: Nou, niet elke dag. Niet elke dag.
1: Weet je hoeveel?
2: Soms, kijk, ik heb een raar, eetpatroon. Ik zeg het geen bedeling door. Soms eet ik 's morgens heel veel. Of pas in de middag. Of soms eet ik pas in de avond. Toch? Ik heb gelukkige omstandigheden om lekker eten te kunnen halen elke dag. Ja. Dus daar niet van. Dus ja, ik heb een raar eetpatroon. En laat me daarop houden. Dus ik heb een heel raar eetpatroon.
0: Een keertje een berekening maken van je maandelijkse uitgaven alleen aan eten.
1: Nee, maar hij heeft dat geld, ik weet het helemaal niet.
0: Ja, maar toch, wanneer je ziet hoeveel je eet hebt gegeven, ga je echt zeggen van, wow, ik kan dit geld anders investeren. Ik kan het anders gebruiken.
1: Bij mij gaat het er meer om van, ik hou niet van hem steeds buiten te eten.
2: Mm.
1: En ik zie het ook, weet je hoeveel jongeren nu diabetes zijn.
2: Geloof. Daar zeg je wat.
1: Nee, ik zeg het, we denken, we kopen, we eten. Ja. Weet je hoeveel jongeren op school zijn, weet je, op kantoor, daar heb je van die hun medicatie toch?
0: Oh ja,
1: moet in de koelkast blijven bij. Weet je hoeveel jongeren.
2: Als er salina spuit.
1: Ja. Weet je hoeveel jongeren diabetes zijn? We lachen erom, we praten zo van elke dag ga je over straat eten. Wat zijn die gevolgen?
2: Ja, ja, ik kan je best snappen hoor. En inderdaad, het klopt wat je zegt, want ik heb een aparte liefde voor cola.
1: Kijk,
2: ik ga elke dag cola drinken.
1: Ik bijvoorbeeld. Ik
2: ga echt.
1: Jamal, ik bijvoorbeeld, bewust drink ik geen cola.
2: Mm-hmm.
1: Je gaat me meer met mijn water zien, serieus.
0: Cola is gewoon niet lekker.
1: Maar gevolgen ook. Soms, niet ben je nog jong.
2: Ja.
1: Sommige dingen ga je nog niet.
2: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: En cola, voor jou is het ook niet zo goed, hè. Geloof, als man zei, is het ook goed, hè.
2: Oh, oké. Okay.
1: Maar goed, we praten op een ander moment.
2: Ja, nee. Ik hou van cola. Ik kan het elke dag drinken. Ik bedoel van, als ik moe ben, drink ik cola. Als ik me ziek voel, drink ik cola. Het maakt me, ik kan 's morgens cola drinken. 'S middags, 's avonds, any time of the day. Ik bedoel, vooral als het koud is. Maar Ik weet het niet hoor. Maar ik probeer het de laatste tijd echt een beetje te verminderen. Ook Dawet. Ik heb ook een aparte liefde voor Dawet. Ik kan elke dag een flesje Dawet kopen. Maar ja, iedereen heeft zijn verslaving. Ik denk dat dat mijn verslaving is. En natuurlijk, ik ben er bewust van. Dus ik probeer wel eraan te werken.
0: Maar we hadden het zo net over de economische situatie.
2: Ja, precies.
0: Als we het hebben over de economische situatie. En we hebben het over die jongeren die diabetes zijn. Dan hebben we wel een slechte economische situatie. Is het goedkoper om eten over straat te kopen dan om het zelf thuis
2: te maken? Ik wilde daar net inhaken bij dat wat Russell zei. Want hij zei van, ja, jongeren kopen eten over straat en al dat soort zaken. En dat Tangalas Wikis is diabetes.
1: Mm.
2: Maar er zijn ook gewoon, hoe moet ik het zeggen? Er zijn ook gewoon jongeren die gewoon niets te eten hebben. En ook niet eten.
1: Ja.
2: Toch? Dat is ook een probleem waarmee we zitten. En ik praat dan uit mijn eigen ervaring.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Ik heb het op school gezien.
1: Yeah.
2: Waar kinderen geen eten hebben. En gewoon met een fles water op school komen. En dat is voor de hele dag.
1: Ja, maar
2: en tot op de lagere school, middelschool volgens mij, lagere school denk ik, zag ik nog dat de school moeite maakte om zo'n kind te voorzien van voeding.
1: Maar dat
2: ik zo'n kind een broodje of nasi of eten, maakt niet uit, bami van maar anyway, de school kofferde dat. Daarnaast soms, maar dat is heel soms hoor, kregen we ook bakoven en dat soort zaken. Maar de school zorgde wel voor dat zo'n kind kon eten. Dus.
1: Maar dat heb je nog steeds. Op de basisschool kregen ze brood, elke dag.
2: Elke dag.
1: Yes.
2: Ja. Oh ja, er was zo'n broodjesprogramma.
1: Ook op de middelschool krijgen ze nu. Dus eerlijk te zijn, als een leerling niet eet, dat wil zeggen, je wil dat brood niet.
0: Ja,
1: ze krijgen wel. Ze krijgen wel.
2: Oh, dat heb je nukken.
0: Ja.
1: Ze krijgen wel. Ik weet niet van de middelbare school, maar ik kan je zeggen op de basisschool, VO, AVO, ze krijgen wel brood hoor.
2: Oké.
1: Ja, de overheid.
2: Iedereen?
1: Ja, iedereen.
0: Op bepaalde scholen,
1: niet,
0: een
1: no?
0: beetje mis.
1: Oh.
0: Maar
1: de president heeft wel aangehaald op alle scholen.
0: Dat ze het
1: de basisschool is wel de middelschool.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Okay.
1: Is dat programma vanuit Brazilië hebben ze hier gedaan?
2: Oh,
1: ja.
2: Die is zo'n mooie naam, Poolse familie of zo.
0: En ze moeten, die, kijk, net als waarover we het zo net hadden, vroeger hadden we, waardeerden we dingen meer dan dat jongeren het nu waarderen. Dus als je dat brood krijgt, eet het.
2: Ja.
0: Weet je, ze zien het waar. Ik lust, net als wat ze net zei, ik lust geen broodje pindakaas. Maar dat krijgen ze, brood met pindakaas, weet je. Dus.
2: Ja, meer gaan waarderen. Ja,
0: gaan waarderen.
2: Ik weet nog vroeger. Oké, okay, misschien heeft dat niet zoveel te maken met waarderen. Maar vroeger waren we al blij met een zakje stroop.
0: Ja,
2: of een
0: vlag.
2: Ja, ik weet niet, een zakje stroop had je toen. Ja, nasi in een zakje.
1: Ah, heel lekker, hè?
2: Ah, heel lekker. Stap dit in, dat dit.
1: Echt lekker.
0: Dat ben je zo oud?
2: Nee. Ik heb het wel meegemaakt.
1: Ik heb het meegemaakt, sowieso.
2: Ik ben ook niet zo oud, hè?
1: Ik heb het meegemaakt, sowieso. Maar nu verkopen ze dat niet meer, een zakje, dan?
2: Ik heb het lang niet gezien.
1: Zie het niet meer.
2: Oké, nog 2,50 kan je zo nasi in een zakje kopen. En 3,50, 4,50 kan je in een hamburgerbak.
1: Oh.
2: Een portie nasi kopen.
0: Is het 150?
2: Nou, niet zo duur, maar 100 is er niet, 80 is er niet, of zoiets hoor. Is wel inderdaad in prijs gestegen. Maar ja, terug naar criminaliteit, want we dwalen af constant. Terug naar criminaliteit. Waar waren we weer gebleven?
1: Met jongeren. Over liefde toch? Je zei
2: ze
1: willen.
2: Ja, die ze doen alles zo'n beetje voor de liefde.
0: Maar los van die liefde ook, hebben ze ook gewoon een mindset van ik wil snel rijk worden. En ik wil vanaf jongs af al rijk zijn. Dat is ook hun mindset van op mijn, they set goals van op mijn 25ste. Wil ik al een yacht ownen, bijvoorbeeld. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Op mijn 25ste wil ik al een yacht ownen. En zo komen de meesten ook met gedachten van drugs en zo. Weet je, dat ze drugs gaan verkopen. Of als ze de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, drugs smokkelen.
2: Mm-hmm.
0: Dus al deze dingen hebben ook te maken met criminaliteit.
2: Ja. Nou, ja, ik weet daarvan, hoor. Als ik zeg dat ik niet weet daarvan, dan ja, kijk, misschien dat ik... Wanneer je zo jong bent, dan hoor je die verhalen wel. Dat ik wil dat hebben, ik wil dat bereiken. Nou, moet het wel doen, of moet doe DC, of ga dat doen. Ik bedoel dat Adil was, dan kunnen we alles doen wat we willen. Dus dat hoor ik wel.
0: Maar nu hebben ze die lef om het echt te doen.
2: Toen hadden ze ook lef om het te doen, bepaalde dingen. Bepaalde zijn goed vanaf gekomen. Maar ja, het is niet iets dat je ondersteunt of motiveert, hoor.
0: Helemaal niet.
2: Nee, het is in tegendeel niet goed te noemen. Maar ja, helaas worden ze als helden gezien.
0: Als helden?
2: Ja, onder hun. Hoe zeg je dat? Hun leeftijdsgenoten.
0: Ja, zwaar. Maar het is iets dat al lang de ronde doet. Dus dat al lang speelt. Maar ik weet niet precies van waar het komt. Van waar halen we drugs? Want je weet, die plekken staan bekend. Like,
2: ja.
0: Die agenten, ze weten waar er allemaal... drugs wordt verhandeld en zo weten waar het gekookt wordt, alles. Maar we doen niets eraan of zo?
2: Nou, van waar het komt, nou, ik weet het niet zo precies. Ik weet wel waar het verkocht wordt. Ja, natuurlijk, je bent Surinamer, je kent een aantal plekken. Toch? Soms zie je iemand die je kent, toch? Isabi? Ja. Maar wat doet de politie daaraan? Ik weet het niet. Weet je, ik zie plekken waarbij het openlijk gebeurt. Isabi? Je kan langsrijden en je kan het zien,
3: ja, ik zie het,
2: dat er drugs wordt verkocht.
3: Als je me nu vraagt, ik heb precies.
2: Ja, toch? Je ziet de plekken en dan denk je, dan stel je jezelf wel eens de vraag: wat doet de politie? Ziet de politie het wel? Snap je?
3: Ze weten het, geloof me.
2: Ze weten het volgens jou, Russel?
3: Volgens mij weten het.
2: Ze weten het. Waarom worden ze niet aangepakt?
0: Sommigen doen misschien ook mee.
3: Had je die gezien gisteren op Facebook? Agenten met drugsdingen?
2: Ja.
3: Dat ze opgepakt zijn.
0: Ja,
3: dat heb ik je veel gezegd.
2: Nee. Ja. Ja. Nee, goed, laten we verder gaan. Maar dat is zeker ook een probleem, hoor. Drugsgebruik onder jongeren.
3: Ja.
2: Zeker ook een probleem dat... we haar want jonko of we doen die, we doen dat die.
3: Ja, maar
2: we
3: willen
2: stoer
3: doen, toch?
2: Mm.
0: Ik denk dat... Nee, hij gaat het niet zeggen.
2: Wow.
0: Ik ga het zo laten.
2: Moet je het zo laten?
0: Ja.
2: Oké, een beetje te gevoelig?
0: niet gevoelig, maar...
3: Ik ben zo off, denk ik.
2: Mm. Nee, ik laat een beetje water voor jou. Ja.
0: Ik zou het niet zo goed kunnen verwoorden. Misschien had men het verkeerd interpreteren of zo. So, nee. I will leave it out.
2: All right.
0: Yes.
2: Russel, we forceren iets in zo. Want jij bent de man die... Oké, ik zie dat het een beetje minder gaat. Wacht. Nee. Maar inderdaad, jongeren, drugsgebruik onder jongeren, die is... die neemt wel toe. Ik weet nog dat ik ooit eens een training heb gevolgd van de OAS. Substance use. Ik hoop dat ik het goed zeg, hoor. Middelengebruik onder jongeren, hoor. Want zo wordt het wel eens aangeduid. En het is zeker een...
0: is
2: ook zeker een probleem. Oh, stuurde net de app. Ja. Ja, dit is ook mooi om te zien. Mekaar helpen.
0: Nee. Ik altijd met mijn water.
2: Ja, dus zo'n training van de OAS, Substance Use onder jongeren, dat is toegenomen. De reden, de aanleiding daarvoor, hoe het komt dat jongeren vaker drugs gebruiken. En dat heeft veelal te maken met wat ze zien, toch, in de media. Er wordt muziek erover gemaakt, films, Facebook, Instagram, Snapchat, snap je? En soms gebeurt het ook heel erg onschuldig.
3: Ja.
2: Denk maar, als je in de club bent en zijn er van die ballonnen, Nou, je weet niet wat zo'n ballon inhoudt, maar omdat je vrienden het doen, iedereen in de club doet het, dus je gaat het ook proberen. Toch? Lachgas, toch? Je gaat het ook proberen. Ja. Je ziet, het heeft geen, het heeft geen gevolgen voor je peers, voor je leeftijdsgenoten. Dus je gaat het ook proberen.
0: Maar daarom horen 15 en 16-jarigen, naar mijn mening, niet in de club. Ze zijn nog te jong om die verantwoordelijkheid te processen van... Ik hoef die peer pressure. Ik hoef het niet te doen. Weet je? Ik hoef niet erbij te horen. Doe jij je ding. Kill yourself slowly. Maar ik hoef het niet te doen. Daarom ben ik de mening toegedaan aan 15-jarigen. Dus onder 16 hoort niet in de club. Zij zijn nog niet ready ervoor.
2: Maar ik zou zeggen vanaf 18 hoor. Ja, Russel?
1: Nee. Wat ze zegt, kijk, er is geen controle. Want als mijn oom een neefje van 13 stuurt om sigaretten te kopen... en hij komt gewoon thuis met een pak sigaret... die Chinees op de hoek verkoopt het gewoon... dan er is geen controle. Er is gewoon geen controle. Maar als je geen controle hebt, dan heb je dit soort dingen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat er ook zoveel alcohol gebruik is.
1: Ja.
2: Ja. En ook gewoon op school, hoor. Gewoon op school, ik heb het vaker gezien.
0: Die Osadia hebben ze vaker gewoon, weet je. Mensen zien het als een sap, but it's not a juice. It has a lot of alcohol in it. Ik heb het zelf ook gedronken en ik kon het niet eens drinken.
2: Wat heb je gedronken?
0: Ik heb het geprobeerd.
2: Wat
0: die Osadia.
2: Wat is dat?
1: Oh,
0: die is het is in een plastic fles. Mm-hmm. Er zijn verschillende kleuren. Leuk. Groen, geel.
1: Roze.
0: Ja, groen, roze, blauw. Ja. Maar ik kon het niet drinken, omdat het is echt sterk.
2: Oh, van mij weet ik al. Ze maken zo'n reclame ervoor.
1: Ze kopen het, hè?
2: Ja.
1: Studenten.
2: Ja, ja, ja. Lijkt inderdaad op sap.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Het is geen sap. Nou, ik heb het nooit geproefd. Ja, ik ben ook niet zo'n drinker. Maar Russel, hoe kijk jij daarnaar? Sabi?
1: Jongeren die...
2: Ja, het is drugsgebruik onder jongeren.
1: Sowieso.
2: Los van verkopen, dat had je al aangehaald.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat ze het zelf gebruiken.
1: Het wordt sowieso afgekeurd.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat wat ik zei, in je eentje kan je niets doen. Gezamenlijk aanpak, zowel de school, ouders, de overheid. Snap je? Kom met een beleid, kom met programma's voor jongeren. Deze tijd moeten we geen informatie achterwege houden voor onze jongeren. Want die dingen zijn er, ze doen die dingen.
2: Ja, nee. Je had het ministerie van Onderwijs had wel zo'n programma. Hoor. Ik haal het in elke discussie aan.
1: Ja.
2: Om alleen maar omdat, weet je, wanneer men zegt ze doen niets.
1: Ja. Nee, ze doen, ik zei vanaf het begin, zei ik, ze doen wel.
2: Mm-hmm, maar niet voldoende.
1: Maar niet voldoende, en vooral in zo'n tijd, toch? En meestal, wat doen we? We doen dingen voor een poosje en daarna gaan we weer, en daarna doen we het weer, en daarna doen we het weer, en daarna...
2: Ja.
1: Of als er iets gebeurt, dan komen we plotseling met iets, en dan plotseling, snap je?
2: Ja. Oké.
1: Maar ze doen wel, ze doen wel.
2: Mm.
1: Ze doen hun best.
2: En dan even een andere zaak. Jongeren die in het crimineel circuit geraken. En die bijvoorbeeld opgesloten worden. Laat me dit even uitzetten. Ja. Toch? Die bijvoorbeeld opgesloten worden. Hun kansen om terug te komen in de maatschappij. Soms worden ze vaak genoeg geconfronteerd met een bepaalde, hoe zeg je dat, behandeling? Discriminatie.
0: Ja, behandeling, discriminatie.
2: Ja, behandeling, discriminatie.
0: So, once you're in the system, you can get out of it. Maar als we zulke jongeren bijvoorbeeld in opa Dolly zetten of zo, dan moet die begeleiding erna komen. Weet je kan ze niet zeggen van, oké, nu ben je vrij, doe wat je wil. Ze zijn, als je bijvoorbeeld 10 jaar bent opgesloten of zo, het leven verandert. Alles, als je andere ontwikkelingen en zo. En als zo iemand moet komen in een wereld dat ze denken dat nog was als hoe ze waren toen ze zijn opgesloten, raken ze ook in de war. En dan gaan ze gewoon denken van, boy, ga zelf doen wat ik had gedaan. Want daar is mijn gewoonte om daar te zijn. En zo blijft iemand in het systeem. Ze blijven daar. Ja. Dus in de criminaliteit of zo. Omdat ze die begeleiding of die push niet krijgen wanneer ze uit de gevangenis zijn. Het wordt ze niet...
2: aangeboden?
0: Ja, of verteld van... Hey, dit zijn je kansen of zo. Ga weer naar school. Soms zijn ze... In de eerste klas Mulo zijn ze opgesloten. En wanneer ze weer uit de gevangenis komen... moeten ze al... in de vierde klas zitten. Middelbaar. Mm. Of derde klas middelbaar. En dan zo iemand, hij is oud. Of zij is oud. En wil daar niet weer terug gaan in de schoolbanken. En met kinderen van een jongere leeftijd te maken hebben. Daar, voor zulke jongeren moeten we dan een
2: speciaal
0: studie.
2: Programma.
0: Meer een studie.
1: Maar kan ik even?
2: Ja.
1: Maar die, wat ik wel weet hoor. Ik weet dat ze wel naar school gaan via daar.
2: Ja.
1: Ze gaan wel naar school. Want kijk, bijvoorbeeld, neem maar, mijn neefje was opgesloten. En tegenwoordig, het heet niet echt meer opa doel of straf inrichting. Die naam is veranderd, hè?
2: Jeugddoorgangscentrum.
1: Ja, behalve dat het heet Huis van Correctie.
2: Oh, Huis van Correctie.
1: Ja, ze hebben het al gelanceerd. Huis van Correctie.
2: Een vocabulaire ontwikkeld.
1: Ja, dus men praat niet echt meer van een straf inrichting voor jou, maar Huis van Correctie. En ik zie wel dat ze... instanties gaan, ze geven informatie, ze gaan naar plekken, weet
2: ik
1: je?
2: Ik weet dat bijvoorbeeld Rumas.
1: Ja, Rumas ja, is bezig met die jongeren ook, toch? Die jongens.
2: Ja, maar bij mij gaat het meer om die discriminatie die zij ervaren erna. Hoe gaan ze dan terug in die maatschappij? Weet je, zonder dat men vreemd is.
1: Ik denk dat ga je nooit kunnen weghalen. Hè. Als je iets gedaan hebt, het heeft zijn gevolgen, toch? Maar jij moet gewoon verder. Mm-hmm. Jij moet gewoon verder gaan. Want als jij mijn buurman bent, ja, maar je bent opgesloten. En ik weet wat je gedaan hebt. Wanneer je terugkomt. Wees moeder, mag ik even. Hey, Jamal door. Snap je? Maar misschien voor dat moment. Maar later, het leven gaat gewoon door. Dus minstens, ook al dit probleem gaat bijna nooit opgehouden worden. Ik denk dat jij moet ervoor zorgen van... Hey,
2: dat ik ken Kelibi werkelijk.
1: Ik ken Kelibi gewoon. Maar dit, in elk land heb je dit. Alles maar lukken. Hey, man, dit is door, joh. Mm. Sabi? Man, dit is bekeerd, man, joh. Het is keten voor zijn mens.
2: Mm. Nee. Nou goed, we koersen richting het einde. Jelani, wil je nog iets meegeven? Ten aanzien van dit onderwerp, of misschien het vorige ook?
0: Ja, ik zou zeggen, alle jongeren... probeer minder over te nemen van social media. Ik weet dat het heel erg beïnvloedbaar is. En dat je graag alles zou willen hebben wat je ziet op social media. Maar probeer je meer te focussen op de reality van Suriname vooral. Suriname is nog niet daar. We kunnen daar komen, maar we zijn nog niet daar. En als je je gaat inbeelden dat je alleen zo'n wereld leeft, kan het een beetje mislopen. Dan kunnen je dromen niet uitkomen als je zou willen. Zo aan hun, al de jongeren wil ik meegeven van... focus je meer op je studie, op je school. Denk niet dat de school je nergens gaat brengen. Because het is je eerste basis. Met de school ga je verder kunnen komen dan je denkt. Soms heb je die kennis niet... Soms heb je die kennis niet dat je kan vinden van de straat, maar op school wel. Dus je moet ze gewoon beide samen... You need to rock with them. En ook met sport. Sport leer je nieuwe mensen kennen. Je leert je anders opstellen, gedragen. Dus doe ook aan sport. Blijf in beweging. Zoek iets om te doen. Sommige verenigingen houden rekening met mensen die niet zo sterk zijn met het financieel gedeelte. Dus zoek iets om te doen. Zit niet de hele dag thuis, dan scroll je op TikTok. En dan... reken je op andere mensen om je bezig te houden of je entertainment te zijn.
2: Oké. Nice. Russell?
1: Wat ik wil meegeven aan mijn jongeren. Kijk, Suriname staat nu voor uitdagingen. Volg die dingen. Check. Soms zijn er organisaties, soms zijn er informatiesessies. Als we nu kijken, oil en gas. Toch, probeer die dingen te volgen. Laat die dingen
2: jij bent actief daarin. Hè?
1: Ja, laat die dingen je motiveren. Van, hey, Suriname, hey, we hebben rijkdommen. En als we praten over oil en gas, iedereen focust op de toekomst. Jij behoort ook tot de toekomst. Waarom kies je niet ervoor om te focussen? Hey, van, hey, we hebben een kans, toch? we hebben een kans en wat ik wil meegeven voor jongeren, grijp die kansen met beide handen.
2: Maar Rossel, eenmaal je hier zit, want ik weet dat je ermee bezig bent, maar het is allemaal mooi gezegd toch? Ja, grijp de kans, oil and gas, en de inkomen, je moet binnen zijn, je moet deel ervan uitmaken. Maar hoe maak je deel ervan uit? Hoe kom je binnen? Hoe profiteer je mee? Jij zit dicht bij het vuur. Dat zijn vragen waarmee mensen zitten.
1: Kijk, als we praten over oil and gas, Jamal. Kijk, als wat ik doe bijvoorbeeld. Ik heb eerst gekeken, hey, waarin ben ik goed? Als die mensen gaan komen, als die buitenlanders gaan komen. Heb ik sowieso bijvoorbeeld. Kijk, ik verhuur bijvoorbeeld auto's. Heb ik zoiets van, hey, ik kan klanten vinden. Ik kan meer investeren in mijn business. En dan kan ik geld naar binnen krijgen. Mm. Dus misschien ben je goed in bijvoorbeeld in Nederlands. En gaan buitenlanders komen. Geef sessies over Nederlands. Is een voorbeeld.
2: Nederlands lessen.
1: Nederlands lessen. Aan die mensen die zullen komen. Zij hebben het ook nodig. Toeristen gaan komen bijvoorbeeld. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Mm. Er zijn echt zoveel mogelijkheden. Maar je moet kijken, hey, waarin ben ik goed? En dan...
2: Je hoeft niet per se te wachten op die overheid.
1: Nee, je hoeft niet per se te wachten op de overheid. Geloof me. Want dat van oil is voor iedereen. Geloof me, zo iedereen.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Nee.
2: Ja, tot slot je boodschap of zo.
1: Tot slot, guys. Laten we ervoor gaan. En laten we Suriname trots maken. Mm. En ik weet, er zijn uitdagingen. Ik weet, het is niet altijd makkelijk. Maar geloof me, als we ervoor gaan, komen we wel eruit.
2: Ja. Ja, nee, mooi. Nou goed, Russel. En, voor mij is het vast. Ja, Jelani. We zijn dan aan het einde gekomen van dit programma. Ik wil jullie dan bedanken dat jullie vandaag met ons hebben gezeten. En dat jullie toch je gedachten, je perspectief op zaken met ons hebben gedeeld. Dus nogmaals dank. En ook nogmaals dank aan de kijkers en de luisteraars dat ze vandaag, zaterdag 20 juni, weer met ons hebben gezeten om deze vraagstukken te bediscussiëren en erover te gaan. Hè. Ik bedank u nogmaals. Het is inmiddels 11:45. Blijft u afgestemd voor het nieuws van zaterdag. En dat zijn natuurlijk de hoogtepunten van de afgelopen week uit het nieuws, uit Bakken en Toren, uit Retrospectie en onze andere live-uitzendingen. Ik groet nogmaals. Ik ben Jamal, dit is Slim FM. En tot een volgende.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 18 juli, sauto, antrua met zoutvlees, masala kip met aardappel en gebakken vis in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb. Unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

0: Wolf, Orga, Cedric Erik alias Winter, als
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Inprozer, Safety Through Innovation.

0: de dag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 18 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Afgelopen weekend is ontdekt dat er is ingebroken in het Anthony Nesty Stadium. De inbrekers wisten een van de kantoorruimtes te betreden en maakten daarbij een geldbedrag in SRD buit. Dino Kanterburg, de directeur, uitte zich als volgt over dit voorval.
1: Ik werd op zaterdag, denk ik, rond 4 uur op de hoogte gesteld. 4 uur Surinaamse tijd.
0: Ja. En wat is allemaal meegenomen?
1: Nou, tot zover ze hebben gekeken. Meestal is er inbraak vinden plaats naar Bakadeo. Ze vallen in dat bankeri, maar ze vallen op direct is onze geldtrommel. En de man vernietigt wel Sani eigenlijk. Ze hebben geprobeerd om in de artiestenruimte te gaan. Begrijpt die man? Wat zo 1, 2, 3 is opgevallen is een geldtrommel met daarin een geldbedrag die eigenlijk bestemd is voor onze dagelijkse onderhoud.
0: En we lezen op internet in de verschillende dagbladen dat het gaat om 23.000 SRD. Klopt die informatie?
1: Ja, dat is mij doorgegeven.
0: En hoe hebben de daders zich toegang verschaft tot het stadion?
1: Ze zijn binnen vanuit, ik denk, een zijkant naar binnen gekomen. Maar wat ik tegelijk wil aangeven is dat ik eigenlijk vanaf mijn overname... Vanaf overdracht, want toen hij maar mij is overgedragen, ik altijd heb gepleit voor bewakingnis. Omdat de plek niet bewaakt wordt. De plek ging niet eens op slot. Dus na mijn aantreden heb ik ervoor gezorgd dat we de sloten verwissel, begreep je. Maar toch was aan die sfeer in de plaats, omdat men ook weet dat er eigenlijk s'avonds niemand daar is. De plek wordt verhuurd voor mensen die gebruik maken van de zaal voor zaalvoetbal, volleybal, basketbal. Begreep je? En er is geen controle daar. Dus ik hoop met dit dat je aandacht voor eigenlijk een ministerie voor permanente bewaking erop. Omdat dat nou op de eerste zijn actie de man.
0: Afgelopen dinsdag 14 juli werd de gemeenschap opgeschrikt met beelden van personen met zware wapens en in uniform die zich bevonden op een goudconcessie in het Sarakreekgebied. DNA-lid van de ABOP, Jennifer Jeffre Jordan, trok na dit te hebben waargenomen aan de bel.
2: Eerlijk gezegd, ik ben helemaal geschrokken. Ik vroeg aan die mensen die de beelden met mij hebben gedeeld van... Is dit echt waar? Berust het op waarheid? Ze hebben gezegd, mevrouw Jordan, jawel. Elke ochtend maken we dit mee hier. Er worden zelfs schoten gelost elke ochtend. En we voelen ons geïntimideerd, we voelen ons bedreigd. We willen meer informatie hebben van de overheid, wat er gaande is hier. Dus het kwam schokkend over bij mij, hoor.
0: Ja.
2: Als volksvertegenwoordiger.
0: Ja. En mevrouw Jordan, om welk gebied gaat het?
2: Ja, ik heb me laten vertellen dat het om Sarakreek gaat. Ja, om in het gebied van Sarakreek.
0: En dit is niet de eerste keer dat wij geconfronteerd worden met deze beelden. Als ik mij goed kan herinneren, een maand geleden... waren er ook al beelden van mensen in militaire tenue met zware wapens. Hebt u die ook gezien?
2: Ja, die beelden heb ik ook gezien. En mijn collega's hadden vragen gesteld in het parlement hierover aan de regering. En nog geen maand daarna zien we weer dezelfde situatie. En het is zorgwekkend. Het wekt vragen op bij de samenleving en ook bij ons als volksvertegenwoordiger. Dus vandaag was er wel een openbare vergadering uitgeschreven. En ik was van plan om dan de regering ter verantwoording te roepen. Maar het is helaas niet doorgegaan. Dus heb ik de beelden gewoon verder gedeeld op social media. Zodat ik de reacties vanuit de samenleving kon opvangen. Ja.
0: De heren zijn hierna gearresteerd en ontwapend en zijn inmiddels weer op vrije voeten. Bij de operatie om de heren te arresteren was de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, ook aanwezig en deelde dit gebeuren middels videomateriaal met de gemeenschap. We vroegen Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, naar zijn mening.
3: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik doe alles eraan om te voorkomen dat ik het etiket van rioolpolitiek opgeplakt krijg. Ja, wat we doen in Suriname, eigenlijk, ik heb ook de minister van Just Paul beluisterd hoe de politie kordaat heeft opgetreden. Wat we doen is niet anders dan symptoombestrijding. Ja? Het vraagstuk moet aan de wortel, en gepakt worden. En ik zie dat we dat en vermijden. En wanneer het ons goed uitkomt, ja, dan zien wij dat bepaalde beelden mondiaal wereldkundig worden bekendgemaakt. Maar ik vind dat we niet met meerdere maten moeten meten. Toch? We moeten niet met meerdere maten meten. Er moet een beleid komen. En op basis daarvan moet er een no-nonsense en actie ondernomen worden. Nog steeds in de gooisector, ik blijf het zeggen, de macht van de sterkte is doorslaggevend.
0: Aan het begin van deze week zijn er 2 verkeersdoden gevallen binnen 24 uur in het district Para. Districtscommissaris Patrick Kensenhuis zei in gesprek met Lim FM dat er samen met het Korps Politie Suriname gewerkt zal worden om de verkeersveiligheid op te schroeven.
4: Nou, wat is te betreuren dat 2 jonge mensen het leven hebben gelaten bij een verkeersincident, een verkeersongeluk om het zo te noemen. En ja, geeft weer aan en er wordt ook steeds weer reclame en hierover gemaakt, maar ook voorlichting. Dan kan die groep die zich houdt bezighouden met verkeer. En het is jammer dat als we ons niet houden aan verkeersregels, dan zie je wat het gevolg hiervan kan zijn. Soms zit het is het gevolg vanwege het roekeloos regedrag die mensen vertonen in het verkeer. Op de wegen in Para zien we het vooral. De Indira Gandhi weg, kennen de weg. De snelheden die men ontwikkelt zonder om rekening te houden met anderen in het verkeer. En dan krijg je deze ongelukken. Maar het is heel jammer. Het is heel jammer dat we zondag hebben ingehaald en dinsdag, maandag zijn we dan weer geconfronteerd geworden met een ander ongeluk. En beide met dodelijke gevolgen. Dus het is te betreuren. En ja, er wordt gevraagd naar actie. Ja, maar zelfs al zou er geen controle echt vanuit de politie zijn over de weg, zoals men het zegt. Er zijn verkeersregels. Als we ons allemaal ons daaraan houden, dan voorkomen we dit soort gevallen. Dus dat is het. Maar we gaan zeker in deze periode, want we gaan nu naar de vakantie. Het wordt een drukke maand. Mensen gaan elke dag in het district Para zijn om te recreëren. Ook anderen die naar onze internationale Johan Adolf Pengeluchthaven gaan. Dus het verkeer zal drukker worden. Dus we zullen ook met de politie in overleg treden als DC. Om te kijken hoe de nodige controleacties kunnen worden uitgevoerd op de hoofdwegen in het district Para.
0: Afgelopen donderdag, 16 juli, markeerde het precies 1 jaar dat de regering Simons werd geïnstalleerd. In dat kader hebben wij verschillende personen om hun mening gevraagd over het beleid in het eerste jaar. Shangru Wang, fractielid van de VHP, geeft de regering voor het eerste jaar een onvoldoende.
5: Ik geef de regering onvoldoende, omdat ik de beloofde verbetering nog onvoldoende zichtbaar zie in het dagelijks leven van de Surinaamse bevolking. En de burgers verwachten eigenlijk echt wel resultaten en geen mooie woorden. Tijdens de verkiezing wordt er gezegd Kinkia-systeem en nieuw passie en noem maar op. Maar na een jaar regeren hebben we eigenlijk niks gemerkt. Alles gaat gewoon door op beleid eigenlijk van de vorige regering. Er is niks veranderd.
0: Op welke gebieden hebt u vooruitgang gezien, heer Wang?
5: Ik heb op geen enkel gebied vooruitgang gezien. Eerlijk.
0: En waaraan moet de regering beter gaan werken?
5: Ik denk dat de regering op een aantal gebieden moet de regering beter gaan werken. Als ik nu een paar moet noemen, dan zou ik zeker noemen de veiligheid, onderwijs, basiszorg. Die zijn de fundamentele zaken van de samenleving die geregeld moeten worden. Maar ook de burger voelt weinig verbeteringen. Ook gebrek aan snelheid in de uitvoering. Dat zien we nog steeds, dat het heel traag gaat. Onvoldoende transparantie en verantwoording. We praten over economische groei, maar het is niet merkbaar in de portemonnee van de samenleving. We praten over, we willen productie en ondernemerschap stimuleren, maar in de praktijk zien we dat haast niet. Dat zijn de enkele punten waarbij ik zeg van nee, de regering kan beter doen.
0: Naar zeggen van DNA-lid van de NEP, Michael Marengo, heeft de regering het niet onverdienstelijk gedaan in haar eerste jaar.
6: Eén jaar regering Simons Rusland. Wat duidelijk is, is dat er rust is in Suriname. Er is vertrouwen in deze regering. Wat belangrijke zaken die hebben intussen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld die koers stabiel te houden. U weet, als die koers gaat fluctueren, gaat bewegen dan. Bewegen alles in het land. Maar ik moet wel aangeven dat de samenleving dus nu actie verwacht na een jaar. Want alle ministeries hebben de ruimte gehad voor een evaluatieperiode. En na evaluatie dan moeten we rapporteren. En dan moeten er nu uiteindelijk acties komen dat de samenleving ook in hun zak kan gaan voelen dat er een verlichting komt, dat er een vooruitgang komt. Maar het ziet er niet slecht uit. Het kan beter. En iets waarover ik eigenlijk niet wilde praten, maar het houdt iedereen bezig, zijn de actuele zaken die gebeuren binnen Suriname. Lijkt een beetje wat betreft veiligheid. De burgers zijn bezorgd. Suriname zijn bezorgd. Dus als parlementariër verwacht ik een betere aanpak en meer duidelijkheid, transparantie naar die samenleving toe. Maar het zit er goed uit.
0: Durft u de regeringen voldoende te geven voor het eerste jaar?
6: Een voldoende ja, maar randje kantje. Ik zou het houden op een 5,5, 5,5. Omdat je moet rekening houden, ook bij de ministers. Vandaar ik ze niet echt kon beoordelen. Die begroting die is pas een week of twee geleden aangenomen. En het zou niet eerlijk zijn om te beoordelen op basis van hun werkzaamheden. Terwijl ze in feite niet de middelen gehad hebben om te kunnen werken. Dus geef ik ze dan een 5,5. Ik heb wel op beleidsgebieden wat veranderingen gezien. Er is heel veel veranderd. Dus ik neem wel aan dat het beter komt.
0: Lim FM ging ook de straat op om burgers naar hun mening te vragen. We laten nu enkele reacties horen.
7: Ze doen hun best. Maar Rommel Santa, de Tik Abra, werkt steeds om het goed te laten doorstromen. En dat beseft de gemeenschap nog niet. En ik kijk tegen dat direct Bram, als het goed. Dat Surinamers normaal zo zijn dat hij. Je moet rustig wachten. Die afro ating. Mek aduero koboom. Ook koboom. Misschien hebben we vier heren. Look at me now, ik zoek dat hij. Maar ik zoek dat hij. Mek is steun. En men zoekt boycott. Maar men is bang. Die afro in tempo als het boom zijn niet. Dat ook go. 1 tot 2 jaar, dat denk ik dat. Wobblom horen vrij. En Stranamang. No man, wacht die. Ze zijn ongeduldig. Als ze niet afgeduld, ik heb maar deur ook een boel rommel als wat ik. Abraham, ik moet beginnen te doen. Dat was dus veel erger. Wat ik daarvoor ook nog bemoor. Hier de tijd laat ze alles rustig op orde zetten. Dat denk ik dat het lukt. Voor mij wel hoor.
8: Yes.
7: Dat met jou had 6,5 met 7 heren.
8: Okay.
7: Wat misreep je nou? Ja, niet toen. Meneer Lasbribi in Jenny.
8: Kijk, volgens mij zoekt men oplossingen te ver en te diep. Toen die mensen thuis kwamen, toch? In de verkiezingstijd, hebben ze het publiek heel wat beloofd. Unafbo oso, denafbo noa oso. Gides mag gewoon wat jari. Is dat bij dat? Als je een vrouw is, er eisje of zuurgoed, een vrouw is dat. Of een vrouw is een schoonmaakster. Als je een vrouw wat jari dat, binnen 2 jaar een vrouw bouwen oso. Is dat bij dat? Minotegi, fama opbouwen, wisna, ano de wan fela. Maar nu wel eens maar de trama het dan bijna aan de beurt is mijn sribi. Sabi sanego, maar sanego. Je hebt trama mij persoonlijk. Ik kan nu in mijn telefoon gaan, dan kan ik je wezen dat mijn oudste LAD-nummer, Landsadministratiedienst, dat is wanneer je aanvraag gaat doen voor een perceel. De oudste die ik hier heb is 30 jaar. Kan je je voorstellen? Ik heb op mijn man kam, also, mijn aftek, want je ziet mij wat verkiezen. Wie zijn je in een broken potje? Een broken toiletpot. Dus mij kon de nyanangai, zo zo voor u kan. Stem je den voor den door op den door. Want den die. Dat is het. Maar mij nog de tevreden, echt ja. Maar natuurlijk wordt er gewerkt. Maar je hebt mensen zoals ik die ontevreden zijn, omdat we meer hadden verwacht. Maar ik was ook bouwen, dat ik wel een soort administratieve rompslom voor kan kiezen van grond. Dat tramai kon je zien buitenlander, kon de fijn grond, de fijn roko, de fijn die zin. Nooit te terminen, zie wat man. Ja, te unusrana man bijvoorbeeld, ik was Frans of van Holland. We gaan kijken of het beter. Dus ik was niet zien, abrasion kon je, naar beter, ik kon kijken toe. Maar die grappen die men hier uithoudt, kunnen we nergens uithalen hoor. Ik kon er die zien hoe vrij toen zien en adjeerselijk hier. Uno lobus refi, want politiek en met uno taan soort fascinant ons refi. Mi betake altijd, kijk ik ben al AUV'er, mi betake altijd dat wie soort vrouw go potentie refi kandidaat die president. Moet stem ja vrouw.
0: Volgens Ricky Stuttgart heeft de regering op enkele beleidsgebieden zoals onderwijs en volksgezondheid werk aan de winkel. Ook hij geeft de regering een onvoldoende voor het eerste jaar.
9: Er worden allerlei beslissingen genomen. Kijk, een goede opmerking maak je. Het is sowieso zo dat als je dus een samenwerkende partijen hebt, dat het moeilijk werken is. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het is moeilijk werken. En laat me ook eerlijk zijn. De beste combinatie, en dan praat ik maar puur over de aantal zetels, dus ik praat daar puur over, dan zou het de VAP en de NDP moeten zijn. Want dan had je dan 35 zetels en dan kon het makkelijk werken. Maar ze zijn natuurlijke vijanden van elkaar, waardoor dat niet mogelijk is. Maar dat zou eigenlijk puur op basis van de zetelverdeling, zoals de bevolking dat heeft gewild, dan zou dat de beste samenstelling zijn geweest. En hoe kom ik aan dat cijfer? Ik kom aan dat cijfer omdat ik kijk naar wat er eigenlijk het afgelopen jaar gedaan is. Er is puur weinig gedaan. De prijzen gaan allemaal achter steeds tegen steeds. Kijk hoe lang het geduurd heeft om van hogere straat serieus aan te pakken. Er wordt goud gestolen in Grasalco. Er wordt geld en goud gestolen op politiebureaus. Kwik wordt gestolen. En er is niemand verantwoordelijk voor al deze zaken. Hoe werken wij zo in dit land? Ja, mensen moeten verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Als bijvoorbeeld Ricky Stuttgart een wachter is en hij moet letten op de bezems die daar zo zijn. En die bezems worden gestolen en Ricky Stuttgart kan daarop geen antwoord geven. Dan moet hij opgezodermieterd worden.
0: Leroy Doorson, fractielid van de NDP, zei aan Lim FM dat niet vergeten moet worden wat de startpositie was van deze regering. Naar zijn zeggen komt Suriname langzaam op de goede weg.
10: De afgelopen jaren hebben we gezien dat we een wisselkoers hadden. Zang vandaag kon je zien van dat Amang BND 41, morgen zie je van dat Amang de 43. We hadden een onstabiele koers, dat is één. En wanneer je een onstabiele koers hebt, dan moet je nagaan dat je sowieso in een kiswamboom, in een kiswamboom economie in een samenleving. Toch? Zolang je een onstabiele koers, is het zo dat je economie aan de ene kant een beetje anders gaat verlopen. En dat betekent dat je samenleving ook gaat zitten klagen. Maar wat wij nu zien, zie dat aandeel van de regering Simons Rusland, is dat we toch een stabiele koers hebben. En kijk, ja, misabi a samenleving tak jong, une she ete unu podmoni. Klopt. Maar wat ik zo wel kan aangeven, dat als parlementariër wat we proberen te doen, is om de regering kritisch te volgen, zodat die bakate regering bananga alla impistori sang amuseti fukon bakata peril en pedes ma waning. Want kijk, een samenleving in ook is alla moment fu horen tap a juiste facifade waning. Dat is één. Maar wat wij willen is dat in ons ma insranang mu apuang wan boon leven bestand. De president heeft het aangegeven bij haar eerste optreden van je gaat niet een glas water dat modderig is tot helder water maken binnen één dag. Dat normaal kan, toch? En tot waar de regering nu bezig is, er moeten heel wat zaken nog veranderen, maar ze zijn op de goede weg. Dat kan ik wel vooruitstellen, ja.
0: Ook Jennifer van Dijk Silos heeft haar licht laten schijnen op 1 jaar regering Simons.
11: De president moet wakker geschud worden. Dat het land meer is dan kindertjes die zielig zijn. Een brandje hier blussen. De president moet gaan begrijpen dat wat ze heeft beloofd tijdens de veelbelovende campagne, waardoor mensen in haar zijn gaan geloven, zoals ondergetekende. Dat na donderdag aanstaande. Ik wil aangeven dat deze president draalt en altijd moet horen hoe druk het heeft en hoe moeilijk het is en hoe dit en hoe dat. En dat we geduld moeten houden. Het gaat niet om alleen maar brood op de plank. Het gaat ook om deze security. Het gaat ook om corruptiebestrijding. Ik vraag me af of iemand voor de heeft becijferd hoeveel miljarden aan goud elk jaar door corruptie verdwijnt. Hoeveel miljarden aan cocaïnegeld er betrokken is en waarvan natuurlijk niet zeer blijft hangen. En ik weet niet. En ze moet gewoon een goed anticorruptiebeleid, misdaadbestrijdingsbeleid moet gemaakt worden. En natuurlijk moet zij het niet doen, maar het moet wel in haar beleidsprogramma staan. En daarvoor heb je ministeries om het voor je te creëren, te maken en uit te voeren.
0: Volgens de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidsdienst, Raj Ori, zijn er ruim 800 griepvaccins vervallen en weggegooid. De directeur gaf in gesprek met Lim FM verder aan dat de volgende batch pas in november verwacht wordt.
12: Het gaat erom, elk jaar kopen we vaccins in. Vooral griepvaccins, omdat het griepvirus steeds muteert, waardoor je een nieuw vaccin moet hebben. En het is wel jammer dat we hebben 1000 doses aangekocht. En daarvan is er maar 200 gebruikt, maar 800 is vervallen. Dat is wel jammer. En we hebben dan, vorige week hebben mensen mij ook gecontact om te vragen naar griepvaccin, 2 personen. Maar het vaccin was al vervallen. Dus we hebben, de bestelling is er al gedaan. Ik ken de exacte datum nu, dat kent de NIP-manager. Maar het moet sowieso in oktober of november zijn dat we een nieuwe batch griepvaccin gaan krijgen.
0: En hoe komt het dat men zich niet laat vaccineren?
12: Dus daarover moeten we onderzoek gaan doen waarom mensen niet. Trouwens, het is niet alleen over griepvaccin, maar er zijn een heleboel. Weet je dat post-COVID er een heleboel negatieve informatie is over vaccins? En dat werkt nog steeds door. Maar het griepvaccin is vooral belangrijk voor mensen die hoog risico zijn. Voor met onderliggende aandoeningen, dat ze griep als ze een griepinfluenza oplopen, dat ze dan ernstige verloop kunnen hebben van de ziekte. Is altijd goed als ze gevaccineerd zijn met het nieuw vaccin, waardoor de complicaties milder kunnen zijn. Ja. Milder kunnen zijn.
0: Wat kost het de staat Suriname allemaal, deze vaccins?
12: Dus dat, ik ken ik niet. Die moet je aan die NIP-manager vragen. Misschien weet hij wel wat de vaccins kosten, maar zijn niet goedkoop.
0: En gebeurt dit vaker? Is dit het geval met meerdere vaccins, dat deze weggegooid moeten worden?
12: Dus jaren terug gingen we daar eigenlijk 5000 doses bestellen elke keer. Maar dan werd er veel groter deel weggegooid. Dus we doen nu 1000 en die 1000 kunnen we ook niet opgebruiken.
0: Na dit interview is het ministerie van Volksgezondheid uitgekomen met een persbericht waarbij zij de verstrekte informatie weerspreken. Jaarlijks verstrekt het Nationaal Immunisatieprogramma, de NIP, kosteloos griepvaccins aan zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, particuliere klinieken, de regionale gezondheidsdienst, de medische zending en het medisch centrum van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. De jaarlijkse behoefte bedraagt op basis van historische gebruiksgegevens ongeveer 1000 doses. In het vaccinatieseizoen 2025-2026 zijn ongeveer 800 doses toegediend. De resterende circa 200 doses zijn na afloop van het griepseizoen vervallen. Aldus een deel uit het bericht van het ministerie van Volksgezondheid. Pronto Somaharjo, gewezen minister van Binnenlandse Zaken en fractieleider van de Partij Lehoer in de Nationale Assemblée, is onlangs verhoord in de case waarvoor hij in staat van beschuldiging is gesteld. Pronto Somaharjo verklaarde het volgende over zijn verhoor tegenover Lim FM.
13: Het verhoor was eergisteren. Ik ben vooral blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Het verhoor heeft ongeveer 2 uren geduurd. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en naar beste weten geantwoord en mijn volledige medewerking verleend.
0: Ja. En waar heeft dat verhoor plaatsgevonden?
13: Tegenover politiebureau Keizerstraat, daar zit het justitieel interventieteam JIT.
0: En hoe lang heeft dat verhoor geduurd?
13: 2 uren lang.
0: En heeft u in uw verhoor hetgeen dat in uw dossier is opgesteld kunnen weerspreken?
13: Nou, dat wat ik aangaf, ik heb alle vragen naar beste weten beantwoord en naar waarheid beantwoord. Dus laten wij afwachten op het verdere verloop van het justitiële onderzoek. Ik denk niet dat het opportun is om nu al vooruit te lopen op wat de uitkomst zal zijn.
0: En is er enige reden waarom u bij het JIT-team bent verhoord en niet gewoon op een politiebureau?
13: Nee, dat is echt een vraag die u aan het Openbaar Ministerie moet stellen. Nogmaals, ik ben vooral blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn verklaring af te leggen. Het is voor het eerst na 2 jaar onderzoek dat ik die kans heb gehad. En ik ben echt, echt erg tevreden en erg blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen.
0: Ja. En zijn er meer mensen naast u verhoord in deze case?
13: Ja, er zijn een aantal mensen verhoord. De leiding van het ambtelijk is verhoord. Maar ik weet niet wat voor vragen er zijn gesteld. En ik weet natuurlijk ook niet hoe het verhoor is verlopen.
0: Ja. Ik heb het niet zo goed begrepen. Een leiding van wie? Of van waar?
13: Ja, de ambtelijke leiding, toch? Dus dan heb je de directeuren, de onderdirecteuren, afdelingshoofden. Die zijn allemaal in het kader van het onderzoek verhoord. Dat heb ik begrepen.
0: Ja. En dat praten we over het ministerie van Binnenlandse Zaken dus.
13: Ja, klopt.
0: Ja. Zijn er meerdere verdachten in beeld in deze case, heer Somaharjo?
13: Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Dat is een vraag die u aan het Openbaar Ministerie zou moeten stellen. Daar kan ik niet op ingaan, omdat ik het simpelweg niet weet.
0: De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, gaat in hoger beroep. De zaak draait om pensioenpremies die in den tijd niet werden afgedragen aan het pensioenfonds, waardoor gepensioneerden niet over hun verwachte pensioen konden beschikken. We spraken daarbij Marcia Klumper, de voorzitter van de Bond van Personeel bij de SLM.
14: Wij vinden ons er niet in terug. Wij hebben het ook begrepen uit de media dat er dus hoger beroep is aangetekend. Maar laat het dan via de media gezegd zijn dat de BBSLM zich absoluut niet schaart achter dat standpunt van de SLM.
0: Zijn er hiervoor overlegmomenten geweest met de directie?
14: Nee, en laat me het ook direct zeggen hoor. De overlegmomenten zijn absoluut niet zo als men ervan uitgaat. We hebben niet vaak overlegmomenten. Maar ook gewoon omdat wij in eerste instantie een nieuwe directie, een nieuwe raad van commissarissen, de mensen de gelegenheid hebben willen geven om even een goed beeld te hebben van wat er speelt binnen het bedrijf en wat er precies moet worden gedaan om het bedrijf weer gezond te maken. Dus overlegmomenten zijn puur noodzakelijk. En het is niet zo dat wij, zoals we onder vorige directie de afspraak hadden, dat we dus maandelijks die overlegmomenten hadden en we met elkaar konden doorpraten wat er geweest is, wat er aan zit te komen. Die zijn heel schaars geworden, laat me dat zo zeggen. En in elk geval, ik ga er ook niet van uit dat ze dit met ons besproken zouden hebben, omdat ze ook weten wat het standpunt van het bestuur is als we het hebben over de pensioenen. Wij gaan na welke stappen er moeten worden genomen om het tij te keren.
0: Milando Atompay, fractielid van de NPS en gewezen voorzitter van de Politiebond, is niet te spreken over de misstanden binnen het Korps Politie Suriname. In gesprek met Lim FM is Atompay ingegaan op het feit dat 16 politieambtenaren momenteel in verzekering zijn gesteld. Volgens Atompay is dit een schande voor het korps.
15: Het is altijd duidelijk geweest, toch? Fout is fout. Wat niet mag, mag niet. Dus er zijn vermoeden van strafbare feiten. Dus de politiemannen die zijn aangehouden en het OM gaat onderzoeken. Maar als blijkt dat ze de strafbare feiten inderdaad hebben gepleegd, dan kan het niet anders. Toch? Dan kan het niet anders. Dat is sowieso geen mooi gezicht voor het korps. We hadden eigenlijk anders gehoopt dat deze zaken minder zouden worden. Maar die worden maar niet minder. En het is jammer te noemen.
0: Een zware klap voor het korps. Hoe komen ze daar weer bovenop?
15: Zo, dat is zwaar. Het is sowieso moeilijk om bovenop te komen. Omdat wanneer je gewoon naar alles in het land kijkt. En als je ook kijkt naar het korps heden ten dagen. En het korps van jaren terug. Het is gewoon niet meer hetzelfde. Politiemensen die zijn te weinig bezig met politiemensen. Vroeger waren er veel trainingen. Politiemensen hadden veel meer tijd voor elkaar. Veel meer tijd voor het politiewerk. Als ik verdiepen in het politiewerk. Maar die dingen zijn er haast niet meer. Je had voorgezette opleidingen, je had specialistische opleidingen. Dus om eruit te komen, zal niet gemakkelijk gaan. Het gaat veel verder van de korpsleiding.
0: Volgens Robert Peneu, ex-minister van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hebben kinderen die ingeschreven zijn op een openbare school automatisch een achterstand ten opzichte van kinderen die zitten op een particuliere school. We spraken hem over het feit dat de examenresultaten van particuliere scholen al enkele jaren hoger uitvallen dan die van openbare scholen.
16: Er zijn alvast grote verschillen. Bij de particuliere scholen betalen de ouders schriftcollegegeld en inschriftgeld. Bij de openbare scholen heb je alleen inschriftgeld. De inschriftgelden bij de openbare scholen zijn zeer laag. Ze hebben nauwelijks bewegingsruimte om het een en ander te doen. Bij de particuliere scholen, als je betaalt, kan men snel inspelen op veranderingen binnen de school. Dus automatisch zal bij de particuliere scholen altijd het slagingspercentage ietsje hoger liggen. We kunnen dat verschil ook niet maken, dat onderscheid ook niet maken. Omdat er op de openbare scholen er heel veel leermiddelen en zaken ontbreken. Waardoor dat ook ten gunste is van de kwaliteit van het onderwijs. Dus zo'n vergelijking zou ik nooit maken als ik moet zeggen, ja, de resultaten bij de particuliere scholen zijn altijd beter dan de openbare scholen. Dan moeten we zelf ook kijken, waar zitten wij tekort dat bij de openbare scholen de resultaten slecht zijn.
0: De Nationale Assemblée is momenteel een aantal conceptwetten aan het voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren. De ontwerpwetten houden de Algemene Wet Belastingen, de Algemene Douanewet 2026, de Invorderingswet, de Kostenwet Invorderingsbelastingen, de Wet Belastingdienst Suriname en de Invoeringswet Algemene Wet Belastingen, Invorderingswet en Wet Rechtspraak Belastingzaken. Volgens belastingdeskundige Stella Isaias is dit een stap in de goede richting.
17: Nou, ze raken aan dingen die aangeraakt moeten worden. Laat mij dat zo zeggen, of althans grotendeels raken ze aan dingen die aangeraakt moeten worden. Toch? Er is een algemene wet belastingen. We hebben in Suriname geen algemene wet bestuur, zeg. Maar die algemene wet belastingen is eigenlijk de voorzet van die algemene wet bestuursrecht. Toch? Want waar praten wij over wanneer wij praten over belastingen? Wij praten over de relatie van de burger en de staat. Belastingheffing is een van de oudste en eerste gronden van de legitimiteit van de staat en de volksvertegenwoordiging. Toch? Als je de geschiedenis nagaat. Het is altijd begonnen om belastingen. Wat mag de staat nemen van de burger? Mag hij je leven nemen? Mag hij je vrijheid nemen? Mag hij je geld nemen? Daar gaat het om. Dus de verhouding staat en burger staat centraal wanneer wij praten over deze dingen. En het is belangrijk dat de Nationale Assemblée een heldere thesis ontwikkelt waarmee zij naar deze vraagstukken kijken. En zich niet laten overdonderen door haast en een veelvoud van pagina's die ze dan niet lezen, maar in de haast wel gaan goedkeuren. Dus het is belangrijk dat wij dat rustig en goed doornemen.
0: De Stichting Amazonemarkt Suriname, de SAMS, onder leiding van mevrouw Josine Aluma, heeft vorige week een kort geding aangespannen tegen de president. Volgens de stichting is de toewijzing van de organisatie van 9 augustus, inheemse dag, niet volgens de juiste procedures toegewezen. De organisatie ligt in handen van Stichting Apache. Lim FM maakte hierop contact met Raoul Suedo, de voorzitter van Stichting Apache, en hij reageerde als volgt.
18: Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer dat er zo dus zulke uitspattingen zijn, vooral vanuit de hoek van de inheemse. We zijn al niet zo veel. En ik bedoel van, wat we willen doen is om meer ontwikkeling brengen binnen de inheemse gemeenschap. Toch? En als er geen momenten waren geweest waar we niet hebben gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Toch? Want je, net wat ik zeg, ieder plaatst zijn eigen mening op social media. Toch? En daarom zeg ik, geef ik ook net aan Alim FM, zeg ik, we zitten niet in spanning met niemand. Wij doen een activiteit en het is anders gevallen bij een andere partij die het altijd deed. En die partij is niet tevreden dat wij als nieuwe organisatie een nieuwe wind willen laten waaien. Toch? Dus dat kan ik begrijpen. Maar wat ik ook zeg is, het is niet zo geweest dat we niet open hebben gestaan voor communicatie. Want we hebben toch een communicatie gehad. Mm. Er is communicatie geweest tussen Stichting Apache, toch? In de vorm van mij als voorzitter, mevrouw Aluma, de directeur van het kabinet. En op de heer Karwa was op eigen titel aanwezig. Heeft hij ook gezegd, toch? Maar zoals ik het hoor, komt het over alsof men zegt, ze moeten samenwerken, ze moeten praten, waarom kunnen ze niet praten? Er is gesproken,
0: Op het kabinet nog?
18: Op het kabinet nog wel.
0: Afgelopen dinsdag heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting samen met de Bond voor Crèche-medewerkers een motivatiedag georganiseerd. Naomi Olf, crèche-leidster, vertelde ons meer.
19: Het is namelijk zo dat de motivatiedag gehouden is geworden om in principe de frustraties binnen de crèches duidelijk te maken. De zaken die eigenlijk verhinderd zijn in de crèches. En dat er nadien de mensen weer gemotiveerd worden om hun werkplek op hun werk te begeven.
0: U praat over frustraties. Welke frustraties zijn er allemaal?
19: Het ging om een respositie van de mensen. Ja, de respositie van de mensen waren niet in orde, van de medewerkers. Toch, namelijk kledingstoelagen, beschikkingen die niet in orde zijn gemaakt. De mensen zitten in een bepaalde functie. En qua beschikking is dat niet in orde. Toch, hun salariering zou in principe op een andere schaal moeten zitten. Maar dat is ook niet het geval. Toch? Dus zo waren er enkele frustraties waarmee de dames zaten. Enkele communicatiesituatie ook binnen de crèches, van hoofd tot werknemer. Dus daarover werd er gepraat.
0: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu is tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering ingegaan op de situatie met betrekking tot de Saramaka rivier. Bewoners van dorpen die liggen aan deze rivier werden 2 weken geleden opgeschrikt met dode vissen in de rivier. De Nationale Milieuautoriteit is vooralsnog bezig met het onderzoek om vast te stellen wat de oorzaak is van deze vissterfte.
20: Wij zijn dus vanaf het begin zijn we gestart met onderzoeken. Het ministerie heeft het op zich genomen om te coördineren. Want het heeft natuurlijk niet alleen te maken met milieusec. Maar wij doen de coördinatie, dat hebben we ook afgestemd met de president. Maar er zijn andere ministeries meegelast, zoals inderdaad de LVV, omdat het om vissen gaat. Natuurlijk ook volksgezondheid. Omdat het natuurlijk te maken heeft met de volksgezondheid van de mens in het woongebied van Saramaka rivier. Politie, omdat er een daad is gepleegd. En natuurlijk ook NH, omdat het waarschijnlijk is gebeurd bij de goudvelden. Ik zeg waarschijnlijk, omdat wij ook in de laatste fase zijn om precies aan te duiden en aan te geven wat er is gebeurd. Dus dat is een milieuforensisch onderzoek is nu gaande. En dan willen wij natuurlijk de perpetrators, de veroorzakers, willen natuurlijk goed in beeld brengen. En er gaan natuurlijk sancties volgen. Maar vooral ook, hoe kunnen we dit voorkomen? En dat betekent hele harde besluiten nemen. En de president heeft dat ook toegezegd, dat wij dingen anders gaan doen nu. Ja, niet willen doen, maar gaan doen. En daar gaan verschillende ministeries bij nodig zijn. Veiligheid is het belangrijkste in deze case. We hebben dus aangegeven destijds dat om het water niet te gebruiken. En wij zijn dus samen met NCCR zijn we bezig om voedselpakketten uit te delen en water. Gaat dat helemaal vlekkeloos? Nee, dat gaat niet. We hebben hier en daar uitdagingen. Maar de samenwerking gaat steeds beter. En wij denken nog 1 of 2 weken deze voedselpakketten en water te distribueren. In de tussentijd hebben we samples genomen. Samples op de dag waar we dus inderdaad de dode vis hebben aangetroffen. Maar ook daarna, om te kijken wat is het verloop. En deze samples hebben we eerst in Suriname onderzocht. Toen hebben we ontdekt dat we niet alles kunnen analyseren hier. En er zijn nu een hele dosis aan samples worden nu gestuurd naar Frans-Guyana. Waarbij wij de goede analyse zullen doen. En op een gegeven moment groen licht kunnen geven dat het water weer te gebruiken is.
0: Het is onrustig binnen de bussector. De chauffeurs zijn zich aan het roeren. Er bestaat ontevredenheid over de hoogte van de brandstoftoelage. John Mahadeo Singh, de voorzitter van de particuliere lijnbusorganisatie, legde de situatie nader uit. Naar zijn zeggen is een actie niet uitgesloten.
21: Als dit aanhoudt, de trend van de diesel,
1: dan zijn we genoodzaakt om de tarieven, omdat niet alleen de diesel is verhoogd, maar iedereen heeft zijn tarieven aangepast. De bandenprijzen zijn omhoog gegaan, onderdelenprijzen, onderhoud, smeermiddelen, alles is omhoog gegaan. Dus we hebben even aangekeken, vanaf maart, het is nu al juli. Dus we hebben even aangekeken, luister, laten we het even aanhouden, 2-3 maanden. En dan gaan we kijken, we gaan nu de prijzen weer opvragen, kijken of er een groot verschil in is. En als dat blijkt dat het verschil groot is, dan gaan we sowieso moeten overgaan om de tarieven ook aan te passen, ongeacht de brandstofcompensatie. Dan gaan we dat meenemen, dan krijg je 1 keer, dan hoef je die compensatie niet meer te krijgen. Maar dan wordt het 1 keer een tariefaanpassing.
0: En hoe zal dat nieuw tarief eruit zien?
1: Dat weten we nog niet, omdat we dus niet alle prijzen nog binnen hebben. We zijn bezig nu. Er is een groepje, een commissie die de prijzen checkt, de winkels in. Het is een helskarwei om alle winkels die onderdelen verkopen, de prijzen. Want soms geven ze ook prijzen aan, wat niet klopt. Want als ik vraag bijvoorbeeld wat een remrubber kost, dan zeggen ze een prijs, maar als je het in werkelijkheid gaat kopen, blijkt dat ding duurder is. Dus die mannen zijn ook bang om de juiste prijs door te geven. Dus vandaar dat wij dus nu zitten. Vroeger konden we gaan naar Fernandes om de prijzen op te halen. Nu kan het niet meer, omdat Fernandes geen Isuzu onderdelen meer brengt. Er zijn nu een aantal kleine bedrijven die Isuzu onderdelen brengen. En die bepalen de prijzen op de markt. Dus vandaar dat het een hele karwei is om een nieuw tarief te maken.
0: Dorik Ramlakan, directeur van Telesuur, is niet te spreken over het feit dat vandalen meerdere glasvezelkabels van het bedrijf hebben vernietigd. Hierdoor zijn duizenden klanten zonder internet komen te zitten. Ramlakan gaf in gesprek met Lim FM aan dat dit het staatsbedrijf honderden duizenden dollars aan schade heeft bezorgd.
21: Dus voor dit jaar hebben we meer dan vorig jaar al. De eerste helft 26 hebben we ruim 40 van zulke cases gehad, waarbij vandalen onze kabels hebben gesneden. Eigenlijk moeten we niet meer praten over vandalen, om te praten over misdadigers, omdat ze het voorbedachte raden uit huis gaan, een trap gebruiken of de EBS-paal 6 meter lucht inklimmen om die glasvezels van Telesuur te snijden.
0: U praat over 40 gevallen. In welke buurten om en bij? Is het in 1 specifieke buurt of in meerdere buurten?
21: In meerdere buurten, voornamelijk in gebieden in Paramaribo en Wanica. Gebeurt het veel.
0: En hoeveel personen of huishoudens zijn op dit moment verstoken van internet?
21: Dus de som van alle storingen bij elkaar kunnen we praten van ruim 8000 nu. Want gisteren hadden we ook zo'n storing waarbij 1000 klanten waren uitgevallen. Dus nu kan je zeggen ruim een totale som van 8000 klanten die dit hebben ervaren vanwege vandalen. En dit is totaal onkan. We moeten dit samen met de politie echt afpakken. Dus we hebben elke keer aangifte gedaan. We hebben de politie gesproken. De politie heeft gisteren ook onderzoek verricht. We hopen dat de politie met zijn manschappen en dan de bevoegde autoriteiten dit snel kan helpen oplossen.
0: En in al die 40 gevallen, is er geen schot in de zaak gekomen?
21: Inderdaad, kijk, vorig jaar hadden we ook hier van last. Dat was in de periode augustus, september. Toen heeft de politie, hebben we ook aangiftes gedaan en heeft de politie toen een operatie opgezet. En toen zijn wel de daders in beeld gebracht en opgepakt. Het was behoorlijk rustig, totdat zeg een maand geleden zo alles weer opleiden en weet je, dan begonnen we elke week, elke dag weer een storing te hebben. Dus we hebben de politie weer gevraagd en de andere autoriteiten die belast zijn met veiligheid in Suriname om dit te helpen oplossen, want dit kan niet zo doorgaan.
0: Wat kost het Telesuur allemaal om dit te herstellen?
21: Dus voor de 40 storingen die er zijn geweest, kost het ons gemiddeld $3000 per storing. Dus ongeveer $120.000 hebben uitgegeven. Maar de schade is stukken groter. De uren dat men offline is van internet. Weet je, die dingen, die kosten worden niet gecalculeerd en meegenomen. Maar de schade is stukken groter dan dat.
0: Advocaat Milton Kastelen heeft getracht enige duidelijkheid te brengen in het voorkomen waarbij veroorzakers van aanrijdingen al dan niet met een dodelijk afloop in vrijheid worden gesteld. Delen van de gemeenschap kunnen zich zo'n situatie niet voorstellen.
2: Ten aanzien van dus die verwachting in de samenleving dat mensen die in dit geval die verkeersongevallen, dat ze achter slot en grendel moeten belanden. En dat komt omdat dat onze praktijk is in Suriname. In Suriname zie je dus dat het Openbaar Ministerie toch wel vrij vaak, eigenlijk is dat zo'n beetje de norm, is dat zo'n beetje de regel, dat mensen achter slot en grendel belanden als ze verdachten zijn van een strafbaar feit. En hopelijk gaat dat dus veranderen, dus dat het Openbaar Ministerie het opsluiten van mensen, wat wordt genoemd het preventief opsluiten, dus preventief zodat je kunt beschermen het bewijs, dat het ook tot de uitzonderingen gaat behoren, waardoor die verwachting in de samenleving ook bijgesteld kan worden. Weet je, mensen begrijpen van ja, je wordt niet, zodra je verdachte bent, opgesloten. Er moeten bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om opgesloten te worden in het voortraject. En zodra het onderzoek ook is afgerond, moeten de mensen dan weer in vrijheid gesteld worden. Je blijft niet door tot na je veroordeling. Nee, als het onderzoek is afgerond.

0: dorp Haarlem. Vorige week was meneer Misijan van het dorp te gast in Bakkanatori. Hij uitte toen zijn misnoegen over het gebeuren in het dorp. Naar zijn zeggen zijn de dorpsbewoners oneens met handelingen van mevrouw Edith King en nog twee anderen, die teruggekeerd zijn uit Nederland. Mevrouw King deed van de week haar kant van het verhaal horen.
1: Apisé du go bigit ba ta ko ba oso drape na de oru erfe plaatsen van onze voorouders. Dat is maar bigit fit na nga uno. Tak uno mag ba oso drape na Haarlem. Wij zijn niet meer van Haarlem. Wij wonen in Nederland. En dan natuurlijk wordt het moeilijk. Ze begonnen te bemoeilijken voor ons. Reden waarom? Je komt met vakantie. Je komt 2-3 maanden. Je gaat weer weg. 6 weken. Je gaat weer weg. Dat de loort hond rij ook weer baka. De broko de oso. De begint tak negatief over uno. Dan mijn tante ophoort naar mijn tante. Oké, als we andere huizen niet kunnen bouwen. Als we mijn opa en mijn pa ben bouwen. Mogen renoveren. Dan mijn tante brok also helemaal. Mijn tante meka also bakken opnieuw. En dan gaf ze de sleutel aan ons. Mijn moederskinderen, haar kinderen, kleinkinderen. Wij mochten als we op Haarlem zijn. Mochten we daar gaan logeren in het huis van mijn tante. Maar toch, de dorpelingen, nu vinden als aan dat boom, dat mijn tante bouw aan onze bakken, eerste bewoner also, mijn tante bouw mijn bakken opnieuw, zodat ook aan mijn stekje, toch ook aan een vakantie, dat ook aan sirip drapen, ook aan boren, ook aan jaren, ook aan dringen. Toch, de bevinden boom, dat 4 jaar geleden, de broma also, de brokko also, ik heb beelden ervan. Mijn tante, de kinderen van mijn tante zijn naar de advocaat toe gestapt. Kapitein Kong, Grandma Kong. Zelf Grandma en kapitein, die begin ik kost no. Ze hebben geen respect niet eens meer voor die Grandmans en die kapitein daar op Haarlem. Die zaak zijn gaan oppakken om ons te rectificeren. Dus de schrift, die begin kost de Grandma en kapitein. Kapitein Gino, afgelopen jaar. Promissie dat we mogen gaan bouwen. Ook heb een heel straat die op. Iedereen 1 hectare, zodat we allemaal onze drapet op Haarlem. Tangen nou, zodra ik weer ook kapa presie op. Dus mij ziet dat nou een biggie boosie. We hebben duizenden euro daar gespendeerd. Voor kort een boosie op voor 17 hectare. Dat was van mijn moeders gezin. Dat ook kort op voor 11 kinderen. En die 6 hectare zouden we een recreatieoord maken. Dat token daar heb je al een zaal. We kunnen vergaderen. We kunnen leuke dingen doen op het dorp. Maar toch is het ook weer. De go prans aan drapen. Een gedeelte van de safmi. We hebben de go pot een soort fundament. Drapen dat go bouwen. Of zo tappen een fundament. Tappen de impressie. De straat is ook goed op. Ze halen bloed onder onze nagels.
0: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.

0: Ja, wanneer je deze tune hoort, dan weet jij dat het weer tijd is voor de Phenomenal Top 10. Het is weekend, het is vandaag vrijdag 17 juli 2026. En jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, ik ben Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie week achter de rug hebben. Nou, ik zei het al, het is tijd voor de Phenomenal Top 10 en in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Sweeties Ranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. En is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij nu maar lekker gaan genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. De recap van de Phenomenal Top 10 hoor je al de hele week door op deze mooie zender. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10, Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 9 stond Iris Star met Tornado. Op nummer 8 hadden we Tyla met Is It Love. Op nummer 7 stond My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 6 Two Face van Bigaluga en Nano. Frenna stond op nummer 5 met Starlife. Op nummer 4 hadden we Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 3 Kankan 3 met Konami. Op nummer 2 Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly Girl Next Door. En onze nummer 1 van de vorige week was niemand minder dan Psycho met Checkmate. Dat was de top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Het is echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten altijd met plek nummer 10. Nou, deze gasten stonden 2 weken lang op nummer 1. De vorige week stonden ze nog op nummer 4. Deze week gaan ze maar liefst 6 plekken achteruit. En zijn dus beland op plek nummer 10. Nou, op nummer 10 deze week Blaze Faya, Kiba en Limitless met Guanso.

0: bizarre.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 10 van deze week. Guanzo van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Ik kan de hele dag naar dit lied luisteren. Zo mooi en chill vind ik het. Ze kwamen de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 9. The Second Voice met Let Me Be.

Vibes. Dat is onze nummer 9 van deze week, Let Me Be van The Second Voice. Deze jonge dame is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. De vorige week op nummer 8, deze week ook op nummer 8. Tyla met Is It Love.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Is It Love van Tyla. Iowa Star, on the other hand, gaat wel vooruit deze week. En maar liefst 2 plekken, want de vorige week op nummer 9, deze week op nummer 7 met Tornado.

Dat is onze nummer 7 van deze week, Tornado van Ira Star. Wat fijn dat je nog steeds bent afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. En je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Op nummer 6 deze week, My Turn van Valiant featuring Sensia.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, Ari, pick up your goddamn self now. Two gangster focus.
1: Yo, El Sapo Delori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 5 van deze week. Two Face van Bigaluga en Nano. We gaan lekker verder met nummer 4 van deze week. En deze meneer heeft serieus 3 weken lang op nummer 5 gestaan. Er is deze week eindelijk wat beweging. Hij gaat een plek vooruit en staat op nummer 4. Ik heb het over Frenna met Starlife.
4: 1, 2, 3.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week, Star Life van Frenna. We zijn intussen wel lang bij de top 3, maar jullie weten het. Ik herhaal even snel wat wij tot nu toe gehad hebben voordat wij verder gaan met de nummers 3, 2 en 1. Op nummer 10 hebben wij Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 8 Tyla met Is It Love. Op nummer 7 staat Iris Star met Tornado. Op nummer 6 My Turn van Valiant featuring Shensia. Bigaluga en Nano staan op nummer 5 met Two Face. En op nummer 4 hebben wij Frenna met Starlight.
0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dan gaan wij lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan deze week een plek achteruit, want de vorige week stonden ze nog op nummer 2. Ze staan deze week op nummer 3 met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

0: back to the blog era one time.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 3 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. Zo, deze gasten gaan hard en ik zei het de vorige week ook al. Ze gaan deze week wederom een plek vooruit en staan op nummer 2. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

0: is onze nummer 2 van deze week, Konami van Kankan 3. Zo, wie is onze nummer 1 van deze week? Als je de lijst goed gevolgd hebt, dan weet je het eigenlijk al. Ik heb laatst heel goed naar dit lied geluisterd en het is gewoon de realiteit waarover deze meneer zingt. Het is een prachtig nummer, een hele mooie tekst, ook al versta ik niet alles. Maar ik mag je nu wel vertellen dat onze nummer 1 ongewijzigd is. Voor de tweede week op een rij, de populairste pokoe hier op Lim. De meest afgedraaide song, Psycho met Checkmate.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
3: Number one.
4: En hier is hij dan, nummer 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 1 voor de tweede week op een rij. Checkmate van Psycho. Deze week geen nieuwe pokus op de lijst. En dat wil zeggen dat er ook deze week geen liedjes uit de lijst zijn. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits. Na dit weekend is het WK voorbij en zondag weten wij dus wie wereldkampioen is. Als je deze aflevering gemist hebt, geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Mis je dat ook, geen nood, morgen, dat is zaterdag, om 1 uur kan jij ook naar de herhaling luisteren. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week, guys.

Odi, beste luisteraars, en welkom bij de voorlaatste editie van QN Insight Week Update. Ja, beste luisteraars, natuurlijk, zo snel is het gegaan. Zo snel zijn 6 weken voetbal, vol plezier, vol spanning, al achter de rug. Vandaag hebben we nog natuurlijk de plek om de troostfinale, zeg maar, beter gezegd. En morgen hebben we de grote finale. We weten allemaal hoe het is gegaan deze week. We hadden de halve finales vooraf natuurlijk. Frankrijk met Spanje. En Frankrijk was natuurlijk toornhoog favoriet. Spanje op zich ook wel een grote favoriet voor de titel. Maar niks komt nog in de buurt bij Frankrijk. Telik de met Spanje. En Spanje heeft toch even laten zien hoe het anders kan. Aan de landen die allemaal van Frankrijk hadden verloren. En ze hebben Frankrijk op een of andere manier toch wel voetballes gegeven door de tegenstanders, de sterke jongens van de Fransen, de Les Bleus, helemaal onschadelijk te maken. En dat denk ik even nog terug aan hoe moeilijk een Kylian Mbappé, Barcola, een Doué, een Dembélé en ook natuurlijk een Michael Olise het op deze dag hebben gehad. Frankrijk die speelt dus de troostfinale en Spanje die speelt morgen de finale. De tegenstander van Frankrijk is natuurlijk Engeland. Want Engeland die heeft het onderspit moeten delven tegen Argentinië. Dat was ook weer een hele gekke wedstrijd. Waarbij je voor 85 minuten lang denkt van hé, Engeland gaat het halen. Engeland haalt de eindstreep. Want de man is sugar, de man mekka moeite om hun voorsprong te bewaren. Maar dat zou helaas juist in de 85ste, 86ste minuut mislopen. Toen Argentinië eerst via Enzo Fernandez gelijk maakte. En daarna ook nog in de reguliere speeltijd de 2-1 aantekende door een paas van Lionel Messi, nota bene met het rechterbeen. En Lautaro Martinez die kon vrijwel vrij inkoppen. En Engeland en Argentinië zo naar de tweede finale op een rij loodsen. En niet vergeten, Argentinië was in 2018 dan vrijwel snel uitgeschakeld door de Fransen. En maar in 2014 waren ze als finalist en toen verloor ze van Duitsland met 1-0 in de extra time. Nou, al met al, vandaag dus de troostfinale. En ik heb ze dit ook voor een troostfinale natuurlijk. Het is de strijd om de derde plaats, de bronzen plak. Heel vaak hebben spelers er nog weinig motivatie voor om deze wedstrijd te spelen. Maar vandaag kan het misschien ietsje anders zijn. We kunnen ons ook wedstrijden heugen. Bijvoorbeeld per België weer met Engeland op het WK 2018. En ook vorig jaar met Kroatië tegen Marokko. Je ziet ook de afgelopen WK-editie dat de landen toch wel flink in de strijd gaan voor die bronzen plak. En dat is natuurlijk bijzonder mooi voor het toernooi. Zo is dat motivatie nog dit. Maar ik had dat gerust dat, laten we ervan uitgaan althans, dat Ayaja een motivatie ook de wel. Ayaja een motivatie ook de wel. Zodat UNO, de luisteraars en kijkers van het WK 2026,

0: geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: En welkom terug in het tweede gedeelte van de QN Insight WK Update. Wij hebben straks, dus vandaag in de avond, want het is om 6:00 s'avonds, de troostfinale natuurlijk tussen Les Bleus tegen de Three Lions, zoals men ze ook wel noemt. Frankrijk tegen Engeland is dat. De wedstrijd tussen de Fransman Didier Deschamps, Thomas Tuchel kunnen we dat ook noemen. En op papier zijn dit natuurlijk twee hele grote voetballanden. Dat met de Mando halve finale toe. En de verwachtingen waren dat beide eigenlijk de finale zouden halen. Of je weet, Luku of Aki de Bookmakers. Engeland leek ook hard op weg, hadden we net al gezegd, naar de finale. Gaf het weg. En Frankrijk, die kreeg zo wat voetballes van Spanje. Ja, het is niet leuk om te zeggen misschien voor de Fransen, maar het is even niet anders. Frankrijk was bleef maar, probeerde de bal alsmaar in bezit te houden of te pakken te krijgen, maar de Spanjaarden waren er een koning in om op balbezit te voetballen. En dan heb je een gelukkige man comfort in de wedstrijd. En dat hebben ze ook nooit meer weggegeven. Maar goed, we gaan dan snel even kijken naar de wedstrijd van vandaag. Want Tano zijn er liefst 191 goals gescoord op het toernooi. En dat is dus iets waarmee wij enorm verwend zijn geworden deze afgelopen 6 weken. En ook vandaag gaan wij dus ook natuurlijk uitkijken naar meer doelpunten. Als we even kijken naar de Fransen, dan zien wij dat zij in 7 wedstrijden al liefst tot 16 goals zijn gekomen. En Engeland, die is bijna 16 goals, liefst 15 goals in 7 wedstrijden gemaakt tot aan dit moment op het toernooi. En ook dat is best wel merkwaardig te noemen. En dat want ik alle toeteam, alle toekomende de in staat voor leibal. Dus waarschijnlijk Oussachi leibal bakatide. Maar ik denk dat ik ook nou een verlenging of eventuele strafschoppen. Maar natuurlijk weet je het maar nooit. De arbiter die mag de wedstrijd mag fluiten, dat is een arbiter uit Venezuela. En dat is de arbiter Jesus Valenzuela Saez uit Venezuela. Het land dat onlangs zo is getroffen door aardbevingen. En natuurlijk een heel mooi moment voor deze man. Een afinale, maar wel de troostfinale. De strijd om de bronzen plak. En dat is natuurlijk ook wel mooi om even zo op te noemen. Als je kijkt naar Frankrijk en Engeland, hebben beide landen 3 keer elkaar op een WK ontmoet. En de eerste dateert natuurlijk van 1966. Dat na die Engeland win Frankrijk na 2-0 in de groepsfase. En ook in 1982 wist Engeland aan het langste eind te trekken in de groepsfase. Toen wonnen zij daar op het WK dat in Spanje gehouden werd met 3-1 van de Fransen. En in 2022, dat is 4 jaar geleden, de Maas met in haar kwartfinale. En dat was ook nog een hele bijzonder spannende wedstrijd. Ik kan het nog goed heugen, op de voorjaar geleden. En Harry Kane bij Apoan boom boom kans voor Podemans-CNAC toen het 2-1 stond voor Frankrijk. Maar hij miste vanaf de strafschopstip. En daardoor kon Frankrijk door naar de volgende fase van het toernooi. Dus Frankrijk won 1 keer in alle 3 weken ontmoetingen. En Engeland 2 keer. En dit wordt dus de 4e keer dat ze elkaar gaan ontmoeten. Als je kijkt naar hoe vaak beide landen om een bronzen plak hebben gespeeld, hebben beide landen dat al 2 keer gedaan. En het verschil is simpel in het ligt simpel in het volgende. Engeland verloor in 1990 van gastland Italië op het WK om de troostfinale. En in 2018, toen het WK in Rusland werd gehouden, verloor ze ook en toen wel.

0: van België. Frankrijk aan de andere kant speelde ook twee keer de troostfinale. En in 1958 wonnen ze vrij overtuigend de strijd om de derde, vierde plaats. En ook in 1986 wonnen zij van België. En daarmee hebben zij dus twee keer brons gehaald op het toernooi. Nou, wat gaat Engeland vandaag allemaal anders doen? Het is nog een mooie vraag. Thomas Tuchel beschikt over toch nog wel een vrij fitte selectie. Zelf Declan Rice, Amasa Kis-Omisot, Sani, kleine klachtjes, maar ook vervelende klachtjes, waardoor hij laatst ook nog een beetje vroegtijdig de wedstrijd moest verlaten. Zeer belangrijke speler. Hij zou eventueel kunnen kunnen starten vandaag, maar de kans is ook groot dat Thomas Tuchel zijn speeltijd aanpast en hem gewoon ergens in de wedstrijd laat invallen als dat nodig is. Aan de kant van Frankrijk natuurlijk heb je een Kylian Mbappé die ook fit is en nog altijd voor de Golden Boot gaat, voor de gouden schoen. Hij heeft samen met Lionel Messi liefst 8 doelpunten staan. En dat kan natuurlijk ook genoeg reden voor hem zijn om er vol voor te gaan. Want als je het weken afsluit als winnaar van de gouden schoen, dan zegt dat ook wel heel veel van jou als speler. Verder is het de hoop, zoals ik het al had aangegeven, dat ik aan motivatie deed naar Plegi Alatukondre, zodat Ukashio een mooi toernooi. En na deze wedstrijd gaan wij ons allemaal natuurlijk richten op het slot van dit toernooi. En dat zal zijn de finale van morgen. Maar daarvoor ben ik natuurlijk morgen weer terug. Ik wens jullie een fijne kijkavond voor vandaag alvast, voor vanavond. En ik zeg odi odi, tot morgen.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 18 juli, sauto, antrua met zoutvlees, masala kip met aardappel en gebakken vis in oestersaus. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: If your lobby is heavy, take him for your lobby me. Take it, analyse samanai holigonigi. Matere piretifi konkogi de leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Baby te a de a pecheko. You hufu mi a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice and me money more. Anai sai. Di shamiangai. Dai holi mi no. Na lo si mio. Di shamiangai. Eh. Bo si mi no. De ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo si mio di sham yangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
2: Yeah, man, dele model I tell.
3: Ina watra fudu. Bon fu sabi ala satra bakana na lem FM kulturu lem. Fanaf tuyuru beleri fu makandra. Sabi. Leri en prati kulturu leri na Lim FM na Asher.
4: Ododi arki na nga lukumang fu Lim FM. Mina misi Sher Hohout en udoro baka na a programa kulturu leri. Tide, mi ap wan spesrutus ma ina studio na nga mi. En tide, mi wan karko na ini in a sweet Bakana disi, Brada Daryl Geldorp.
5: Dank je.
4: Zo, Brada Daryl Geldorp, Fafi.
5: Mede. En kan kami gewoon koffie heren.
4: Koffie, oké. Dat mi lobby. En fupe anen koffie?
5: Koffie is een dagnaam mm-hmm. volgens Ghanese cultuur. Dan mm-hmm. nou, boys haar boer tapu Frida, mm-hmm. de karen koffie. Mm-hmm. En dan nou, meisje de karen afi. Mm-hmm. En miso boom geboren tapu Frida. Dus vandaar een koffie.
4: Vandaar een koffie.
5: Ja, milo ban een koffie.
4: Niet geboren tapu woensdag. Mm-hmm. Sananen dat in Bisabi.
5: Woensdag de boy na Kwaku. Mm-hmm. En ik me niet vergis me en de meisje naar Akuba.
4: Oké. Grand tangi.
5: Yes.
4: Wel, in het programma die we tak sanan tongo ma we tak Hollands tongo tu nanga Ingris tongo. Dus in a wiki sampsa de wiki dipsa in jullie bende. En mi ben drape, mi ube abatak tangi nanaks en mi kan tegi tak aguro misking. Ik heb genoten. Ik zat daar en het was een moment van besef. Het was een moment van besef. Het was een moment van echt even tot jezelf komen en stilzitten en luisteren. Ja. Mi leer voeren. Ja. En mi want tak abra apistoor dati. Fa a voorbereiding psa go meet a 1 juli.
5: Wel, zoals Faris Masabi, alle jaren naks abi a taktangi. Fosie abende na Forselandia, ietsje wan tumsi wan wan cultuur precies a van boe historie. Maar de laatste jaren die si, dat we oor en dat un jari tap un oso a naks taktangi. En dat taktangi Faris Masabi na wan na een soort dankdienst. Waarbij we overbrengen aan onze voorouders wat ze hebben meegemaakt en als herdenken van de dag waarbij ze officieel vrij zijn. Ah ja, goed dat officieel vrij zijn mm-hmm. op papier. Dus, boven dat we zingen, we dat tangen, hebben we altijd ook een informant, een spreker die met een maatschappelijk belangrijk onderwerp komt. En dit jaar hebben we de missie Melissa Panka mm-hmm. en in Sani Bende Efu Ede, ik vergeet dat apistoratje, maar Het was een belangrijk onderwerp over ook onze voorouders, mm-hmm. de veerkracht van onze voorouders. Mm-hmm. Dat moeten we niet vergeten. Mm-hmm. Het was een moeilijke periode, maar ze hadden een wil, ze hadden een veerkracht. Ze hebben dingen gecreëerd en dat moeten we blijven herdenken.
4: Ja, in een historie dat die atori fukas moni, kon afisi, bika furu funu, uno best sabi fupe kas moniko. En na den bigiwa funu, libe na abragunu. En a pistor dat bedewa echt een mooi pistori. Sa, misref no best sabi. En misap tak furu sma, no saba sandatu. Ika kan gimwa, kan broko broken chin so gim, fusa you take me fu apisidat.
5: We. Omdat ik bedien naar Orga, mijn kies kan zo volg aan Taki voor mij in zijn panken. Dus jammer genoeg mijn...
4: In een kamer ook een broek.
5: Precies, precies.
4: Oké. Want die is een kar missie met zijn panken in de studio. Bika a pis door dat, am ik mis door even. En abetak abara fa detra bevolkingsgroep. Sa die ding de ka tibo ben ba eigenlijk de ben kis money maar de srafo no kis money na de masra langa de misi kis amoni en dat make eigenlijk u abiwa achterstaat toch en a pistori dat die furus mataken tu die mi agasa mitaki tak en ya u abiwa achterstaat maar sa unu lek bakapki e du srefi fo mahale in want if we focus tapa achterstaat wo tanta pas rem a sempre si dus nee maar een hoe heb je ketikoti herdenking dit jaar beleefd?
5: Vrij rustig, zoals ik gaf. Elk jaar ben ik in de organisatie voor Ataktangi. Mijn gedeelte was de workshops. Ik vond het fijn voor de bijzonder naar de Chiwang, voor de Kanga Pri. Want daarna de Pri is een Sapmoro. Je hoort tegenwoordig als mensen op de tablet, TikTok en zo. Maar de Kanga Pri is Parisan voor doe, voor behoud. Want Kanga Pri is ontstaan tijdens slavernij. De ouders begonnen apprenatie voor Brani, voor Roko, naar de Chimpen Tabaka. Dan heb je een bigisma, een umasma, een sarika, een kruur mama of een pichima. Dan heb je een chimbisa. Dat zijn de leden de Kanga Pri. Alle Kanga Pri, different idee. Dus dan noemen we Kanga Pri, different idee. Alle Kanga Pri hebben we singing, we fast fire dancing of praying. En voor Namco heb ik een leer moment gedaan. Want zo fasi, een beetje maffekrier, maar ik leer den ching, sadomiti de komoro biji. Dus nu heb ik een soort basic life skills gedaan. Want ik heb de gymnastiek aan de ene kant, voor den ching beweging, zo gezondheid, maar ook to leer den abra ali bisadomiti. Want ook deze rafting leer de sadomiti.
4: Wow. En dat nou op historie is aan mij nog best hebben. En mis heb dat voorus maar nog best hebben. Dus mis heb dat in een aflevering. Dus hoe leer voor het idee? Echt hoe leer voor het idee? Jou lek sami sap jou. Jou ben je bezig. Jou de bezig in die naks. Ik ga door ons ik konre. Ik kon, ik tang, ik doe alles aan niet. Maar van je is je op historie dat schreef je?
5: Voor wat zei je?
4: Voor dus
5: die
4: ervaring gewoon overal.
5: Nou, dat ik altijd van wat doe voor mij, dat ik expertise, dat ik loop, dat ik focus naar het dansen, de Amsterdamse dansen. Dus iemand doet dat, en zo zijn in Suriname, maar ook door ze konden moest op Suriname dansen voor je creëren. Dus dat naar mijn doel. En ik loop voor doen.
4: Oké. Nee, maar ik heb dat ik loop voor doen. En misschien... Ook doet op social media tegenwoordig. En ik kan tegen dat ik me trots op je heb. Waarom blijft in jullie tot de dag van vandaag heel belangrijk voor jou?
5: Kijk, we moeten blijven herdenken het moment dat onze vrouwen vrij zijn geworden. Weet je? Zoveel jaren slavernij en dat moment die komt dat je de free. Weet je? We moeten dat blijven behouden, we moeten dat blijven bedenken en herdenken voor Saptak. Ook wat je meemaakt in je leven en in Gobong, Saptak wanneer die ook pays offri akan de wang mental freak akan de wang situasi pays de anen go ya pin uit se ma sap ta kwan di e kong sa yo fri dus met di gedachte moet dan blijven herdenken vind ik tenminste.
4: Ja, sowieso, ja. Om je ook moed te kunnen inspreken. Precies. Want als zij onder zulke erbarmelijke situaties het beste ervan hebben gemaakt en vrees zijn gekomen, we can conquer anything.
5: Ja, dat zo.
4: Snap
5: dat
4: je? En wat betekent, je zei vrijheid, wat betekent vrijheid voor jou?
5: Nou, vrijheid voor mij tenminste is vrij kunnen denken, vrij kunnen doen, vrij kunnen gaan. Jezelf kunnen zijn vooral, vrijheid in je cultuur beleiden, vrijheid in je taal spreken, vrijheid in het doen, dingen doen waarvan jij houdt. Dat is voor mij vrijheid, weet je. Je voelt je gewoon goed in hetgeen wat jij doet. Weet je, je hebt geen beperkingen, niemand die zegt van, oké, dat is niet, dat mag niet. Maar jij vindt van, oké, ik vind het goed en het geeft mij een voldoening als ik ermee staat vrijheid.
4: Je zei net, het geeft mij een voldoening. Ja. En dat is iets dat heel belangrijk is. Ook een boodschap wat ik wil doorgeven aan de luisteraars en de kijkers. Jezelf zijn en een voldoening hebben in alles dat je doet en wie je bent, is waar het start. Ja. Het begint bij ons en het eindigt bij ons. Ik zeg altijd, als je iets wil doen, ga ervoor.
5: Ja, precies.
4: Soms hebben we vaak genoeg dat we onze mensen willen vragen van hey. Mm-hmm. En het is het, ik snap het. Community is belangrijk. Ja. Maar zo'n ding, ik doe je schrijven. Wie is je vader? Je opbakken, je leer uit. En dat is maar een die je hebt van nodig. Maar zo'n ding, om start naar schrijven. En om dan brieven in te schrijven. Want dat brieven in te schrijven is start naar te schrijven. Want als je een brieven niet schrijft, dan is maar nooit een brieven niet. Dat me kan takken.
5: En doe zo'n jullop. Dat is heel belangrijk. Je moet alle plezier voor doen. Snap je?
4: Precies, belangrijk. Ja. Precies. Nee, prachtig. We gaan niet van gesprek te scheren. terwijl ik ook naar verleden. Die lessen die onze voorouders hebben geleerd. De lessen van het slavernij vernieden. Welke moeten we blijven doorgeven?
5: Ik zeg altijd, vooral de laatste tijd geef ik aan van terwijl ik slavernij om denk je wang pijn, vernedering, de sans dat ik mee. Maar om de veerkracht, de vooral de creativiteit. Het ondanks de situatie in Sandy bij Libi, was toch creatief voor de bepaalde sanden. Dat vind ik zo geweldig. En dat omelijk bakatje moest behouden. Want ook nu zijn we bepaalde situaties. Het is een andere tijd, maar er zijn situaties waar we vier van ik kan er hieruit. Ik wil meer, maar ik kan niet. Kom tot het besef dat je hebt een creatieve geest in je. Want creatieve geest zijn af voor de grammatie. En dingen kan doen met heel weinig middelen. Die de deel op zoveel middelen. En dingen kan doen, je kan doen ook toe. Dus er is iets dat we moeten meenemen, creatieve geest. Ik geef het altijd door van, dus maar feedback, creatief zodanig van, wat is dat nou? Hoe neem ik maar op gewoon de met mijn heel simpel. Hey, we dansen, we zingen, tapping. Een manier van Tayanisa. Met je boodschappen. De boskop, de odo. Onze mensen waren geniaal. Het was een bepaalde tijd. Maar die hebben opgekomen naar Sabi. Dat moet niet vergeten.
4: De Befara. Echt de Befara. Heeft mijn Luca-pistory voor Akoto. Ja. Want Tanga heeft die ook moppen echt uit aan werkelijk ontstaan van Koto, aan route van Koto.
5: Ja.
4: Maar give me a Koto nou een expressie voor creativiteit. In zo'n ding. Ik is tof dat ik tapis kinder de vrouw met zo'n mooi sani ving.
5: Precies.
4: Alles sani. Ik voel me zo trots als ik een Koto aantrek.
5: Alles af wat betekent. Zij de panje onderin. Zij de fasfeta. Alleen voor een Koto wat betekent. Ik trouw in een trouw. Alles hier te betekenen. Ze waren designers. Goed dat je zo. Ze waren designers.
4: Ze hebben echt tot in de details gewerkt. Ja. En het is iets om trots op te zijn.
5: Ja, om te vieren.
4: Als ik die koto aantrek, voel ik me geweldig.
5: Ja. Ja.
4: Kijk, in de hitte die is. Ik snap van de bigis maar voor een deur. Maar niet in de kroos. En hitte gaat niet altijd samen. Ja, dus mee, af en toe dan mee weer Mickey Moon. Maar een koto bleef nog steeds geweldig voor mij.
5: Precies.
4: Dus nee. Ujere sabra da kofitaki. Dus nemen jullie dat zien. zeker mee. Welke rol speelt NAX in het levend houden van onze geschiedenis?
5: Kijk, volgend jaar bestaat NAX al 80 jaar.
4: Wow.
5: We zijn al 80 jaar al timmert NAX aan cultuurbehoud. Mm-hmm. Op verschillende manieren. Weet je, in wat NAX bekend over Abra. Podiumkunsten, mm-hmm. theater, ja, ten voorzien mm-hmm. in Drenthe, PABCHARI, cultuur, maar ook maatschappelijke, wat erbij in on stage.
4: Yeah.
5: Zodat de gemeenschap kan leren, kan zien, de sensatie die ik mee en van ik kan lossen op.
4: Mm-hmm.
5: Weet je, podiumkunst, ja, is een manier om ook levenslessen, om leermomenten door te geven. En dat is nog altijd in een lezing of zo,
4: mm-hmm.
5: maar dat kan op een creatieve manier. Oké. Okay. We werken de laatste tijd door heel veel orale kennis te zijn via leerzaam 4 gram, mangi gram, pa, mofotaki.
4: Ja.
5: Maar we beseffen nu dat we heel veel moeten vastleggen.
4: Ja.
5: En wij moeten het vastleggen. En dan denk je van de seconde, ze hebben de eigen visie, eigen interpretatie,
4: ja.
5: moeten leggen vast. Ja. Wie lekker creëren ze maar, lekker blijkbaar ze maar moeten leggen ze vast. Dus daarmee zijn we nu echt actief bezig.
4: Mm-hmm.
5: Vooral vannacht naar wel. Geaccrediteerd door NGO voor UNESCO.
4: Mm-hmm.
5: En UNESCO is dit voor cultuurbehoud.
4: Yeah.
5: En ze hebben bepaalde eisen en tactieken hoe je het moet vastleggen. Dus als we leren voor UNESCO, mm-hmm. en dan willen we dat facilitatie voor leg een cultuur vast. En op de wang, deze conferentie, met Fikita Jaartal, hebben we invitaties gemaakt voor alle culturele elementen voor wie Afro-Surinamers. Op het gebied van dans, oude ambachten, literatuur, culinaire, sieraden. Alles samen kwam uit van Ares. Dan nu we look van welke zijn de bedreigde soorten?
4: Yeah.
5: Welke zien we bijna niet meer?
4: Mm-hmm.
5: En gaan we met de gemeenschap praten, want dat nou is staf UNESCO, yeah. de gemeenschap moet erbij betrokken zijn.
4: Natuurlijk.
5: Dan gaan we met de gemeenschap praten van, is het van belang dat we dit nog behouden?
4: Mm-hmm.
5: Ja, nee, en waarom wel, waarom niet?
4: Mm-hmm.
5: En als de gemeenschap dacht van nee, om Europese situatie wordt het belangrijk,
4: yeah.
5: dan gaan wij dan onderzoeken. Lukken ze van de sabi mangsa ab, moro, sabi abasanisi, dan gaan we dat vastleggen. In schrift, maar ook in beeld.
4: Ook in beeld.
5: Ja.
4: Prachtig.
5: Zodat de bakap tien voet kan zien van hé, als dat is naar voor uno, naar voor wie.
4: Prachtig. Ja. Nee, Milo, wat is zo dat die? In de vorige aflevering heb ik ook abra die documentaire. Sa ko uit, mijn denk ik, 2025. En wat dit, ano wang, wat tof ding, maar wat ding, zeg me. En dat ben ik aan voor Samuel Blankenel.
5: Aan
4: de detorie voor la prosperité. Mino si ete, maar de sansa mi si ai.
5: La peche tak fa e sabi de fu fa les ma fu no beko om nanga de desan de wang etje. Als wat te maken heeft met doodscheiding.
4: Precies.
5: Dus alles amas duen bon, shen bon fu leggen vast. Het wordt dat we kasa moro fing. En fa les ma fu no ben doen.
4: Precies.
5: Dat sabi de akoni de.
4: Akoni de a sabi de en de lespeki bigisma de. En ik roep ze ook op. If isap tak ya wan bigisma, yap koni. No de ik ben aan het koning. Kijk, NAX is nu bezig. Maak contact met ze. We kunnen het vastleggen. Het is onze geschiedenis. Als wij het niet doen, gaat niemand het voor ons doen. En als we het doen, als wij het zelf doen, doen we het op de juiste manier. Dus ik roep jullie allemaal op. Heb je een oom of heb je een tante? Kan jij misschien vertalen voor degene? Ga alsjeblieft, maak contact met NAX en let's get it done.
5: En sowieso werk ik graag voor deze massa. Abaka, werk ik graag niet.
4: Precies. Ja. Nee, Milo Papistoor, dat Milo Bing. Kan je me iets vertellen over die Prodowaka?
5: Ja. Prodowaka is iets dat we erbij hebben gedaan met Tatangi. Zag hem al de derde keer.
4: Ja.
5: Eerste keer was het bij de Nula Hatterman Instituut. Het was ook een jaar van NAX en ook een jubileum jaar van emancipatie. En Prodowaka moet zijn een moment waarbij we gekleed in onze prachtige creatie op het gebied van kleding lopen door de straten met zang en muziek. Dat is het idee van de Prodowaka. Voor she, a prodo voor wie sma.
4: Oké, oké.
5: En dat mag met jong en oud. We kiezen ook eerder voor jongere mensen. Voor iedereen een kans om te voorproden naar deze aanleiding. Zodat de trots op de cultuur groot is.
4: Mooi, mooi, mooi. I love it. En wat hoop je dat de bezoekers na de afloop hebben meegenomen van alles dat zich heeft plaatsgevonden op het NAX-terrein?
5: Nou, dat we Als het gaat om emancipatie, ketikoti, dat moet twee dingen moeten doen. Mm-hmm. Bezinnen, herdenken, maar we mogen het ook vieren. Weet je, nou een moment die voor de free, zeg het weer, denk gewoon een moment van je bent vrij, is dat je wilt vieren. Weet je? Je gaat sowieso terugdenken van, boy, Sammy make me al die jaren die zie, mm-hmm. maar dit is nou een moment die Sammy free. En dan mag je dat wel vieren.
4: Ja. Prachtig, prachtig. Net als wat we zeggen, geschiedenis wordt niet vanzelf doorgegeven, dat gebeurt thuis. Ja. Het gebeurt in de opvoeding en dat brengt ons naar het thema van vandaag. Want vandaag wil ik het hebben over cultuur en opvoeding. Even kijken. Qua cultuur en opvoeding, wat vind jij sowieso belangrijk voor jongeren? Dat jongeren moeten meekrijgen in hun opvoeding qua cultuur.
5: Kijk, als we kijken naar de stadscreolen en de plantagecreolen, dan is er niet veel weet over de opvoedingsstijlen van ons. Mm-hmm. Kijk naar de Maronsbroeders, hebben ze het perfect behouden. Weet je, de Gipani, de Koyo, mm-hmm. Maar ze gaan trouwen, perfect behouden. Maar Ono voor foto, voor prenatie, we hadden dit ook dingen ook.
4: Yeah.
5: Weet je, maar doordat het maar voor een qua foto, mm-hmm. en weet, in de stad heb je altijd van die westerse dingen beïnvloeden, ja, verschillende culturen hier, waardoor we niet meer zo leven in een dorpgemeenschap. Mm-hmm. Maar in een dorpgemeenschap, zoals we weten van de Afrikaanse filosofie, it takes a village to raise a child.
4: Yeah.
5: In de stad heb je dat niet.
4: Nee.
5: Jij bent Hans Leus, die woont op Geersvleet, we zijn uit elkaar. Maar de jongeren moeten weten van we hebben opvoedingsrituelen. We hebben fases in je leven waarbij je bepaalde dingen moet doen of hoort te doen.
4: Mm-hmm.
5: En weet je? Dus er is onderzoek gedaan door de heer Robinson
4: yeah.
5: over de opvoedingsrituelen binnen de Winti-religie met Winti-begeleiders.
4: Mm-hmm.
5: Dus hij heeft dat vastgelegd. En enkele punten die ik kan noemen zijn de. Het begint al vooraf,
4: yeah.
5: weet je? Tewa mang mi tewa uma.
4: Mm-hmm.
5: We kennen bekende gezegde, wishimdewishe
4: vader. Wishimdewishe
5: vader, ja. En dan ben je zomaar, omdat die man sabi, soort familie naar jou.
4: Yeah.
5: Want het kan zo zijn dat voor een familie app, ja, voor dat kind zo groot voor een vloek,
4: mm-hmm.
5: weet je? Dat in een wamek zo'n familie komt bijeen met jouw familie, dan jou
4: tje. Vaak
5: kon ook een keer precies. Dus vandaar de vraag, wie je moeder, wie je vader. Maar los daarvan, hoe sta va a de penatie fasie, het kan je familie zijn.
4: Het kan je familie zijn, ja.
5: Dan is sabi, sana, familie neefjes, maar vie, het kan weten van no, en de familie, ik kan tjago. Dat is een van de regels, daar begint al. Kennismaking bij de ouders, wie je moeder, wie je vader. Oké. Als ze dadelijk akkoord gaan op oma's hitlibi,
4: mm-hmm.
5: dan komt er bij het gedeelte van pa oma's makon zwanger.
4: Yeah.
5: We weten bij beide ervaren hebben ze na een 8 maanden, als ik me vergis, de mitoni,
4: mm-hmm.
5: zijn rituelen.
4: Yeah.
5: We hebben het ook.
4: Mm-hmm.
5: We hebben de wasina van een beren.
4: Mm-hmm.
5: Weet je? Het is een ritueel voor zwanger, dat wordt een ritueel bij gemaakt, dat is van zijn samen leren voor zagi, patio klarke, jullie pa moest er aan gaan beren.
4: Mm-hmm.
5: Dat kan op tien vier. Mm-hmm. Want na Yusiri, als het ware. Dat kan op tien vier.
4: Mm-hmm.
5: En doe alle wensen die je zou willen hebben voor zo'n kind. Weet je? Wat een dochter, wat een advocaat. Maar die wil een boontje in de samenleving.
4: Yeah.
5: Dat ben je pa. Heb je van het woorden voor. Dat kan op tien alvast.
4: Mm-hmm.
5: Dat nou was in de voet aan beren. Te a tien geboren. Mm-hmm. Hebben we, like van de Maroon Brother, hebben we
4: ook
5: voor Quadoro. Mm-hmm. Na 7 dagen pas, op tien Quadoro. En dan pas, als samenleving, als sap, ze naar neer van tien.
4: Mm-hmm.
5: Maar nu zien we al, het was ook ba, ga je hem te schrijven voor tien
4: meer.
5: Maar dat hadden onze mensen, dat moeten we behouden. Weet je, is meer respect, meer bescherming voor het kind. Het is Prokandoro. Bij de Prokandoro heb je ook dat Sakagi Doti. Bij Prokandoro Doti heb je dan contact met moeder aarde, met natuur, kennismaking. Want hoe dat of keer, als mens zijn we natuurwezens. We zijn verbonden met de natuur. Dus we moeten vanaf jongens af contact hebben met de natuur. Daarom nooit je de westerse maatak van, het is goed om te lopen, af en toe te lopen op gras.
4: Je moet aarde.
5: Je moet aarde. Nou, dat is zo, sabi. Maar like Afrikaans ching.
4: Ja.
5: Je, pourquoi door Sakagi Doti? Dan, periode van je tienerzwangerschap, tienerperiode, mm-hmm. heb je dan potina bangi.
4: Oké. Daryl, we zijn gestopt bij Gibangi. Ja, en Gibangi, potnabangi, oh, yes. Correctie, potnabangi. En potnabangi heeft te maken wanneer een tienermeisje, een tienerjongen, wanneer ze volwassen worden. Ja. Bij die meisjes heb ik het gevoel dat wanneer ze menstrueren, hun eerste keer, dat dit potnabangi. Mm-hmm. En bij die jongens, wanneer ze ouder worden, dat dit potnabangi. Mm-hmm. En ik wil graag meer daarover weten.
5: Ja, ieder gezin het op eigen manier. Zoals je potnabangi, dan ga je zo weer de waarden en normen bijbrengen vanuit jouw cultuur, mm-hmm. vanuit jouw familie ook cultuur, want elke familie heeft cultuur.
4: Yeah.
5: Bepaalde mensen geven misschien een sieraad, zoals met Johan Pagny, het is des gezin hoe ze dat doen, de ouders het doen. En dat ga je dan doen bij de Gipagny, Gipornabagny,
4: mm-hmm.
5: en daarna heb je de volwassenheid, dan begin je weer bij het samen bij elkaar komen, de verbonden. Mm-hmm. Dat is nog iets van oudheid, verleden kennen. Het is een andere manier van trouwen. Veel informatie heb ik nog niet daarover, maar het staat bekend als de verbonden.
4: Mm-hmm.
5: En een van de rituelen om even weer terug te gaan bij wanneer een baby is, is ook Serifunapching.
4: Mm.
5: Dat is ook een ritueel die ook bekend is bij de Afro-Surinamers. En dat doe je meestal als je ziet even van Wanchin Stoto of kan de Ekretum zien voeren. Dan ga je moeten onderzoeken, spiritonderzoeken, zij de mek als een ching en kree zo voeren, of zij de sikkie zo voeren. En dan, na zo'n consult, kan je dat ook vaak imseer zo'n ching. Het is dan meestal zo dat was maar buiten een familie moest bij zo'n ching. Wat de heer Robinson ook heeft onderzocht, is dat, of heeft gevonden als u het wil, is het scheiden voor van tweeling. Maar ze hebben het net over, maar het is ook een ritueel die bij ons bekend is. Weet je? Want zoals we weten, tweelingen zijn in families en er zijn dingen die je moet doen voor die kan liever harmonie met elkaar.
4: Oké.
5: Ja.
4: Nou, dat was een mondvol.
5: Ja.
4: Maar ik vind het prachtig om te weten en om te zien dat we het ook hebben. Ja. Vaak genoeg hoor je mensen zeggen, ja, maar unabing. Uabing, if you go zoeking, ade. En daarom is het belangrijk om over te dragen. Jullie bigiwang, draag over. Ik zeg altijd tegen mensen, neem niet aan dat wamchi jongu tumsi. Leer ze jong.
5: Mm-hmm.
4: Kijk, bijvoorbeeld, ik heb het niet meegekregen. Ik heb wel een sieraad gekregen. Die droom, groot meisje. Heb ik een sieraad gekregen. Een rode soft. Ja, ik wist niet wat dat allemaal betekende. Ik heb het genomen. Ik heb een beetje uit dankbaarheid een gekookt ei. Mijn vriendinnen hebben meisjes. En we zaten echt na te denken van oké, hoe gaan we die meisjes dus begeleiden in die situatie. En ik kwam erop van, hé, laten we een period party doen. Is eigenlijk een soort potnabangi, maar we hebben het een beetje op zo'n westers gedaan. Voorlichting gegeven. Ik heb een blad voor ze gemaakt. We hebben een mooi basketje voor ze gemaakt met de benodigdheden die ze nodig zullen hebben. We hebben met ze gesproken. We hebben een taartje met ze gesneden. Ook gewoon om ze te laten zien van, hé, je bent waardig. Je bent niet vies. Je wordt een volwassen meisje. Je gaat nu beter met jezelf moeten omgaan. En je gaat voorzichtiger moeten zijn. En ik mag niet klagen. Toen de tijd er was, hebben die meisjes gehandeld. Ze hebben hun dingen gedaan. Trots gebeld. Tata, share. Ik was zo, ik vond het zo leuk. En het was een verandering voor mij. Want voor mij, it was horrible. it was really horrible for me. Omdat het is, vroeger was het een beetje taboe. Ja, dit, dat, je mag dit niet doen. Maar ze leggen je niet uit, weet je. Terwijl bij die potnabangi, dan gaat men je uitleggen. Dan gaat men zitten. Maar doordat wij stadskriolen niet hebben meegekregen toen der tijd, gaan dingen ook anders. En daarom, soms ben ik een beetje jaloers op die Maroncultuur. Ik zit en kijk naar ze en ik denk van,
5: echt prachtig.
4: Echt een pluimpje voor ze. Echt maat respect. Yes. Zij hebben echt hun cultuur behouden. Die koyo die ze geven. Kamisa toch? Pangi die ze geven. Ik vind het prachtig. Yeah. En zoals we zien hebben wij dat ook. Dus het is nooit te laat om te
5: starten. Het is een deel vastgelegd. Ik hoop dat de Robert zijn onderzoek wil uitbreiden. Hij was elke eerste woensdag van de maand heeft Nax een artikel in de Variëteit, okay. Een cultureel erfgoed. Ja. En zij onderzoek was daar geplaatst afgelopen maand.
4: Okay. Ja.
5: Dus de mensen kunnen dat lezen. Mm-hmm. Het gaat ook komen op de website van Nax zelf. Dus mensen kunnen dat misschien eind van de maand en daarop vinden om te lezen.
4: Prachtig. Meneer Robinson, ik heb u gewoon in de studio. ja. Net als wat we zeggen, je hebt me uitgelegd hoe eigenlijk de opvoeding binnen onze Afro-Surinaamse gemeenschap er vroeger uitzag. Ja. Welke waarden vond men het belangrijkst, volgens jou?
5: Nou, ik denk dat het gaat verschillen van de familie, hoor.
4: Ja.
5: Weet je, want zij geven aan van, dit vinden wij belangrijk, dat vinden wij belangrijk. Mm-hmm. Dit hoeven we niet echt te doen, maar het zal verschillen per familie. Maar belangrijk is om te proberen niet een schakel over te slaan, weet je. Mm-hmm. Probeer alles te doen, want dat alles vormt jou als kind.
4: Precies.
5: Vanaf het begin, het vormt jou als kind tot een beter mens, wat je wilt zijn in de maatschappij.
4: Mm-hmm.
5: Ja, geestelijk en ja, lipsmafasie, om zo te zeggen.
4: Ik heb nog een vraag voor je en ik ga het ook een beetje onderbouwen. Welke rol speelden de ouders? Waarom ik die vraag stel, omdat vaak genoeg moet ik mijn pistool en ik heb het moeilijk om schoon mama te maken, want mijn vrij postig. Ik heb vaak genoeg het gevoel dat zo'n ding, zo'n biggie one, bevredig je bepaalde zijn niet, vooral het geestelijke. Ja. En de jap wap ching sa of wap ching sa e shi. De tap de ai. En ik weet nog, hedendaags heb ik nog tegen bepaalde mensen die ik ken gezegd, ine tap ai.
5: Ja.
4: Ik zeg, jij gaat in je kracht staan. Mm-hmm. Je gaat je spiritueel pad serieuzer nemen en je gaat het kind begeleiden.
5: Ja.
4: Want voor mij hebben onze ouders de rol gehad van guide.
5: Ja.
4: Je kind is eigenlijk niet jouw eigendom, mm-hmm. maar jij bent de begeleider van je kind. Mm-hmm. Jij bent het kanaal waaruit je kind is voortgekomen. Ja. En jij dient je kind dan te begeleiden. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik een beetje antwoord gegeven op mijn eigen vraag. Maar ja. Volgens jou, wat was de rol van de ouders toen de tijd?
5: Jij als ouder, of jullie als ouders, je bent sowieso iets van naar je brandzoom. Zoals je zegt, je moet je pensioen begeleiden voor je wang, dat je man en zijn oma in de samenleving. Dus jij moet jouw kind de waarde en de normen leren vanuit jouw cultuur, mm-hmm. vanuit jouw spiritualiteit en ze begeleiden. Je weet wat je hebt meegemaakt als kind.
4: Mm-hmm.
5: Het is dan aan jou wat je aangeeft van oké, dit is mijn wang, gimme ching, dit is mijn wang, wel gimme ching. Dus dan moet je vanaf begin proberen voor. Bereid je team voor die alibisa of mythe. Dat is wat ik jouw mama doe. Dat voor je. Kom in de rol van jouw mama of je kozak jouw papa.
4: Mm-hmm.
5: En begeleid je team. Dat is echt belangrijk.
4: Mm-hmm.
5: En voor het praten met kinderen. Weet je? Is echt belangrijk. Ik ben zelf docent. En ik vind het zo. Ik kan me indenken aan bepaalde ouders zeggen dat ze geen raad meer weten met hun kinderen. Ik snap dat niet.
4: Mm-hmm.
5: Weet je? Misschien ben ik in een situatie, maar is jouw kind.
4: Mm-hmm.
5: Iets wat je vaker hoort, wat massa bim ching. Wat massa bim ching. Je moet echt weten hoe jou je kind begeleidt. Massa bim ching. En probeer te sturen op het rechte pad. En ja, zoals mijn tak van, je geeft de beste opvoeding, maar je doet gewoon trawee, gaat ze aan trawee. Maar ga dan onderzoeken.
4: Mm-hmm.
5: Er is altijd een reden waarom dingen gebeuren. Mm-hmm. Dan kom ik terug op in een cultuur waar je reïncarnatie. Dat is mijn comeback. Ik kan je kind je beste opvoeding geven,
4: mm-hmm.
5: maar ik was smak om elkaar samen in een ding bij de wang gangster, wang massa bij voeren, massa bij tja om mijn pech. Dan gaat zo'n kind zelf de dingen hebben van zo'n
4: persoon. Ik kan alles aan.
5: Ik kan alle bagage van Marisi. Dus daarom is het belangrijk om te onderzoeken, suma na Yup Ching. Als je bepaalde dingen herkent of merkt bij je kind,
4: mm-hmm.
5: ga op onderzoek uit.
4: Pak het aan.
5: Niet je? Pak het aan, ga op onderzoek uit. Want kinderen doen niet dingen niet zomaar.
4: Nee.
5: Niet je? Soms je lippen en zeggen, joh, bepaalde dingen, dat dit toe. Dat dit toe. Maar als je bepaalde dingen opmerkt, dan denk je van, ik weet niet meer, laat over aan je. Ik woon tappen.
4: Is dat sana sani ingeluk, brada koffie? Mina bib chief misrevi ete. Ma bib ching, ma mino me kip ching ete. En sa meshi vaak genoeg, lek van de biggie wan voor nu, de kies moi een bepaald leri en zo'n ding heb je boon te leken een bepaald pissie en uno edwin trafasi en adat de boon toe te leken een bepaald pissie en voor pot alle den toe nou aan zie moxie en konawa dan heb je eigenlijk de perfecte opvoeding tussen aanhalingstekens. Waarom ik dat zeg, men neemt de tijd niet om zijn kind te leren kennen. En ik begreep het. De samenleving waarin we leven, we worden geliefd. We leven niet, we worden geliefd. En vooral als je... In Suriname is het wat rustiger. Maar het is nog steeds... We worden geliefd. En als je dus dan met alle stress... Er wordt ook niet gedaan aan... vaak genoeg gedaan aan zwangerschapplanning. Dus heel veel gaat er mis. Kinderen... voeden kinderen op. Dus je hebt verschillende factoren die spelen. En ik zeg ook altijd tegen mijn mensen die kids hebben. Ik zeg, vergeet niet dat wij ook eens daar waren. Vooral in hun tienerperiode. Ik zeg, je weet hoe je je hebt gevoeld. Je voelde alsof niemand je begreep. Je wist niet wat er precies in je lichaam omging. Omdat men je niet precies kon uitleggen. Ik zeg dus, probeer dat even aan de kant te zetten. Ik weet dat je moeder bent. Ik weet dat je vader bent. Maar probeer even de tijd te nemen om je kind te leren kennen. Ook het vergelijken met kinderen. Ik zeg, adata no da anandan, adata jere. Adat kwange igisani. Leer je kind kennen.
5: En ik besef ook wel dat, zoals je zegt, van, die nakisa leren voor parenthood. Weet je? Ze hebben niet gehad van hun ouders. Dus als je niet weet hoe je een kind moet opvoeden, dan ga je niet kunnen.
4: Je had niet kunnen.
5: Je had. Het trial and error, als het ware.
4: Precies.
5: Gaandeweg ga je een paar dingen leren. Toen heb je bekeerd, veel voor je begint maar van, tijd is zwanger, doe dit, doe dat, dan was het ietsje makkelijker. Natuurlijk is het niet alles van zwart of wit, zo gaat het zijn.
4: Precies.
5: Maar gaandeweg dat je leren.
4: Precies.
5: Hoe kom ik dat papier voor de change dat je, omdat het nou maar ons aan misdrijf ben doen. Inderdaad, de alles voor nu, zij houden een voet tapa, ching ai. En in mijn onderzoek mijn actie, waar alles heb je man, allemaal een keurig af. Want er is een reden dat je ching en shisani. Weet je? Er is ook wel een bepaalde functie in de familie, voor beschermen familie. Of kan je zo'n ching met zo'n doe van doe maar, spirituele gaven. Maar er is een reden dat je ching en shi. En je gaat merken, meestal in een vrede. Maar Ze kan niet anders. Je zegt chindeshi. De ouders zijn vrede. Weet je? De was aan je wakker gaat af 35. En dan kijk een man daar. Snap je? Je bent ouder. En dan moet je je vrede. Dus iets wat je wil doen voor tabachi ai. Voor je kan. Maar. Zal je leren voor de sabi man. Komt weer begeleiden. Te gaan aan je ching. Als je op straat bent tussen andere mensen, vertel niet alles, weet je? Kom thuis en vertel mee wat je hebt gezien, weet je? En deze moet zijn is leven voor vrede.
4: Precies.
5: Want een feit dat je ching is chi, is ook jouw bescherming. Want dan weet je wat voor negativiteit daar is. Dan weet je van, oké, dat ben ik niet go. Want als je ching van, mama, ga vandaag niet op straat. Of papa, dan ga je altijd in
4: dit.
5: Aki op ching. Weet je, zo'n soort voorgevoel, een soort helderziendheid die ze hebben. Aki op ching. Dan wordt tapé ai.
4: Nee, jullie hebben het gehoord. Ik heb het al gezegd. Ga in je kracht staan. Ga leren wie je bent, zodat je kind beter kan begeleiden. Je hebt een purpose op deze aarde. Je hebt je kind gekregen. En jij bent de begeleider van je kind. Maar wat ik ook wil meegeven aan de ouders. Zo'n ding. Apasisa un denk tak om chimus waka. Anapasisa sa yup chimu waka. En zo'n ding im lespeken toe. Want soms willen we iets voor dat kind. Maar het kind... Het kind kan dat niet doen. Het kind gaat niet drijven. Het kind gaat niet succesvol zijn op dat pad. Omdat het niet dat pad is, dat is weggelegd voor je kind. Daarom zeg ik, neem je tijd om je kind te leren kennen. Als een probleem de gosuku je pigapchi, maar zit eerst met je kind. En vaak genoeg rennen we altijd naar buiten om informatie te gaan halen en voor gosuku je pi. Ik heb één ding. Teki kandra, teku aan gras water, een heldere, zet het, ga vasten. Vast 3 dagen, zit in je stilte en vraag voor je bescherming en vraag naar je antwoorden. Je gaat ze krijgen. Begin bij jezelf, dan ga je naar buiten. Als je doet dat, is man ook aan die 6 of 9. Jullie weten waarover ik het heb. Okay,
5: even ter aanvulling. Ik wil zoals je zegt van, je wan was op passie op ching, maar als je nou wat die, zet het met studiekeuze. ik vind het zo triest als zoals maar je dacht van nee, je moet Milo, je moet Imdo Milo of Imdo LBGO, je bent een meisje nog wat in de school.
4: Precies.
5: Paar kinderen zijn handig, technisch handig, dan maak ik afzien wat in de school. Dan wil ik van nee, Milo school is beter, weet je. Appreciatie, dat moet ik gewoon change. Van, ik ga ook een gesprek met je kind van wat wil je. Weet je, soms kan je zoiets in een sabi ook eten, maar aan de handelingen van je kind kan je zeggen van oké, okay, dit is technisch ingelegd.
4: Precies.
5: Comfortabel technische score.
4: En wie is ook tevreden met het pad dat je kind kiest? Vooral als het positief is. Vaak genoeg ook omdat heel veel ouders niet hun eigen keuzes hebben kunnen maken, beletten ze hun kinderen ook. Let daarop alsjeblieft, want je creëert eigenlijk ook een kunde voor jezelf. Want op een gegeven moment, dat kind gaat je misschien later haten. En daarom zie je ook heel veel kinderen deze dagen, they're cutting off their parents, ze zijn klaar met de familie. Yeah. En kijk, ik weet dat heel veel dingen toxic zijn en dat mensen zoiets hebben van, ik wil niets meer met mijn mensen te maken hebben, maar je familie heeft toch een bepaalde purpose in je leven. Toch, als het opgelost kan worden, heel jezelf, ga doen wat je moet doen, heal it. Maar niet iedereen gaat gaat ook willen. Want sommige mensen houden van hun toxicness. All respect to that. Dan kan ik zeggen, oké, je moet je verwijderen. Maar zolang er nog gesprekken kunnen gehouden kunnen worden en zolang er nog een oplossing kan komen, doe dat. Je familie is niet zomaar je familie. Nou, een pisvi rutu en jij bent van nodig voor leersapjes revi. Dus dat wil ik ook even meegeven. En dan komen we bij de grootouders. Grootouders zijn andere ouders. We roepen het community. Vroeger was het sociale controle. Ja. Nu is het er helemaal niet meer. Welke rol speelden ze vroeger en welke rol hebben ze nu, volgens jouw zienswijze?
5: Vroeger was het sowieso een leren voor een cultuur. Van je grootouders leren kan je heel veel leren over het evolutie, wat je met me. Het is fijn om zulke verhalen te leren. Wat ze hebben meegemaakt, hoe ze hebben het opgelost. Weet je? En we weten, of we zien merken ook dat de manier voor grootouders, kleinkinderen beschermen, is anders dan voor de beschermde kinderen bij jongen.
4: Yeah.
5: Weet je? Ze hebben gezegd af voor speciaal liefde de graamtje.
4: Ja, voor je verlies.
5: Dus grootouders hebben het wel belangrijk. Een plek in het leven van de kinderen om ze die begeleiding te geven die ze niet krijgen van de ouders zelf. Weet je? Misschien zijn de ouders druk met weet je, qua werk, zorgen voor inkopen via het gezin. Dan zijn de grote ouders om ze bepaalde andere dingen waar de normen vooral bij te brengen.
4: Nee, helemaal. Weet jij misschien hoe ze vroeger kinderen respect leerden hebben?
5: Een van de manieren was wat ik zei door de spelletjes.
4: Ja, die kanga-spelletjes, hè?
5: Kanga-spelletjes, ja. Als ik denk aan bijvoorbeeld het lied O die Meester. Men zingt, men zong vroeger O die Meester, tjunale, langa singada, tjunale. Maar tegenwoordig zingen we van, oké, wat is tjunale? Dus ze zingen van O die Meester, fudinayo, we langa singada, dinayo. In dat spelletje leert men de kinderen van je groet netjes, wees eerbiedig naar het geval de maatschappij toe, het geval, maar een manier van respect leren. Ik kan leren helpen, weet je, in bepaalde situaties, speaking goedro. Er is een goed, in het leven heb je obstakels, je hebt een doel, maar je hebt obstakels. Wat ga je doen? Ga je terug of ga je zo obstakels overbruggen? En hoe ga je het over met jou samen te werken? Daarom ga je samen je jumpen op de agotro. Dus respect gaan tegen elkaar met zijn spelletjes. Zet door, geef niet op. Samenwerking. Het zijn allemaal dingen die ze leren, spelende wijze aan de kinderen. En ook bepaalde liederen kunnen ze respect leren.
4: En dan denk ik gelijk aan het liedje, een van mijn favoriete liedjes. Mi nene leri mi temi gona suma preso barado ti waudo barado ti waudo. Dat lied vroeger begreep ik het niet. Dat is missing. Maar op een gegeven moment zodra ik buiten de stad ga, hoor ik dat liedje. Ja. Ik hoor het gewoon in mijn oor. En altijd ga ik naar het water, met dat mimo voor, weet je, en dan gaan we verder. Maar
5: zo respect voor de natuur.
4: Respect voor de natuur gewoon. Want idita padotti, anno you dotti, want je bent in de stad. Je bara dotti, we odi van hey, we zijn er voor plezier. Uno kof, kom, weet je. En we willen ook gewoon weer heel huids met iedereen terug naar de stad gaan.
5: En dan zie je daar de creativiteit van zo'n dingen, toch?
4: Ja.
5: Ook in de liederen hebben ze bescopus. En in de liederen hebben ze leerlessen. Ja, ik vind het gewoon geweldig.
4: Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Ook die odos.
5: Ja,
4: odos, die odos vind ik gewoon, ja. En een odo is letterlijk een gezegde. Ja, en je kan het ook zelf maken gewoon.
5: Ja, precies.
4: Het is echt prachtig gewoon.
5: Okay. En dat vind ik het jammer. Dat vind ik van, blijf de creatieve geest behouden van onze voorouders. Want er worden hier nieuwe odos gemaakt, als het ware.
4: Er is wel één persoon die odos maakt. Ja? Dat is Ryan. Ryan Larosé. Hij heeft een keertje een odo voor me gemaakt, want ik zocht naar een odo voor een iemand die we zouden eren. En hij heeft toen een odo voor me gemaakt, het was precies.
5: Mooi.
4: Dus Ryan, keep on doing what you're doing. Ik kom op les, sowieso. Zijn er, welke waarden zijn vandaag nog steeds belangrijk voor jou? Van toen.
5: Denk aan waarde, dan denk ik van samenwerken. Samenwerken. Leven in de community heeft zijn voordelen.
4: Yeah.
5: We hebben elkaar nodig.
4: We hebben elkaar nodig, ja.
5: Het westerse systeem is heel individualistisch. Maar in het leven, je bent mensen op zichzelf, maar op een gegeven moment heb je mensen, je hebt elkaar nodig. Dus het samenwerken, het respect hebben voor elkaar, vooral voor je mening, elkaars mening en elkaars denkwijze is belangrijk. Dat onder andere.
4: Oké, we hadden het over opvoedingstraditie. De opvoedingstradities die we kwijt dreigen te raken, welke zijn dat volgens jou?
5: Bij ons heel veel. De meeste mensen. Kijk, eerste. Wat ik zelf heb meegemaakt is wanneer je jarig bent, krijg je je reuzelf, je boer, ik zie zout, suiker en wat uitgelegd. Weet je, waarvoor
4: dus,
5: dat heb ik alleen meegemaakt.
4: Mm-hmm.
5: Maar de pourquoi d'or, de vanaf zwangerschap, wat je naar beren, is belangrijk. Weet je? Want daar, je als vader, je legt de woorden. Je denkt, en je bent in het universum. Het universum ook aangeven, kijken van oké, dat moet zo gebeuren. Ik zal er een handje bij helpen.
4: Yeah.
5: Dus alle schakels van de offensive zijn belangrijk.
4: Yeah.
5: Weet je? Ze moeten echt meer gaan promoten wat de schakels zijn, de duels zijn, wat meer mensen het weten. Weet je? Allemaal heb je nodig. Allemaal vormen jou als kind.
4: Ik denk dat het ook meer te maken heeft met ontwetendheid.
5: Ja, sowieso.
4: En we zijn heel ver van onszelf gedreven geworden. Heel veel is van ons afgepakt. En andere dingen zijn ons opgedragen die wij hebben overgenomen als ze zijn ons, ons eigen ding. Vaak genoeg zeg ik ook tegen de mensen van leer jezelf kennen. Ga terug naar je roots.
5: Ja.
4: Daarom is ons slogan ook voel maar sabiu serefi jumu, leer sabiu rutu. Toch? Ga terug en wees open. Want vaak genoeg hebben we heel veel dingen die mensen ons hebben opgelegd. Gewoon genomen als ons eigen, terwijl dat niet eens klopt. Het klopt echt gewoon niet. En ik vind het jammer dat heel veel verloren dreigt te gaan. Maar daarom is dit programma er om mensen eigenlijk wakker te maken. En om ze ook meer insights te geven. Want onwetendheid maakt mensen bang.
5: Ja, dat vooral. Dat
4: want
5: vooral.
4: Mensen bang, want alles aan de afkodrie. Dus zo zie je dat wij toch wel meer hebben dan alleen onze kleding, onze voeding. Ze zijn ook cultuur. En het is nooit te laat om te starten. Is nooit te laat om te starten, is nooit te laat om het over te dragen. En nu is het moment, wij moeten het doen. Niemand gaat het voor ons doen.
5: Want als je jezelf niet kent, als je bepaalde principes, maar dat dingen uit de wereld niet kent, ga je het kunnen overdragen aan je kinderen.
4: Exactly.
5: Dus zelf onderzoek. Internet is er. Niet alles moet je geloven, natuurlijk.
4: Je moet het toetsen en checken.
5: Ja. Ik kan het niet gebruiken, maar ik kan ook actie de bilisma. Dus je een abilisma, actie was massa op de bilisma. Snap je? Kijk, bij de nacht proberen we nu ook een kenniscentrum. We zijn aangestaan met kenniscentrum.
4: Yeah.
5: Dat mensen die alles willen weten over onze cultuur kunnen komen. En je kan boeken lezen, je kan ja, er zijn geen levens meer, filmpjes bekijken.
4: Yeah.
5: Maar echt een plek waar je meer kunt weten over jouw cultuur. Mm-hmm. En wat jouw cultuur waardevol maakt. En wat belangrijk is dat je wat jouw cultuur moet kennen.
4: Ja.
5: Want het vormt jou als mens, jouw cultuur. Weet je? We kunnen niet onder de toilet maken schuiven. Heel veel van ons zijn ook Kikifasi opgegroeid. En is er reden daarvoor als je naar de geschiedenis. Je moest christen zijn als je bijvoorbeeld onderwijs wil genieten.
4: Precies.
5: Dus er is een reden waarom heel veel van ons christen zijn. Maar
4: yeah.
5: don't forget that. Of we besef dat. A lot of people are doing the deconstruction of Christianity.
4: Mm-hmm.
5: Weet je, heel veel mensen gaan ook in de kerk. Maar ze ook beseffen wat allemaal
4: gebeurd is.
5: Dus snap dat het beleiden van jouw cultuur, herkennen van jouw cultuur, niets negatief is.
4: Het is niets negatief en het belet je in niets doen. Want je kan ook gewoon je christendom hebben en ook gewoon je cultuur.
5: Precies, dualisme
4: bestaat.
5: En in elke cultuur heb je negatieve
4: precies, en een positieve.
5: Ligt aan jou en welke je meer aandacht geeft.
4: Precies, ook in elke religie heb je het negatieve en het positieve. Dat is wat het gewoon is.
5: Yeah.
4: En jij kiest het pad, jij kiest waarvoor je gaat. Ik zeg ook altijd, Tiwan do Kruktu Abakapisinagiyu.
5: Ja, precies.
4: Het heeft niets met mij te maken. Mm-hmm. Wij proberen natuurlijk al het positieve naar buiten te brengen. Zodat jullie ook meer informatie hebben. Degene die bijvoorbeeld heel veel niet hebben meegekregen, dat je tenminste weet van hé, ik kan naar Nax toe gaan.
5: Mm-hmm.
4: Er zijn verschillende mensen bij wie ik kan gaan. En één ding is er ook, ik hou van die gezegde. Allemaal je bossen weven in vaak. Dat wil zeggen, ieder werkt op zijn eigen manier. Alles maar ik is denk ik niet op de eigen fasie en te doen aan roko, dit doen we naar de fasie. Dus het vergelijken is niet altijd nodig. Want ik kon niet aan mij kiezen en ik kon niet aan brada koffie kiezen. Naar twee verschillende kon niet, maar ik heb zijn werking. Dus neem dat ook mee tegen bezig voor doen aan of iemand gaan naar bepaalde presie. Maar daarom zeg ik, begin bij jezelf. Kom tot jezelf, stel de vragen en je gaat je antwoord krijgen en laat je leiden. Tak je me voor. Als je iets moet doen, tak je me voor. Laat, je weet toch, die weg gebaand worden naar de juiste plek, naar de juiste persoon, zodat je hulp kan komen van een zuiver kanaal.
5: Precies,
4: dus kom tot jezelf gewoon. Dat is sowieso standaard. Leer jezelf kennen. We hebben het gehad over de Maron-gemeenschap. Mm-hmm. We hebben gezien dat er verschillen zijn tussen Stadskriolen en Maron-kriolen. En zoals ik je zei, welke overeenkomsten zie je?
5: Ik wil zeggen, ook die Pourquoi Doro doen.
4: Mm-hmm.
5: Weet je?

0: Tal, da fahren sie auch. Tja, ja, was ist hohe Nehmen? Für Tambon, für Skin, erkennen sie auch. Ja. Ja. Mhm. Und vor allem, das Kennen von den Vivir ist auch belangrijk bei ihnen.
1: Ja, ja.
0: Tja, das finde ich dann heel fijn. Und sie haben echt, zoals we al aangeven, de Ora Futuro.
1: Hey.
0: Echt mooi.
1: Oké. En welke verschillen? Want die verschillen zijn er.
0: Ja. Even ook spiritueel. De manier hoe wij winterpree geven verschilt bij hun. Weet je, zij kennen met de Konfo. Weet je, wij hebben een soort standaardisatie gemaakt van in play ISA voor ze, dan in play voor doen en zo. Dat is een groot verschil bij tussen ons en hun. Die hebben met de Konfo, zomaar, kom. Weet je, maar zij hebben gewoon energie bij elkaar.
1: Yeah.
0: Dat vind ik als een van de grote verschillen. En het feesten bij die Gipanje en zo, dat hebben we in echt.
1: Ja. Ook een manier van de dood bij hun.
0: De dood bij hun.
1: Ja. Kijk, wij we vieren het wel, we dansen even met die kist, maar zij hebben echt gewoon poor blakka.
0: Ja, precies.
1: Zij hebben je gaat naar Kombi, weet je, dus ze hebben het toch wel iets uitgebreider.
0: En goed feit dat die ooms heel veel invloed hebben bij hun.
1: Ja.
0: Weet je? Vooral als het gaat om het moment dat ze die jongen. Een moeder van de ouders speelde oma belangrijke rol. Dus dat hebben we niet bij
1: dat
0: ons.
1: Dat hebben wij niet, nee. Oké. Nou, we hebben flink gesproken. Het gaat er mooi aan toe. Ik ga het nu een beetje over een gevoelige topic hebben. En we houden het sowieso respectable, ten alle tijden. Maar we kunnen niet praten over cultuur en het niet hebben over de dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Cultuur is nooit statisch. Elke generatie geeft er opnieuw betekenis aan. Wanneer is verandering binnen een cultuur gezond volgens jou?
0: Kijk, cultuur is sowieso dynamisch wat aangeeft. Als je niet komt aan de waarde van zo'n cultuuruiting, de respect die ze zo moeten hebben, dan vind ik van dat niet echt, dan mag het wel.
1: Ja.
0: Weet je? Het moet niet heel iets anders worden met een andere intentie. Weet je? Want verandering is nodig, want bepaalde dingen die we vroeger deden, de mensen vroeger deden, was volgens hun tijdperk, met de middelen die zij hadden.
1: Yeah.
0: Nu leven we in een ander tijdperk, we hebben andere middelen. Dus sowieso gaan bepaalde dingen veranderen.
1: Yeah.
0: Een simpel voorbeeld, kijk naar muziek. Ja, vroeger alleen de appendidrons. Maar time changes, we hebben nu snel instrumenten. Nu hebben ze nu muziekformaties, ook met zingen met geluid.
1: Met geluid,
0: dat zijn veranderingen.
1: Dus...
0: Het doet niets aan de gehele winterpree. Dus zulke veranderingen mogen wel. Maar niet dat je dan en dat is de verandering brengt omdat je vindt van zo moet het.
1: Zo moet het,
0: een simpel voorbeeld is, in mijn persoonlijke mening, ik ga niet aan de liederen die er al waren. Weet je? If I sing it van, mia ik moet aan Nengre Kondre, of mina Nengre Kondre Nengre, dan is het maar
1: bezingen.
0: Dat kan niet gaan
1: veranderen. Gaat niet veranderen.
0: Weet je? Ik kom niet daaraan.
1: Nee, dat is begrijpelijk. Dat is helemaal begrijpelijk. Op welke tradities moeten we volgens jou blijven behouden?
0: Tradities die een positieve en die sowieso een positief effect hebben op je leven. En die zorgen voor spirituele groei en ook jouw groei als libismafassie. Dus die moeten we sowieso behouden, denken we aan. Ik kom weer bij die wat ik wil naar beren, maar ook die pot naar bangi, weet je? Praten met de kinderen, weet je? Begeleid ze, dan gaan we denken, kijk, les ze uit van hoe de maatschappij er nu uitziet, weet je? Zodat ze voorbereid zijn, want meestal zijn kinderen niet voorbereid, wat het wachten staat.
1: Ja, precies.
0: Dus, pot naar bangi vind ik belangrijk, auto, het ontmoeten van zo'n partner. Maar soms hebben kinderen helaas maar de ouders weten niet ervan.
1: Ja,
0: misschien komen we later erachter van nou, of
1: hebben we een
0: rivier.
1: Klopt.
0: Dus dat zijn tradities om te behouden. En dan denk voor aan familieonderzoek. Aan het eerst stuk je familie, maar het is belangrijk om te weten wie zijn je familie, van waar kom je. Waarom is het ook belangrijk van, je hebt bepaalde families, ze mogen bepaalde dingen niet eten. Er gebeuren bepaalde families. Probeer te onderzoeken van waar komt dat. Want je kan bepaalde

0: alleen oplossen als je zelf naar route vindt. Dus daar moet je dan proberen op te lossen. Als je het hier oplost, omdat je dit goed vindt, dan heb je gewoon, iemand zei, maar je zet gewoon een pleister ervoor.
1: Ja.
0: Dan laat een pleister moet ook weer. Weet je? Dus doe onderzoek naar je familiegeschiedenis, stamboomonderzoek. Mm-hmm. Leg het vast en probeer te begrijpen van waar je komt.
1: En qua het familieonderzoek doen, kunnen ze ook bij NACS wezen?
0: Natuurlijk, natuurlijk. We helpen mensen daarmee. We kijken welke plantage komt, welke familie daar woonde. En we willen ook kijken van wat zijn bepaalde specifieke dingen in zo'n familie die je bent meegemaakt.
1: Yeah.
0: Want je kan begrijpen waarom. Want bepaald kan je misschien zien, misschien ook krantenartikelen. Ik had wat het geval bij een van onze klanten. En toen hebben we krantenartikelen van de vrouwtje. Het bleek het moord. Moordslagen. Moord.
1: Okay.
0: Komt historie. En dan als zo iemand terugkomt, gaat dat in het begin.
1: Yeah.
0: Dan kan zo iemand weer zulke handelingen plegen. Als je dan weet van oké, zoals maar bij de zoals zijn, dan moet je het aan te pakken.
1: Oké. Nee, het gaat heel diep en ik ben blij dat je dat hebt aangehaald. Want vaak genoeg praten we over breaking generational curses. Ja. En heel veel van ons zijn daarmee bezig geweest. Maar als je niet weet van waar je komt en je ook niet weet wat er allemaal in je familie is gebeurd. Mm-hmm. Dan ga je maar tasten in het donker. Ja. En dan kom je eigenlijk niet waar je hoort te zijn. Mm-hmm. En als je je route kent, dan weet je wel gerichter bezig te zijn. En dan wordt het ook wat makkelijker voor je.
0: Kijk, je hebt heel veel mensen die aangeven, ja, slavernij is zo lang verleden. Het heeft geen
1: Maar het heeft nog steeds invloed. Het heeft nog steeds invloed. Ook al lijkt het er niet op, alles gaat terug naar het slavernijverleden. Ik kan ervan meepraten. Weet je, bepaalde gedragingen.
0: Foute gedragingen.
1: Ziektes. Heel veel, wat men niet snapt, heel veel ziektes zijn eigenlijk energetische manifestaties die een route hebben. En als je weet wat het is van waar het komt, kan je het ook oplossen. Weet je, soms zijn ze ver gevorderd, nou dat lichaam kan dat niet meer, maar vaak genoeg zijn heel veel ziektes. Ze starten als een energie die je opslaat in je lichaam. Het kan te maken hebben met stress. Het kan te maken hebben met trauma's die je hebt ervaren. En je hebt het vastgehouden. En je hebt nooit iets eraan gedaan. Je gaat naar de dokter, ze vinden niets.
0: Ja, precies.
1: Weet je, dus die dingen zijn er. Ja. En we kunnen zeggen, ja, ik heb er niets mee te maken. Ja, maar het heeft wel met jou te maken.
0: Ja. Ja.
1: Dus nee, dat is een heel goed punt dat je hebt aangehaald. Helemaal gewoon. Even kijken. Hoe zorgen we ervoor dat cultuur blijft leven zonder haar identiteit te verliezen?
0: Kijk, we moeten leren bepaalde dingen vast te leggen, zodat we weten hoe het aan toe ging. En ik zei het al, cultuur is onderhevig aan verandering.
1: Yeah.
0: Maar als je dan echt weet wat het belang is van bepaalde dingen die we doen en het ook vastleggen, dan kan je voorkomen dat degenen die komen er te veel verandering aanbrengen. Want dat is het belang ervan.
1: Yeah.
0: Dit moet ik behouden, want zo
1: dit is de basis gewoon ervan.
0: Dit is de basis ervan. Dus verandering mag. Je mag appie chin chin staan, maar laat de essentie ervan niet verliezen.
1: Laat het niet verwateren. Nee. Want vaak genoeg lengen we te veel water aan en dan wordt het iets heel anders dat niet van ons is. En dan herkennen we onszelf niet eens meer. Ja. Welke tradities mogen opnieuw bekeken worden volgens jou?
0: Ik denk aan tradities. Wat ik belangrijk vind is dan die moeding van de ouders.
1: Ja.
0: Ja, kijk in herhaling natuurlijk. Het onderzoek naar wie zit familie. Potentie naar banging. Ik haal twee steeds, wat ik vind echt belangrijk voor tieners. En wat ook bij je mag moeten behouden is die situatra elk even van het jaar. Weet je?
1: Mm-hmm.
0: Wij kennen altijd New Year's resolutions, maar wij hebben onze manier hoe we het jaar afsluiten en hoe een nieuwe start. En ook één ding, ik zei nog laatst aan een student van mama, hij gaf me aan van ze moeder heeft de Kina Day. De Kina Day is echt iets belangrijk voor ons. Heb een dag gewoon dat jij je rustmoment hebt.
1: Want je kinderen is eigenlijk je geboortedag, toch?
0: Ja, vanmiddag is je geboortedag. Mm-hmm. Heb gewoon een dag waarbij je gewoon voor jezelf hebt en niet werk.
1: In
0: ja,
1: de rust
0: je gaat wel werken, maar.
1: Maar je bent in de rust.
0: Precies, je bent in de rust. Denk niet meer aan werk als aan mede. Mm-hmm. Heb gewoon je rustmoment, je rustdag. Weet je? Dat vind ik wel dat mensen weer moeten hebben. Anders kun je dat je kinderen is en behoud je kinderen. En ook zo af en toe vasten.
1: Ja.
0: En vasten is niet zo, is christelijk, is ook
1: vasten
0: bij
1: is
0: ons.
1: Vasten is universeel.
0: Is universeel.
1: Vasten is universeel en vasten is gewoon je reset van je lichaam.
0: Ja.
1: Is tot jezelf komen. Mijn kinderdag is woensdag, is op mijn geboortedag. Ja. Ik heb het al jaren voor mezelf, doe ik dat dus op de woensdag, werk ik absoluut niet.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is het gewoon voor mij en het maakt het verschil uit.
0: Ja.
1: Het maakt echt het verschil uit. Vasten op tijd. Ik zeg mensen ook, in elke religie waarin je bent, heb je spirituele hygiëne.
0: Mm-hmm.
1: Want spirituele hygiëne is iets dat we vaak aan een kant laten. Mm-hmm. En dan rennen we wanneer het te laat is om dan die grote wassies te doen.
0: Ja, precies,
1: ik zeg niet dat het
0: precies.
1: slecht is, mm-hmm. absoluut niet. Maar sommige dingen kunnen voorkomen worden. Was hij op je jaardag, was hij 31, is allemaal mooi en waar, maar tamboevoesking is ook nodig. Tamboevoesking is ook nodig, vooral als je werkt met mensen, als je in lichamelijk contact bent met mensen, als je leerkracht bent, maakt niet uit, zolang je met mensen bezig bent, was je lichaam, het is energie.
0: Ja.
1: Je hebt je kruiden, jij bepaalt je kruiden. Hyssop is een van de geweldigste kruiden die ik ken. Zoutwater, een blauw badje, doe je ding.
0: En vooral je mofotaki.
1: Precies, je mofotaki is belangrijk. Je intentie die je gaat zetten is heel super belangrijk.
0: Wat ik ook belangrijk vind, wat veel mensen moeten leren, is hun dromen ontcijferen. Van nature zijn we dromers en van nature krijgen boodschappen van onze voorouders, van onze winties.
1: Mm-hmm.
0: We moeten leren onze dromen te ontcijferen. Daarom adviseer ik mensen altijd schrijven dromen op.
1: Yeah.
0: Want je gaat merken dat je op een gegeven moment gewoon een patroon zal zien. Je gaat bepaalde dromen gewoon opvolgen, wat gaat over door.
1: Yeah.
0: Of je krijgt een droom op een andere manier.
1: Klopt.
0: Dromen zijn boodschappen.
1: Klopt.
0: Het is een moment waarbij je dan de boodschappen krijg van je voorouders, van je beschermers, de spirituele leiders. Dus we moeten ook leren hoe we onze droom kunnen ontcijferen.
1: Mm-hmm.
0: Zelfs mensen altijd, je krijgt je droom naar jouw perceptie, jouw beleefde wereld.
1: Yeah.
0: Ik kan iets dromen, jij doet iets, maar het heeft andere dingen voor jou dan die voor mij.
1: Klopt.
0: Daarom is het echt belangrijk om je droom op te schrijven.
1: En qua dromen is niet alles zwart of wit.
0: Ja,
1: want sommige dingen hebben wij meegekregen qua dromen. Maar als je dus echt onderzoek gaat doen en verder gaat, dieper gaat, zie je dat het ook een andere betekenis kan hebben.
0: Yes.
1: Dus ook niet alleen vasthouden aan die iedereen dat was maar dit is maar libila. Of die iedereen dat was maar dit is niet altijd daarmee te maken.
0: Mm-hmm.
1: Soms moeten we ietsje dieper kijken. Toevallig kan ik dromen ontcijferen voor mezelf. Dus bij mij gaat het ietsje makkelijk. Wat ik ook heb geleerd is vragen naar discernment. Vragen dat je het verschil kent tussen wanneer je iets hebt gedroomd. Als het zijn een boodschap voor iemand. Of tigo sriep nanga wasani. En asan kon je niet
0: drinken. Precies.
1: Er is een verschil. Zo'n ding zijn we zodanig bezig in onze onderbewustzijn met die dingen. Dat we denken dat die dingen dromen zijn. En dan gaan we die dingen overbrengen als ze zijn boodschappen. Ik, temmik is wandering, vraag ik naar een confirmation. Ik vraag naar een bevestiging. Ik vraag naar 3. Ik krijg mijn bevestiging en als ik mijn bevestiging heb gehad, zeg ik oké, dit is wat ik heb gedroomd. Dit is wat ik aan je door moest geven. Dus zo'n ding, de was mij wat ik kom, dat ik test ook bij jezelf. Ga even bij jezelf na. Je hebt je guides, je hebt je spirit guides. Ga bidden, vraag van is dit werkelijk zo? Wat moet ik eruit leren? Wat moet ik eruit krijgen? Want zo'n ding, drink aan het drink. Zo'n ding na igi firi, en manifesteerlijk drink. Dus dat wil ik ook even erbij zeggen.
0: Je is ook altijd door van hoe voel je dat moment?
1: Precies.
0: Je hebt iets meegemaakt, voel je bedrijf, voel je normaal, weet je? Al deze tekens zijn belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat hebben de mensen aan die je ziet? Waar is de omgeving? Weet je? Mm-hmm. Als die zijn allemaal tekens
1: details,
0: die
1: je moet opschrijven. Want dat zijn ook de vragen die ik stel aan mijn mensen. Ik zeg, wat heb je gedroomd? Wat had degene aan? Hoe voelde je? Zodat ik kan weten van, oké, het heeft daarmee te maken of niet. Want als je me gewoon zegt, je hebt gedroomd over een huis.
0: Ja
1: maar waar stond dat huis? Mm-hmm. Welke kleur had dat huis? Wat deed je met dat huis? Was het van huis? Ik weet precies. Mm-hmm. De details zijn wel heel belangrijk. Oké. Ik had het eerder over wat er in het dagelijks leven gebeurt. De afgelopen tijd is er veel, veel maatschappelijke discussie gehad. We hebben heel veel maatschappelijke discussies gehad over traditie, kinderrechten en de verantwoordelijkheid in de gemeenschappen. Hoe kijkt u naar die maatschappelijke gesprekken?
0: Mm-hmm. Kijk, ik vind het heel veel. Kan je zomaar dingen zeggen?
1: Nee, precies.
0: Je moet eerst onderzoek doen en dingen vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Anders gaan mensen gewoon speculeren en aannames maken en zeggen van zo zit het.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is geen degelijk onderzoek gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, we zijn gauw geneigd te zeggen van ja, de kinderen van nu, ze weten niets van hun toekomst, ze zijn niet geïnteresseerd in hun toekomst. Maar kom ik weet ervan, ga onderzoeken. Wat is de reden dat ze zo zijn?
1: Precies.
0: Weet je? We kunnen discussies voeren van hoe we het gaan aanpakken, of wat het probleem is, maar onderzoek is belangrijk. Onderzoek en dat vastleggen. Dan pas kan je een probleem oplossen. Alleen praten erover gaat niet zozeer helpen.
1: Nee, precies.
0: Okay?
1: Kan cultuur ooit een reden zijn om de rechten van een kind minder zwaar te laten wegen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Nee. En waarom zeg je nee?
0: Kijk, als ik naar het geval van laatst. Dat kom je op traditie, hè? Bepaalde dingen vroeger geoorloofd waren. Dat is een ander tijdperk. Nu leven we in een andere samenleving, ander tijdperk. Dus. En qua. Hoe moet ik het uitleggen?
1: We komen weer op die veranderingen. Dingen die wel een beetje veranderd mogen worden. Want bepaalde dingen moeten wel meegaan met de tijd.
0: Ja.
1: Als we het zo bekijken.
0: Dus bepaalde dingen kan je niet zeggen van omdat ik graag van meedoen en zo. Moet ik nog steeds zo gedaan worden. De tijdsgeest van nu is heel anders.
1: Ja.
0: De bepaalde dingen zijn niet meer geoorloofd om te doen zoals vroeger werd gedaan.
1: Hoe kunnen gemeenschappen gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat ze hun identiteit verliezen qua cultuur?
0: Is dat maar te vragen?
1: Hoe kunnen we als gemeenschap gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat onze cultuur zijn identiteit verliest? Dus we hadden het over, je zegt onderzoek moet gedaan worden, maar hoe kunnen wij als dus volwassen mensen en ook als jongere mensen bij elkaar komen en deze gesprekken voeren, zonder dat we te veel gaan sleutelen aan cultuur en wetten?
0: Mm-hmm.
1: Volgens jou?
0: Kijk,
1: en welke rol zou NACS hierin kunnen spelen? Want vaak genoeg hebben we ook gezien dat, dat is net wat we zeggen vroeger, heel veel mensen zijn jong getrouwd, maar die age gap was groot.
0: Ja.
1: En nu zou het eigenlijk als pedofilie gezien worden.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toch? Dus nu wanneer bepaalde dingen gebeuren, schrikken we ervan.
0: Mm-hmm.
1: Maar vroeger was het normaal.
0: Ja.
1: Hoe kunnen we een safe space creëren dat we zulke gesprekken met elkaar voeren, zonder dat we te veel gaan sleutelen aan wat cultuur is, maar ook meenemen dat kinderen wel beschermd moeten zijn te alle tijden. Want wetten zijn er gemaakt om ons te beschermen.
0: Ja, precies.
1: En wie beschermen de wetten dan als het, je weet toch, wel toegestaan wordt?
0: Ja.
1: Vooral in dit geval.
0: Ja, ik denk dat de beste manier is dat je dan er uitgelegd wordt hoe het vroeger was.
1: Ja.
0: Wat de situatie precies was en wat de meerwaarde was van vroeger.
1: Mm-hmm.
0: En het brengen in de situatie van nu.
1: Ja.
0: Om aan te geven dat hier en daar we dat niet meer kunnen doen en om zulke reden. Weet je? Al respect voor cultuur, het was zo, het was geoorloofd, maar in die tijdperk kon het wel, in situatie kon het wel.
1: En
0: zo'n gemeenschap kon
1: het
0: wel.
1: Precies, er waren ook andere regels toen.
0: Precies, andere regels. Maar nu, we leven niet meer zo, vooral als ik naar de stad en zo, we leven niet meer in een dorpgemeenschap.
1: Yeah.
0: Er zijn andere regels en structuren.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat wat gedaan werd vroeger, kan nu niet meer. Omdat je ook onderbouw wel niet meer kan, zodat mensen kunnen begrijpen.
1: Ja.
0: Als je dingen niet onderbouwt en gewoon zegt van nee, het kan niet, dan gaan mensen als het ware tegengas geven, stribbelen om niet mee te werken.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl als je goed onderbouwt van kijk, zo was het vroeger Zo is het de kant vroeger.
1: Ja.
0: Maar nu aan de gemeenschap, aan Tepic, aan de regels, we kunnen dit niet meer doen. Om zo'n reden.
1: Ja.
0: Dan denk ik dat je gesprekken luchtig en emotioneel kunnen zijn. Je moet dingen goed onderbouwd zijn, mensen begrijpen.
1: Precies.
0: En mensen moeten willen begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook belangrijk, ja.
1: En wat vooral denk je dat NAX hierin zou kunnen spelen?
0: Natuurlijk kan ze een safe space creëren. Mm-hmm. De experts zoeken die die informatie hierover hebben. Dat zij hun inleiding geven. En dan gaan we dan samen kijken hoe we het probleem kunnen aanpakken.
1: Okay. We gaan nu kijken naar de toekomst. Hoe leeft cultuur vandaag onder de jongeren? Hoe beleven volgens jou jongeren vandaag hun Afro-Surinaamse identiteit?
0: Ik merk op van de laatste jaren, zodat we een show hebben, een dansshow of een theatershow, dat we heel veel jongeren verzoeken krijgen van jongeren die zich willen aansluiten.
1: Yeah.
0: En als je ze vraagt, reden, is dat ik wil meer leren over mijn cultuur. Dus dat is wel waar dat ze thuis in de situatie niet veel leren.
1: Yeah.
0: Dus we zien NAX als een plek om meer te leren over hun cultuur. En dat doet wel goed. Dus wij proberen dan op een creatieve manier de jongeren bij te leren over cultuur. Want we merken op, we organiseren lezingen en dan krijg je heel veel jongeren niet erbij. Als zaal kan spang, maar 90% zijn al mijn volwassenen.
1: Okay.
0: Geen tieners, geen jongeren die erbij
1: komen. Maar wanneer het dus met dans heeft te maken, creativiteit, dan
0: zie je ze wel.
1: Okay.
0: Dus mijn taak als artistieke leider is dan, ik moet dan een creatieve manier bedenken hoe ik de jongeren kan educaten in hun cultuur. Dus daarmee ben ik bezig. Ik ben bezig met een plan van aanpak.
1: Yeah.
0: Hoe ik de jongeren beter kan informeren over hun cultuur. Want ze zijn willen om te leren.
1: Yeah.
0: Ze zien dat ze niet kunnen krijgen, maar ze alles misschien ook niet weten.
1: Yeah.
0: Dus ze willen ergens gaan om het te leren. Dus daar wil ik op een creatieve manier hun die kennis geven.
1: Oké. Okay. Nee, I love that. En het feit dat ze ook naar jullie toe komen, zegt al heel veel. Dus dat wil ook zeggen dat, vind jij dat jongeren trots zijn op hun cultuur?
0: Ik merk het wel. Maar ze weten weinig.
1: Hmm.
0: Want ik wil zeggen het ook aan de generatie van nu, maar merk het op. De generatie van, als ik neem bijvoorbeeld Waruto, van vroeger mijn tijd, hoe je daar maat van zijn, weet je?
1: We
0: hebben niet veel nodig.
1: Yeah.
0: Want een bepaalde kennis gaat we al overwinnen en zo, over je dansstijlen.
1: Yeah.
0: Dus je kan ons gewoon uitleggen van, doe dit en wij doen.
1: En we doen het.
0: Maar als je de generatie van nu, ze weten heel weinig.
1: Je moet ze echt leren, je moet echt met ze zitten.
0: Yeah.
1: Ja, maar hoe denk je dat dat komt eigenlijk?
0: Omdat hun ouders misschien niet veel wisten.
1: Mm-hmm.
0: Want je eerste plek waar je gaat leren van cultuur
1: is thuis,
0: bij de familie.
1: Klopt, dus.
0: Maar als er niet veel was gesproken daarover, dan ga je niet leren.
1: Nee, weet je?
0: Van misschien vinden kan je niet veel leren.
1: Mm.
0: Dus er is een plek waar je daarvoor kunt leren, ze komen naar NAX.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En welke invloed heeft social media op cultuur en jongeren?
0: Het kan een positieve invloed hebben als de juiste informatie wordt gegeven. Als niet de juiste informatie wordt gegeven door mensen die gewoon random dingen vertellen, dan wordt de verkeerde informatie overgenomen.
1: Yeah.
0: Maar als je genoeg experts hebben die zich focussen op bepaalde onderwerpen en de juiste informatie geven, vooral TikTok-filmpjes, ik zie nu heel veel mensen. Dat het niet mag, maar
1: de juiste informatie.
0: Ja, niet de juiste informatie geven.
1: Dat is het gevaarlijke.
0: Dat kan gevaarlijk zijn, ja.
1: Dus dat heb ik ook wel gezien. Mm-hmm. En ik gaf ook aan van mensen. Kijk, bijvoorbeeld in de vorige aflevering heb ik gesproken over close practices.
0: Mm-hmm.
1: Dus culturen die eigenlijk gesloten zijn. Mm-hmm. Je moet geïnitieerd zijn om in te zijn.
0: Precies.
1: En sommige mensen die geven gewoon bepaalde dingen, stellen bepaalde dingen bloot met alle gevolgen van dien.
0: Mm-hmm.
1: Want je denkt, je gaat het gewoon doen, maar het heeft een bakapissie.
0: Ja,
1: als het niet in je bloedlijn voorkomt, hoor je daar niet thuis. Als je niet van die dottie bent, hoor je daar niet thuis en hoor je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Dus daarom is het super belangrijk dat we social media ook als een tool gaan gebruiken. Ja. Vooral NAX. Ik zie dat jullie flink bezig zijn op social media. Ja. Maar ook ik zou wat meer informatie, dus bepaalde informatieve dingetjes, bijvoorbeeld misschien weetjes van de maand of something, waarbij je jongeren dus beter kan bereiken, waarbij ze zien van, hey, dit wist ik niet, maar ik wil meer weten, dus ik weet nu dat ik naar NAX moet, je weet toch, toestappen.
0: Het is sowieso in de planning, en dus, ik wil dat gedaan door jongeren, dus door jongeren voor
1: door jongeren. Precies, want jongeren begrijpen elkaar beter, want wij zijn een beetje de old heads deze trouwens, nou, we hebben het daarover gehad. Hoe we jongeren enthousiasmer kunnen maken omtrent hun cultuur. Social media gebruiken voor jongeren, door jongeren bezig te zijn. Je zegt het ook, het creatieve is waarnaar zij toe gaan. Want zij niet echt, ze zijn digitale baby's.
0: Ja, want je kan zeggen van, ik heb een artikel hier zo lezen.
1: Ze zijn digitale baby's. ze maken een game voor ze, maken een app voor ze, waarbij ze bezig kunnen zijn. Ik heb ook gezien dat er een wind die app is. Ik weet niet als je het al hebt ik heb het ook nog niet gecheckt, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Maar we moeten met ze meegroeien. Willen we dat ze enthousiaster zijn? Willen we dat ze interesse tonen? Precies. Want wij hebben geschreven op het bord. Deze kinderen unlocken telefoons vanaf baby en dat soort dingen. Dus we moeten ook echt meegaan met de tijd.
0: En proberen op een luchtige manier de diepgang te geven. Dat is ook belangrijk. Ja. Want heel veel Winti-gelovigen kennen Winti heel oppervlakkig. Maar diepgang ervan, de specialiteit ervan, het belang van dingen doen en de effecten ervan, kennen heel veel mensen
1: heel veel mensen niet. Ja, maar het is ook hoe het is overgedragen.
0: Natuurlijk.
1: Toch?
0: Ja.
1: Toen ik de allereerste keer in contact kwam met Winti, heb ik toen ook gelijk gezegd. Ik wist niet dat wie ik sprak, maar ik was like, I need to know who I'm talking to. Yeah. Ik moet weten wat die diepgang ervan is. Ik wil eerder het spirituele weten. Volgens mij, je weet toch, Longwa Kampo, zei ik van mezelf. En het is het simpele dat ik heb gezegd, dat me echt heeft laten zien wat het is. Yeah. Wat het is, waarvoor het staat. Yeah. En anosma tegen me. Nakis mikis aleri. Weet je, ik ben niet zo opgegroeid. Ik ben christelijk opgegroeid. Alle respect daarvoor nog steeds. Maar ik wist wel dat Winti een gedeelte van me was.
0: Yeah.
1: Altijd. Niemand kan me zeggen van waar het komt de dag van vandaag. But I knew it was a part of me. En toen ik die stap heb gemaakt, had ik zoiets van, ik wil wel het spirituele eerst weten.
0: Ja,
1: alvorens de rest komt. En ik mag niet klagen. Yeah. It was a bliss.
0: Ja, als je die pander van kent, heb je, ja, geloof me, je gaat veel meer liefde en waardering hebben voor ons geloof.
1: Ja.
0: Weet je, want het is meer dan alleen Winti Pre.
1: Het is meer dan alleen Winti Pre.
0: Heel veel, en kan heel veel bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
1: En je groei. Je groei, je persoonlijke ontwikkeling, hoe je omgaat met problemen, hoe je ook jezelf begeleidt, hoe je anderen kan begeleiden. Ja. Het zien van je ouders, je bigisma's, ook gewoon als hun eigen individu.
0: Ja.
1: En al hun problemen en al hun mooie dingen die ze, weet je, hebben.
0: Ja.
1: Dus het heeft me een hele andere kijk op het leven gegeven. Het heeft me ook heel veel anders naar mezelf laten kijken. Moral is picky fast, ga ik met mezelf om. En het is een hele mooie reis geweest.
0: En zoals je ze ook aangaf van stand in your power.
1: Yeah.
0: Als je jezelf leert kennen, je bent een krachtig, je bent een powerful human being.
1: Dan weet je wat het is. Dan ga je weten wat kankang is.
0: Yeah.
1: Dat is de betekenis van kankang.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de betekenis van jaja.
0: Yes.
1: Wanneer je in je kracht gaat staan en je weet wie je bent. En familia, ik zeg ze altijd, ik zeg, kijk, ik ben rustig, ik doe mijn ding, ik help waar ik kan.
0: Mm-hmm.
1: But,
0: yeah,
1: ik hoef niets te doen.
0: Mm-hmm.
1: I'm protected.
0: Yeah.
1: Dus als jij weet wat je doet, schat, is voor jou.
0: Ja,
1: ik heb er niet eens mee te maken. Maar dat heeft ook te maken met, je weet wie je bent.
0: Ja, precies.
1: En ik heb dat je niet moeilijk noemt, maar je wakai passie, je doe je sani. Maar je geeft ook al waarschuwing van, hey, if it happens, ja, sorry, ik heb er niets mee te maken. Dat is gewoon, weet je, dat is die bakkapissie gewoon.
0: Ja. Maar je geloof in jezelf is ook belangrijk, hè?
1: Ja, dat
0: je
1: vooral.
0: Jezelf, dat je dingen kan doen.
1: Ja.
0: Ook gewoon moet doen.
1: En dat je bewuster van bent.
0: Ja. Ja.
1: En ook bewuste keuzes maakt. Want ik kan, ik kan jaja, maar hoe ga je ermee om? Waarvoor gebruik je het?
0: Precies.
1: Want tegenbruik in je kroek toe. Dan draai ik met die bakka, dan ga je schreeuwen. Ja,
0: precies.
1: Want ik zeg vaak gewoon, sabi doen na expressie. Alles wat we meemaken, vaak genoeg zijn de consequenties van onze eigen daden. Toch? Vooral die idoro wa leeftijd bij abidjisma, dat zijn de consequenties van onze daden. En we moeten ook die accountability kunnen nemen en eerlijk kunnen aangeven dat ik ben wel mijn eigen blokkade. Want zo'n ding wil je dat je aan asmadu, na je een keer doet en dan je moet vaak genoeg. Want men zegt je moet vertellen, je moet voor illusie. Dus let ook op je woorden, mijn lieve mensen.
0: Klopt helemaal. Ik zeg ook altijd vaak van, ik ben zo, zo ver met Winti.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan niets zien gebeuren of ik kan niets bedenken. Dan moet ik gewoon zeggen van, ik moet er mee bakken aan Winti. Maar zoals je zegt van, be accountable voor wat je allemaal doet. Dingen die je wil meemaken, als je gaat gewoon je doorpak serie van waarom dit, waarom mij. Als je gewoon gaat nadenken, terug gaat denken van, zo aan het leven is, zo aan die, dat met die idee, zoals Amsterdam. Mm-hmm. Weet je? Dus zoek geen fouten
1: buiten.
0: Om nog je wind te schuld.
1: Nee. Het halve werk is gedaan wanneer je naar jezelf kijkt. Wanneer je gaat reflecteren. Wanneer je bezig gaat zijn.
0: Ja.
1: Want zo'n ding, wat ik ook heb gemerkt. Zo aanvoelen is je wind die lekker voet de boy.
0: Ja.
1: En dan gaat het mis.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Mm-hmm. Ze zijn daar om je te beschermen. Om met je bezig te, begeleiden. Ja. Om met je bezig te zijn. Mm-hmm. Maar ze zijn niet je voet de boys.
0: Ja. Het is altijd van. Ze zijn om te je begeleiden in te leiden.
1: Nee, precies, want je gaat ook in conclave met ze. Meer dat naar Kroeder, bang Aladi. Ik zeg, luister dan.
0: Ja, precies.
1: Maar je kan pas leiden als je weet wie je bent. Je kan pas move als je weet, als je zeker bent van jezelf. En ik zei nog iets van, die is op zo'n manier je schreven en is op zij moest doen. Je gona je kruider bang voor je gaat door ze is. Maar dan kan je succes niet. Want daarom krijg je dat mensen, wanneer ze eerder naar buiten rennen. Ja, er zijn kwakzalvers. Overal heb je die. En vooral als mensen zien dat in ons op zo'n manier je en dat is aan je hobby. Ja, dan gaan ze misbruik maken. Maar het is nog steeds een keuze van jezelf. Want if je best doen, kruider aan je schreven. Luko zijn man doe en tak je mofo, dan was je naar de leukste plek gegaan.
0: En mooie van, we get the signs.
1: Exactly.
0: We krijgen de waarschuwing.
1: Duidelijk.
0: Maar of we kennen niet of we negeren.
1: Precies.
0: Snap je? Dus.
1: Precies. En vaak genoeg zeggen we ook luister naar je gut feelings.
0: Ja.
1: Maar daarentegen heb ik ook iets bij te zeggen. Je gut kan je pas begeleiden als je gut schoon is.
0: Dat kan je.
1: Drink je wieder op tijd. Reinig jezelf. Ja. We hebben genoeg eten meegekregen dat gezond voor ons is. Reinig jezelf op tijd. Dat zijn ook dingen die we moeten behouden. Die bita drinken.
0: Aanleren.
1: Wij werden geleerd hoe te detoxen elke maand.
0: Ja.
1: Men kijkt raar naar die castrolie, maar het maakt je dingen schoon, je darmen schoon. Die finibita, boezempruppel, het reinigt je bloed, er is zoveel dat het doet. We hebben zoveel gekregen van onze voorouders en mensen zijn nu bezig daarmee.
0: Tradities die we moeten behouden.
1: Echt, zijn tradities die we moeten behouden. En men is nu echt ook bezig met de kruidenleer. Je kan het overal vinden. Elke maand was je dingen, reinig, stoom. Mm-hmm. Als je niet kan stomen, drink je thee.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn genoeg dingen, er zijn genoeg leries. Jongere mensen nemen nu ook over. Yeah. Take your lery.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil het ook over even iets hebben. Side note.
0: Mm-hmm.
1: Ik bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een vrouw die pas bevallen is in Suriname geroken en ze rookt niet lekker.
0: Mm.
1: Omdat ik opgegroeid ben met vrouwen. Zij was this king, ze stomen. Ze drinken thee, ze drinken hun bieten, ze drinken warm, ze zitten thuis, alles mooi en alles. Dus ik kwam op TikTok en een vrouw had het erover dat ze rook naar Diddy. En ik was like, het was echt een culture shock voor mij. Ik was like, okay. Maar toen ben ik verder gegaan, want ja, ik begeleid ook vrouwen met menstruatie, pijn en dat soort dingen, omdat ik het ook zelf had. Totdat ik zei van, nee, ik stop met die medicijnen, ik ga voor de kruiden. En I got to where I am right now. En toen ben ik gaan kijken, dis nasa de bigisma betagi, tede betag, drink geen koud water, drink geen dit. Want, wanneer die vrouwen zijn bevallen, zetten ze die maandverband van die vrouwen, ze zetten iets erop en dan zetten ze het in de vriezer. Het is een wond. Augustol, het gaat koud worden. En wanneer je een koude baarmoeder hebt, het gaat stinken. Wij zetten hitte, zodat het makkelijk naar buiten kan gaan. En daardoor, die kruiden hebben hun antibacteriële werkingen. Mm-hmm. Ze reinigen, mm-hmm. ze trekken je lichaam mm-hmm. weer hoe het moet zijn. Mm-hmm. Weet je, en het reinigt mm-hmm. gewoon echt. Het mm-hmm. maakt het proces sneller. Mm-hmm. Je drinkt je bita, je drinkt je thee. Dus ik broeder no manti. Yeah. Yeah. Toch, want alles aan die niet. Am kwaadoor zie. Maar if je pot is, je drink koru, je waka doa los aan, wat denk je dat gaat gebeuren? Je gaat een korumuru krijgen, mm-hmm. toch?
0: Yeah.
1: En die korumuru, je gaat stinken.
0: Mm-hmm.
1: Dus, uno afrontu de sansa uleri, tak we go do wit mansani. Uno afrontu yeah. ding, wat is voor tam bon fisking.
0: Yeah. En geen mensen die dat zei. Als hij leert, zou bij Abi gaan ze overnemen en aan jou verkopen. Van, doe dit.
1: Ja, toch, want daar wil ik maar tekenen, want nu mm-hmm. is het Joni's team.
0: Ja.
1: Iedereen doet Joni's team. Mm-hmm. Terwijl het is een leren die wij hebben gehad, nu is het een trend.
0: Ja.
1: Toch? Bijvoorbeeld sardine. Mm-hmm. We hebben allemaal sardine gehad mm-hmm. als eten. Nu eten mensen rauwe sardine, omdat ja, je ziet er jonger uit. Mm-hmm. Maar dat is onze delicatesse. Ja. We hebben het gehad mm-hmm. thuis.
0: Ja.
1: Weet je dus. Uno afronto sa uleri en pasta wit man kon of wat tras man kon tak ja dis boon dan pas ga je het nemen. Ook qua onze kokosolie, onze castorolie. Iedereen gebruikt het nu en die dingen zijn nu duur geworden. Maar na uno be abaleri, uno be abakos en ook kies akoni. Weet je? Dus ja, take what you need, gebruik het en no afronting. Echt no afronting. Ik vind het zo prachtig hoe die Haitianen ook. Ze hebben ook echt hun steambeds en alles, hè? Ja, en het komt overeen met die van ons.
0: Mooi.
1: Het komt over, en dat is zo prachtig. Mm-hmm. Want ik had echt zoiets in de comment section van, wij doen dit. Toen zei een dame, ja, wij ook. En die dame was van Afrika, een andere was van, die Chinezen werken ook met hitte. Yeah. Zij werken niet met de kool, ze werken ook met hitte, maar mm-hmm. zij hebben meer thee en dat soort dingen precies, en ze masseren.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus, alla culturu ab insani en umus hordif unu hi. Want if uno hore hi, no as man hore hi. En ik snap het, soms kan die van jou wat er te heet zijn. Mm-hmm. Je kan het vragen als het, je weet toch, een klein beetje lower kan zijn. Maar die dingen zijn voor taboe, voor skin. Kan je de biggest man vinden bij mama, leg je uit, gisam precies. We mi en leg je uit. Is voor taboe, voor skin. En if iwan tak you skin moest de boom, iwan tak iman de drape gi you picking, alsjeblieft. Yeah.
0: Namens van belang dat we heel veel dingen vastleggen.
1: Ja.
0: We moeten echt meer van onze culturele elementen vastleggen. Al deze dingen, die was is, waarvoor ze belangrijk, die wie is, waarvoor zijn ze belangrijk. Het drinken van bita, wat doe je met je lichaam, alles moeten we vastleggen.
1: Ja.
0: We hebben heel weinig vastgelegd.
1: We hebben echt weinig vastgelegd, klopt. En dan kijk ik weer naar de grootste uitdaging qua cultuurbehoud.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dat volgens jou?
0: Dat ik niet heb vastgelegd.
1: Precies, we hebben het niet vastgelegd.
0: Maar die worden vastgelegd, gaan mensen hun eigen twist, hun eigen visie eraan geven. Niet te vergeten van, we komen uit verschillende panaties.
1: Yeah.
0: En je panatie bij de rest van de fasie.
1: Yeah.
0: Weet je? En we zeggen dat het niet goed is.
1: Yeah.
0: Weet je? Maar als we dingen vastleggen, dan en goed onderbouwen, dan gaan we behouden.
1: Maar dan gaan we zien dat er wel verschillen zijn, precies. Maar die verschillen zijn niet zo groot.
0: Ja, precies.
1: Snap je? Dus de basis wordt wel behouden. Ja. Denk je ook dat het overdragen misschien een probleem is? Want ik heb ook vernomen dat sommige mensen dit ik weer naar ding kon niet.
0: Kijk, als ze zeggen van, ik sabi ma prati, maar ik kon niet in horen. Want je kon niet krijgen van je biggest match, je spiritual beleiders. Dus dat moet je, mag je behouden.
1: Mag je behouden,
0: maar je sabi, je kennis moet je doorgeven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is, kan ook een reden zijn, ja. Maar ook, wij jongeren moeten ook meer nieuwsgierig worden om te vragen als een bigisma van hoe zit het in elkaar? Wat hebben we? We zo'n cultuur om te vragen.
1: Ja, maar voorsting mm-hmm. betekent dat ombat mitaki. Toch?
0: Baka,
1: nu zitten we, kijk, ik mag niet klagen toen ik op mijn pad 20 cultuur ben gestart. Die heer die me begeleidt, bij hen. Purper hart, krantangifi. Hij heeft me nooit zulke antwoorden gegeven. Hij heeft abe broken game. Hij heeft dingen voor me onderbouwd en hij heeft me ook bepaalde dingen laten zien.
0: Yeah.
1: Weet je, en ik ben super dankbaar voor hem. Yeah. Ik ben super dankbaar voor de plek en alle kennis die ik heb gekregen. Yeah. Want het was echt heel anders.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl in het verleden, migonangasma, en het was echt like, weet je, want als je me niet kan uitleggen, sorry, kan ik je niet vertrouwen, because I do not know you.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben wel dankbaar dat hij het altijd heeft gedaan. Ook als er andere mensen zijn geweest, zag ik ook hoe hij met die mensen omging. Bijvoorbeeld, if van Japanese go en dan zat ik aan Japanese en doe aan bepaalde zaken. Hij zegt, ja, bij cultuur, dus dat zou je moest doen. Trouwen, wat ik kan zeggen, zit ik, ja, nee, mijn was poer. Dus, weet je, dus het respect hebben voor andermans cultuur en weten van, oké, daar is ook oplossing. Mis mijn essentie inning, maar dat heeft me nog meer respect voor hem laten hebben en laten zien van, hé, er zijn nog mensen die puur bezig zijn en het echt gewoon doen, lik van moest doen. Weet je, dus, ja.
0: En qua cultuur voor dat, er zijn mensen die persoons bij wie kan gaan, zou Gia leren.
1: Yeah.
0: Als ik denk aan Paosi, Hembert Oosterwalde, Ernie, Peter Wallen, Salman. Er zijn mensen die
1: je, overdragen.
0: Shalo Snow, die overdragen. Je zal bepaalde misschien kleine verschillen zien, maar een rode draad zou je wel zo ze krijgen.
1: Maar
0: dat is aan jou wat je, dat je, jij zegt, oké, je neemt dit en ik vond dan een rode draad. Je gaat sowieso een rode draad vinden, maar er zijn wel mensen die bereid zijn om
1: wat te geven. Ja. Nou, ik zou het ook niet, toch? Tegenja maar afvoeren, no zoals manenja maar bonjo, tras manenja maar bonjo. Dus iedereen geeft het op zijn eigen manier, maar die rode draad is belangrijk. Als dat er niet is, dan kan ik zeggen van, oké, nee.
0: Precies.
1: Weet je, maar ik ben wel blij en dankbaar voor de biggismas om ons heen die nu wel overdragen. En daardoor kunnen wij nu ook echt het gaan vastleggen. Weet je, dus dat is wel echt een hele grote shift. En ik ben super dankbaar daarvoor. En ja, ik ben echt benieuwd naar wat we allemaal kunnen vastleggen. En wat we allemaal nog meer te weten kunnen komen.
0: Dus ik zat niet bij stil hoeveel we nog moeten vastleggen. We moeten echt veel vastleggen, boy. En echt, het gaat om culinair kan je vastleggen, kleding kan je vastleggen, de orders, muziek, de instrumenten, de liederen. Weet je, er is heel veel
1: dat we moeten vastleggen. Maar dat zei ik, de vorige keer zei ik ook van, cultuur is zo breed. We hebben het niet eens door hoe breed het is.
0: We weten heel weinig.
1: Echt, we weten weinig. Maar we gaan nu naar enkele straatinterviews van 1 juli. Dus we gaan even daarna luisteren en dan zijn we zo bij u terug.
0: Yes.
1: Goeiedag, meneer Wijngaarden. Ik ben Sjaar van Lim FM en ik heb een paar vragen voor u.
2: Zeg het.
1: Wat gaat er door u heen vandaag als u kijkt naar de toespraken die zijn geweest, naar hoe het weer is vandaag en alles dat het zich heeft plaatsgevonden? Wat gaat om door u heen momenteel?
2: Bijna lopen de band. Elk jaar wordt het gezegd. Maar we moeten stappen maken. Wij hebben deze dag is heel veel kritiek geleverd dat het cultureel gedeelte dat te lang geduurde. Ik was boos erom.
1: Yeah.
2: Omdat het gaat om de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Yeah. Het gaat niet om de gasten, de hoge gasten.
1: Nee,
2: die, het gaat niet om hun.
1: Nee.
2: Het gaat om dat de mensen die tot slaaf gemaakt hun voorouders moeten dankzeggen voor de inzet, de strijd die ze geleverd hebben. En dat doen we door gebed op zijn traditionele wijze. En we laten culturele dingen zien. Hoe men zich happy voelt. Dat hebben we gedaan. En het heeft lang geduurd. Daar heb ik heel wat geklaagd gehoord. Dat vind ik heel erg. Ik vind het een mens onteerend om dat te doen. Als je dat gaat doen.
1: Ik begrijp het helemaal. Maar het is iets dat we zeker moeten koesteren.
2: Ja.
1: Iets dat we moeten vasthouden. We moeten het koesteren. En we moeten het ook overdragen. En als we kijken naar van waar we komen. Wat onze voorouders voor ons hebben gedaan. En waar we nu zijn.
2: Ja.
1: Wat is uw boodschap naar onze gemeenschap toe vandaag?
2: Mijn boodschap zal eerder zijn naar de staat.
1: Ja.
2: Want wij als mens zijn arm. Doordat je slaaf geweest bent, nazaten van slaaf, ben je niet bewust van jezelf. En dan kan je jezelf niet goed genoeg ontwikkelen. Op de ladder zijn wij, tot slaaf gemaakt, de inheemse en de afro, zijn we laagste op de ladder. Zijn ze.
1: Ja.
2: Op sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel. En dat komt. En we waren 2,5 eeuw voor alle anderen hier. Maar toch gebeurt dat. Maar als men jouw mens zijn heeft ontnomen, dat je inventaris stuk bent geworden, dan kan je niet meer nadenken. Dan doe je wat men je zegt. Je bent een inventaris, je krijgt opdrachten en je voert uit. En als het, ik heb met een psychiater gesproken, we hebben een gedenkboekje trouwens, een psychiater heeft daarin geschreven. Als je het zo 10 generaties doordoet, nou, dan word je andere mensen. Het gaat helemaal in genen zitten. En daar kan je niet veel aan doen. Dus de staat alleen kan iets aan doen. En omdat we een gemixte, een multi-ethische samenleving hebben, moeten de etniciteiten bij elkaar komen. En wie spreekt, is de meerderheid spreekt. Zij moeten beseffen dat als de schakel zwak is, in een society, dus het geheel gaat eronder lijden.
3: Helemaal.
2: En dan moet je alle aandacht moet besteed worden aan de zwakke schakel. Dan gaan we groeien op een gelukkige manier.
3: Dank u wel. Ik wens u een fijne maanspassie verder. Gaat u zo door met wat u bezig bent te doen. En ik zou zeggen, niet focussen op de reus, maar focussen op alles wat positief gaat. En natuurlijk leren van alle reus.
2: Sowieso. Nee, maar bedankt voor de gelegenheid dat ik mijn boodschap kon.
3: Helemaal. Een fijne maanspassie verder.
2: Dank u. Dank.
3: Goeiedag, Missy. En vandaag spreken we met?
4: Joelle Saalman.
3: Oké, zoals ik weet is deze missie heel veel bezig met haar cultuur. Ze is flink met NAX bezig, maar ze is ook een mama.
4: Yeah.
3: Als je kijkt naar 163 jaar emancipatie, maanspassie, wat gaat er als ouder door jou heen op dit moment?
4: Het is een mooie vraag. De afgelopen dagen loop ik met één primaire gedachte. Is dat, en mevrouw Sabwart heeft het ook aangegeven, Sarafina heeft het ook aangegeven, dat we als personen, nazaten van onze Afro-Surinaamse gemeenschap, dat we alleen om, dus waarnaar we willen gaan, dus als we naar de toekomst willen gaan, dat waarvoor onze voorouders hebben gestaan, waarvoor ze hebben gestreden.
3: Yeah.
4: En ik wil, dus als moeder wil ik mijn kind ook daar bewust van maken. Dat ze weet hoe de historie eruit ziet. Alleen zodat ze trots naar de toekomst kan kijken. En trots kan onder de pad kan bepalen.
3: Yeah.
4: Ja, dat is een.
3: En wat is je boodschap op deze mooie dag?
4: Het komt weer op hetzelfde neer. Weet wie je bent. Weet waar je voor staat. Weet van waar we komen. Toch? Want alleen als je weet van waar we komen, wat onze voorouders allemaal hebben doorstaan, kunnen we weten wat we niet willen voor onszelf. Kunnen we weten wat goed is voor ons. En kunnen we goed bepalen waar we naartoe willen gaan. Ja, dat is het.
3: Heb je misschien toevallig een order voor me vandaag? Nee,
4: ik ben niet voorbereid.
3: Ik wens je een hele sweet maanspassie en geniet ervan, mijn schat.
4: Dank u wel.
3: Missy Sarafina Naarden.
4: Dat ben ik.
3: Wat een prachtig plengoffer heb jij gebracht. Agromis King, mijn viering en ik neem het mee. Op zo'n prachtige dag en na zo'n prachtig plengoffer dat je hebt gebracht, wat gaat er door je heen en wat voel je?
5: Trots. Trots dat ik er mag staan. Trots dat ik het licht mag helpen dragen, verder mag helpen brengen. Je weet, de Olympische Spelen is zo met een fakkel, toch? Als nazaat van mensen die op 1 juli hun vrijheid hebben gehad, ben ik er trots op. We kunnen terugkijken naar het verleden en zeggen, ja, wat ze met ons hebben gedaan is onterecht en het is niet menswaardig. Ja, je hebt gelijk, maar wat ga je nu doen? Toch? Je moet nu werken aan een toekomst. Je weet, je wil een nageslacht of je wil niet. Ik wil wel een nageslacht en ik wil het goed voor ze achterlaten. Ik wil het goed doen, maar ik wil ze ook leren dat het anders kan. Onze voorouders hebben gebundeld, ze hebben samen plantages gekocht, ze hebben gespaard zonder dat ze bij een bank waren aangesloten. En nog zoveel meer. Ik denk dat we dat soort dingen moeten overnemen. Dat is onze kracht. Bundelen, samenkomen, samen zijn. En gunfactor nog hoger opstellen. We moeten leren om samen te gaan bouwen. Er is genoeg eten. We wonen in Suriname. Onze grond is zo vruchtbaar. Maar zo ook de mogelijkheden die er zijn voor ons als jongeren. Voor ons als nageslacht van zij die de vrijheid hebben gehad op 1 juli. Dus ik ben trots vandaag. Ik voel me extra trots vandaag. Om er te mogen staan, om er te mogen zijn. En om het verhaal te kunnen vertellen. We mogen trotser zijn op wie we zijn. Omdat onze voorouders hebben gestreden voor wat we vandaag zijn. Noem ik den draai in den grebi. Maar laten ze kijken van, ai, ze brengen die fakkel door. Destans geen afaya. En ze doen 10 keer meer dan dat wij hebben kunnen doen. Dat is wat het moet zijn. We moeten bouwen, niet afbreken.
3: Ik kan alleen maar Ashi hierop zeggen. En wat is jouw boodschap vandaag? Wat is je boodschap als je kijkt naar wat onze voorouders voor ons hebben achtergelaten? Je hebt gezegd, we moeten die fakkel, gewoon doorgaan met die fakkel en we moeten elkaar gunnen. Maar vandaag heb ik ook heel veel geleerd dat ik niet wist. Want men legt jou bepaalde dingen op en dat wordt eigenlijk jouw geschiedenis, terwijl dat niet jouw geschiedenis is. En ik heb een takkie, if you want sap, En je moet go, je moet leer sabi je route. If you want sap sumana, je moet leer sabi je route. Wat is je boodschap vandaag?
5: Mijn boodschap vandaag is, sta in je kracht. Leer jezelf kennen. Weet van, je hebt het mooi gezegd. We sabi pimos, we sabi route. Leer jezelf kennen. Door jezelf te leren kennen, ga je weten wat jouw sterke punten zijn. Ga je weten waar je broeder of je zuster je moet helpen. Om je rug recht te houden, dat jij verder kan gaan. Sta te alle tijden in je kracht. Laat niemand jou ontnemen wat voor jou is. Dat is mijn boodschap. Dank u wel.
1: Zo, en dat waren meneer Wijngaarden, Joëlle Salman en Sarafina Naarden. Ik heb er niet veel op te zeggen. Meer is al gezegd. We hadden het over in je kracht staan.
0: Ja.
1: We hebben het over opbouwen samen in plaats van afbreken. Ja. We hebben het over jezelf leren kennen. Ja. Om te weten waar je naartoe moet gaan. Om te weten wie je bent. En dat is allemaal gezegd. We hebben het ook gehad over, heel veel is ons ontnomen. Maar wat gaan we nu doen?
0: Ja.
1: Want we kunnen blijven kijken naar het verleden. Maar dat brengt ons eigenlijk nergens. Want we gaan dan op één punt blijven staan. Ja. En dat hebben onze voorouders niet gedaan.
0: Ja.
1: Onze voorouders hebben gewerkt met wat ze hadden. En we hebben het nog veel beter. We kunnen nog meer creëren met wat wij nu hebben.
0: Ja.
1: Dus het is tijd dat we die fakkel gewoon... We gaan met die fakkel en we gaan het overdragen.
0: Ja.
1: En we moeten het zodanig overdragen, zodat we... Uka krima pasig ding. En dat uka seta pasig boom, maar uka kraka de baka toe.
0: Ja.
1: Want if uno kraka de baka, den no mango moro fara.
0: En zo is ook samenwerken.
1: Ja.
0: Belangrijk.
1: Samenwerken. Vooral belangrijk. Samenwerken.
0: Ja.
1: En dan zijn we nu gekomen bij het stukje cultuur weet je van de maand. Wist u dat het Sranantongo ooit ontstond als contacttaal tussen mensen met verschillende achtergronden? Door de jaren heen groeide het uit tot een taal die mensen met elkaar verbindt en een belangrijk onderdeel werd van onze nationale identiteit. Waarom bleef Sranantongo belangrijk? En waarom moeten jongeren Sranantongo op de juiste manier leren praten?
0: dan ga ik weer terug van om trots te zijn. Sranantongo is iets dat jouw voorouders hebben gecreëerd.
1: Yeah.
0: Het was een situatie waarbij ze elkaar niet konden verstaan.
1: Yeah.
0: Want het waren verschillende dialecten. Het waren Afrikanen uit verschillende regio's, gebieden. En ze hebben het zo ver kunnen krijgen dat zij in een andere situatie, mijlen ver van hun grondgebied, een taal hebben kunnen creëren.
1: Yeah.
0: Weet je? Ze hebben een beetje genomen uit hun dialecten, uit het Engels, uit het Portugees. En ze hebben dan hun eigen taal gecreëerd. Natuurlijk, de Sranantongo die we nu kennen, was niet Sranantongo van vroeger.
1: Nee.
0: Want Fawetak van No van Fawaka was vroeger Hofashi Utam.
1: Mm-hmm.
0: Het was heel anders. Ja, het was heel anders. Het had veel meer het Engelse, maar door contact met andere groepen en zo is het Sranantongo nu geworden als het nu is. Maar het was heel anders vroeger.
1: Prachtig.
0: Ja. Ook de schrijfwijze is veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld die OE hebben niet meer bij die U.
1: Ja.
0: Dus ik vind het best belangrijk dat je de taal kan behouden, moet behouden.
1: Mm-hmm.
0: En je hoort soms van ja, maar Sranantongo hebben alleen eerst je naam, je kan niet gebruiken in het buitenland.
1: Yeah.
0: Maar weet je wat
1: het
0: is als je
1: gaat?
0: Want als je gaat naar om je land te representeren naar, in het buitenland en ze vragen wat praat je daar?
1: Precies,
0: leer me jouw taal.
1: Leer me jouw taal.
0: Als je niet kent, dan ga je dat zelf ook niet kennen.
1: Exactly.
0: Dus het is wel belangrijk dat je je taal kent en vooral ook goed schrijft. En het gewoon iets van om trots te zijn. Het is iets wat je voor hebt gecreëerd en het is er nog steeds.
1: Okay.
0: En nog mooier is een taal die iedereen in Suriname spreekt.
1: Ja, precies. Het is een verbindingstaal.
0: Ja.
1: Woord van de maand is patiëntie. En waarom is patiëntie belangrijk in de opvoeding?
0: Patiëntie is belangrijk omdat, zoals David Maas zei, hartstikke speciaal goed.
1: Mm-hmm.
0: Soms sommige dingen nemen tijd.
1: Mm-hmm.
0: Je moet geduld hebben. Kijk, ga ik weer naar dromen toe. Je kan bidden, je kan biggie. Actie van Sani, verwacht geen antwoord vandaag of morgen.
1: Yeah.
0: Je moet geduld hebben voor kiezen antwoord.
1: Mm-hmm.
0: Ook als je bepaalde dingen doet voor jezelf, je bent op je pad naar gezondheid, naar ontwikkeling.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat niet zo 1, 2, 3.
1: Yeah.
0: Je moet geduld hebben. Dus patiëntie nou aan. Toen zit mijn spijs aan voor Abi.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Want if je haast je voor Sani, ga je bepaalde dingen missen. Je ja, gaat bepaalde details
1: precies,
0: missen.
1: Precies, je gaat blokken maken.
0: Precies, dus heb je patiëntie en je kan zeggen, go, fa, moest go. Niet comfortzaamheid.
1: Precies, en heb je patiëntie naar je peking. Dat is ook belangrijk. Ik heb twee vragen voor je voordat we gaan afsluiten. Wat kunnen andere Surinamers leren van de Afro-Surinaamse cultuur?
0: Dat is een mooie vraag. ik moet denken aan de kennis van kruiden. Ik weet niet zozeer als die aan het hebben, maar de kennis van kruiden, dat we weten waarvoor wat moeten gebruiken.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel goed. En ja, het is voor mij te moeilijk, want ik leer van cultuur. Dus ik zie heel veel overeenkomsten. Weet je, alles wat op hun manier.
1: Ja, maar ik zie heel veel overeenkomsten.
0: Dus het is voor mij een beetje moeilijk om te zeggen van, dit hebben wij alleen. Mm-hmm. Dus ze kunnen daarvan leren.
1: Nee, maar zo mooi om te zien hoe we elkaar overlappen.
0: Ja.
1: Toch? En wanneer we van elkaar leren, kunnen we elkaar beter begrijpen.
0: Precies, precies.
1: En daarom is dit programma ook.
0: En wat ik heb opgemerkt, we weten ook heel weinig van elkaar.
1: Ja.
0: We weten echt alleen op welke dingen. Terwijl als je is dong, aakje, vaantje, hoe doen jullie dat?
1: Precies.
0: Dan denk je van, hé, wat hebben wij ook?
1: Ja.
0: Want zoals ik zei, dat van de Mitoni, bij acht maanden zwangerschap.
1: Ja.
0: Dat was een soort wasberen. Weet je, dat hebben wij ook. Dus als we de tijd nemen om meer te weten over elkaar, en pas voor kijken naar de verschillen, dan gaan we beter bij komen qua eenheid.
1: Oké, dus dat betekent eigenlijk één Suriname voor je. Oké. Nou, Daryl, mijn schat, hartelijk dank dat je vandaag mijn gast wilde zijn. Ik ben super dankbaar dat voor alle informatie die je ons hebt gegeven. Het was een hele leuke uitwisseling qua gesprek, qua diepgang, qua alle historie die we naar voren hebben mogen halen. Ik weet dat heel veel mensen heel veel hebben geleerd. En natuurlijk, je kan het niet altijd eens zijn met ieder. Je gaat niet, je bent niet voor ieder.
0: Ja.
1: En ook van die mensen horen we. Maar voor degene zat ik leren. We taki tangi taki arkitide. I lukutide. En zoals we het hebben gezegd. Je moet weten wie je bent.
0: Ja.
1: Je moet weten van waar je komt. Je moet weten waar je naartoe gaat. En het was een hele mooie uitzending.
0: Bedankt.
1: Echt een mooie uitzending.
0: Ik zou zeggen van, ik heb mijn stap voor, maar ik ben altijd bereid voor praten als je sami abi.
1: Oké. En dan heb ik een laatste vraag voor je.
0: Yes.
1: Welke waarde uit onze cultuur mag nooit verdwijnen?
0: Er zijn heel veel.
1: Noem eentje, noem een belangrijke van me op.
0: En zeggen, het ablespeki giyu serefi na je grawang. Respect is echt belangrijk.
1: Ja.
0: Respect is echt belangrijk. Je hoort ook een leader en zo.
1: Ja.
0: Er is zoiets van, respect no demo.
1: Moro,
0: Want zo zie je van, respect kan je heel ver brengen in jouw leven als mens. Dus heb respect voor jezelf, voor je lichaam, voor je geestelijke huishouding. En wanneer je respect hebt voor jezelf, heb respect voor andere mensen. Vooral hun meningen.
1: Ja.
0: Want iedereen gaat iets met je zijn.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar
1: it's okay. Je leert ook uit dat soort gesprekken.
0: Precies.
1: Je leert ook uit dat soort reacties van mensen. Maar natuurlijk, ieder zit vol van heel veel dingen. En soms willen ze zich uiten.
0: Ja.
1: En dit is misschien het platform waarop ze zich uiten. Dus mijn medeleven gaat ook naar hun toe.
0: Ja.
1: Ik leer van ieder.
0: Yes.
1: En daarom zitten wij ook hier. We leren van elkaar. We zijn hier zo. Lek kulturu brada, nangasisa. Maar we hebben ook onze Japanese brada. Onze Hindustani brada, sangasisas. Van wie we kunnen leren.
0: Ja,
1: dus ik ben super dankbaar dat je bent gekomen. Dat we van je mochten leren. En garantangi. De boodschap is. Wees jezelf. Sta in je kracht. Weet wie je bent, zodat je weet waar je naartoe moet gaan. En grand tangi dat jullie hebben gekeken, hebben geluisterd naar Kulturuleri. Ik ben Cher Hooghout en ik groet vanuit Lim FM. Fijne Satra Bakadina. Bye!
6: Bofu Sabi, ala Satra Bakana, na Lim FM, Kulturuleri. Vanaf Tuyuru, we leren voor Makandra.

0: number 1 this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 18 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Afgelopen weekend is ontdekt dat er is ingebroken in het Anthony Nesty Stadium. De inbrekers wisten een van de kantoorruimtes te betreden en maakten daarbij een geldbedrag in SRD buit. Dino Canterburg, de directeur, uitte zich als volgt over dit voorval.
1: Ik werd op zaterdag, denk ik, rond 4 uur op de hoogte gesteld. 4 uur Surinaamse tijd.
0: Ja. En wat is allemaal meegenomen?
1: Nou, tot zover ze hebben gekeken. Meestal is er inbraak vinden plaats naar Bakadeo. Ze vallen in dat in Bakkeri, maar ze vallen op direct is onze geldtrommel. En de man vernietigt wel Sani eigenlijk. Ze hebben geprobeerd om in de artiestenruimte te gaan. Begrijpt u maar? Wat zo 1, 2, 3 is opgevallen is een geldtrommel met daarin een geldbedrag die eigenlijk bestemd is voor onze dagelijkse onderhoud.
0: En we lezen op internet in de verschillende dagbladen dat het gaat om 23.000 SRD. Klopt die informatie?
1: Ja, dat is aan mij doorgegeven.
0: En hoe hebben de daders zich toegang verschaft tot het stadion?
1: Ze zijn binnen vanuit, ik denk, een zijkant naar binnen gekomen. Maar wat ik tegelijk wil aangeven is dat ik eigenlijk vanaf mijn overname... Vanaf overdracht, want toen hij maar mij is overgedragen, ik altijd heb gepleit voor bewakingnis. Omdat de plek niet bewaakt wordt. De plek ging niet eens op slot. Dus na mijn aantreden heb ik ervoor gezorgd dat we de sloten verwissel, begreep je. Maar toch aan die vinden plaats, omdat men ook weet dat er eigenlijk s'avonds niemand daar is. De plek

0: word verhuurd voor mensen die gebruik maken van de zaal voor zaalvoetbal, volleybal, basketbal. Begrijp je? En er is geen controle daar. Dus ik hoop met dit dat je Amakis aandacht voor eigenlijk een ministerie voor permanente bewaking erop. Omdat dat nou op de eerste sansang mijn actie de man.
1: Afgelopen dinsdag 14 juli werd de gemeenschap opgeschrikt met beelden van personen met zware wapens en in uniform die zich bevonden op een goudconcessie in het Sarakreekgebied. DNA-lid van de ABOP, Jennifer Jeffrey Jordan, trok na dit te hebben waargenomen aan de bel.
2: Eerlijk gezegd, ik ben helemaal geschrokken. Ik vroeg aan die mensen die de beelden met mij hebben gedeeld van... is dit echt waar? Berust het op waarheid? Ze hebben gezegd, mevrouw Jordan, jawel. Elke ochtend maken we dit mee hier. Er worden zelfs schoten gelost elke ochtend. En we voelen ons geïntimideerd, we voelen ons bedreigd. We willen meer informatie hebben van de overheid, wat er gaande is hier. Dus het kwam schokkend over bij mij, hoor.
3: Ja.
2: Als volksvertegenwoordiger.
3: Ja.
1: En mevrouw Jordan, om welk gebied gaat het?
2: Ja, ik heb me laten vertellen dat het om Sarakreek gaat. Ja, in het gebied van Sarakreek.
1: En dit is niet de eerste keer dat wij geconfronteerd worden met deze beelden. Als ik mij goed kan herinneren, een maand geleden waren er ook al beelden van mensen in militaire tenue met zware wapens. Hebt u die ook gezien?
2: Ja, die beelden heb ik ook gezien. En mijn collega's hadden vragen gesteld in het parlement hierover aan de regering. En nog geen maand daarna zien we weer dezelfde situatie. En het is zorgwekkend. Het wekt vragen op bij de samenleving en ook bij ons als volksvertegenwoordiger. Dus vandaag was er wel een openbare vergadering uitgeschreven. En ik was van plan om dan de regering ter verantwoording te roepen. Maar het is helaas niet doorgegaan. Dus heb ik de beelden gewoon verder gedeeld op social media. Zodat ik de reacties vanuit de samenleving kon opvangen. Ja.
1: De heren zijn hierna gearresteerd en ontwapend en zijn inmiddels weer op vrije voeten. Bij de operatie om de heren te arresteren was de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, ook aanwezig en deelde dit gebeuren middels videomateriaal met de gemeenschap. We vroegen Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP, naar zijn mening.
4: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik doe alles eraan om te voorkomen dat ik het etiket van rioolpolitiek opgeplakt krijg. Ja? Wat we doen in Suriname, eigenlijk, ik heb ook de minister van Just Paul beluisterd hoe de politie kordaat heeft opgetreden. Wat we doen is niet anders dan symptoombestrijding. Ja? Het vraagstuk moet aan de wortel, en gepakt worden. En ik zie dat we dat vermijden. En wanneer het ons goed uitkomt, ja, dan zien wij dat bepaalde beelden mondiaal, wereldkundig worden bekendgemaakt. Maar ik vind dat we niet met meerdere maten moeten meten. Toch? We moeten niet met meerdere maten meten. Er moet een beleid komen. En op basis daarvan moet er een no-nonsense en actie ondernomen worden. Nog steeds in de gouwsector, ik blijf het zeggen, de macht van de sterkte is doorslaggevend.
1: Aan het begin van deze week zijn er 2 verkeersdoden gevallen binnen 24 uur in het district Para. Districtscommissaris Patrick Kensenhuis zei in gesprek met Lim FM dat er samen met het Korps Politie Suriname gewerkt zal worden om de verkeersveiligheid op te schroeven.
5: Nou, wat is dat betreuren? Dat 2 jonge mensen het leven hebben gelaten bij een verkeersincident, een verkeersongeluk om het zo te noemen. En ja, geeft weer aan en er wordt ook steeds weer reclame en hierover gemaakt, maar ook voorlichting. En kan die groep die zich houdt bezighoudt met verkeer. En het is jammer dat als we ons niet houden aan verkeersregels, dan zie je wat het gevolg hiervan kan zijn. Soms is het, is het gevolg vanwege het roekeloos gedrag die mensen vertonen in het verkeer. Op de wegen in Paran zien we het vooral. De Indira Gandhiweg, de kennen de weg, de snelheden die men ontwikkelt zonder om rekening te houden met anderen in het verkeer. En dan krijg je deze ongelukken. Maar het is heel jammer. Het is heel jammer dat we zondag hebben ingehaald. En dinsdag, maandag zijn we dan weer geconfronteerd geworden met een ander ongeluk. En beide met dodelijke gevolgen. Dus het is te betreuren. En ja, er wordt gevraagd naar actie. Ja, maar zelfs al zou er geen controle echt vanuit de politie zijn over de weg, zoals men het zegt, er zijn verkeersregels. Als we ons allemaal ons daaraan houden, dan voorkomen we dit soort gevallen. Dus dat is het. Maar we gaan zeker in deze periode, want we gaan nu naar de vakantie, het wordt een drukke maand. Mensen gaan elke dag in het district Para zijn om te recreëren. Ook anderen die naar onze internationale Johan Adolf Pengeluchthaven gaan. Dus het verkeer zal drukker worden. Dus we zullen ook met de politie in overleg treden als DC. Om te kijken hoe de nodige controleacties kunnen worden uitgevoerd op de hoofdwegen in het district Para.
1: Afgelopen donderdag, 16 juli, markeerde het precies 1 jaar dat de regering Simons werd geïnstalleerd. In dat kader hebben wij verschillende personen om hun mening gevraagd over het beleid in het eerste jaar. Shangru Wang, fractielid van de VHP, geeft de regering voor het eerste jaar een onvoldoende.
3: Ik geef de regering onvoldoende, omdat ik de beloofde verbetering nog onvoldoende zichtbaar zie in het dagelijks leven van de Surinaamse bevolking. En de burgers verwachten eigenlijk echt wel resultaten en geen mooie woorden. Tijdens de verkiezing wordt er gezegd Kinkia-systeem en nieuw passie en noem maar op. Maar na een jaar regeren hebben we eigenlijk niks gemerkt. Alles gaat gewoon door op beleid eigenlijk van de vorige regering. Er is niks veranderd.
1: Op welke gebieden hebt u vooruitgang gezien, heer Wang?
3: Ik heb op geen enkel gebied vooruitgang gezien. Eerlijk.
1: En waaraan moet de regering beter gaan werken?
3: Ik denk dat de regering op een aantal gebieden moet de regering beter gaan werken. Als ik nu een paar moet noemen, dan zou ik zeker noemen de veiligheid, onderwijs, basiszorg. Die zijn de fundamentele zaken van de samenleving die geregeld moeten worden. Maar ook de burger voelt weinig verbeteringen. Ook gebrek aan snelheid in de uitvoering. Dat zien we nog steeds, dat het heel traag gaat. Onvoldoende transparantie en verantwoording. We praten over economische groei, maar het is niet merkbaar in de portemonnee van de samenleving. We praten over, we willen productie en ondernemerschap stimuleren, maar in de praktijk zien we dat haast niet. Dat zijn de enkele punten waarbij ik zeg van nee, de regering kan beter doen.
1: Naar zeggen van DNA-lid van de NEP, Michael Marengo, heeft de regering het niet onverdienstelijk gedaan in haar eerste jaar.
6: 1 jaar regering Simons Rusland. Wat duidelijk is, is dat er rust is in Suriname. Er is vertrouwen in deze regering. Wat belangrijke zaken die hebben dus op plaatsgevonden. Bijvoorbeeld die koers stabiel te houden. U weet, als die koers gaat fluctueren, gaat bewegen dan. Bewegen alles in het land. Maar ik moet wel aangeven dat de samenleving dus nu actie verwacht na 1 jaar. Want alle ministeries hebben de ruimte gehad voor een evaluatieperiode. En na evaluatie dan moeten we rapporteren. En dan moeten er nu uiteindelijk acties komen dat de samenleving ook in hun zak kan gaan voelen dat er een verlichting komt, dat er een vooruitgang komt. Maar het ziet er niet slecht uit. Het kan beter. En iets waarover ik eigenlijk niet wilde praten, maar het houdt iedereen bezig, zijn de actuele zaken die gebeuren binnen Suriname. Lijkt een beetje wat betreft veiligheid. De burgers zijn bezorgd. Surinamers zijn bezorgd. Dus als parlementariër verwacht ik een betere aanpak en meer duidelijkheid, transparantie naar die samenleving toe. Maar het zit er goed uit.
1: Durft u de regering een voldoende te geven voor het eerste jaar?
6: Een voldoende ja, maar randje kantje. Ik zou het houden op een 5,5, 5,5. Omdat je moet rekening houden ook bij de ministers. Vandaar ik ze niet echt kon beoordelen. De begroting die is pas een week of twee geleden aangenomen. En het zou niet eerlijk zijn om te beoordelen op basis van hun werkzaamheden. Terwijl ze in feite niet de middelen gehad hebben om te kunnen werken. Dus geef ik ze dan een 5,5. Ik heb wel op beleidsgebieden wat veranderingen gezien. Er is heel veel veranderd. Dus ik neem wel aan dat het beter komt.
1: Lim FM ging ook de straat op om burgers naar hun mening te vragen. We laten nu enkele reacties horen.
7: Ze doen hun best, maar Rommel Santa, de Tik Abra, werkt steeds om het goed te laten doorstromen. En dat beseft de gemeenschap nog niet. En ik kijk niet dat direct Bram, als dat nog goed. Dat Surinamers normaal zo zijn dat hij. Je moet rustig wachten. Die vrouw Ating, met Adweer ook op boem. Ook op boem, met z'n papieren. Look at me now, ik zoek dat hij. Maar ik zoek dat hij. Met kiezen steun. En mensen zoet boycott. Maar men is bang. Ja, vrouw in tempo, als het boem zet boemboem zijn niet. Dat ook go. 1 tot 2 jaar, dat denk ik dat. Hoe bloem worden vrij. En Stranamang. No man, wacht die. Ze zijn ongeduldig. Als ze niet afgeduldig, ik heb maar deur ook een boel rommel als wat ik. Abraham, ik moet beginnen te doen. Dat was veel erger. Want ik daar vrouw naar boem worden. Hier de tijd laat ze alles rustig op orde zetten. Dat denk ik dat het lukt. Voor mij wel hoor.
8: Yes.
7: Dat met jou had 6,5 voor met 7 euro.
8: Okay.
7: Wat misreep je naar Jenny toe?
8: Ja.
7: Meneer Lasbribi in Jenny.
9: Kijk, volgens mij zoekt men oplossingen te ver en te diep. Toen die mensen thuis kwamen, toch? In de verkiezingstijd, hebben ze het publiek heel wat beloofd. Unafbo osso, denafbo noa osso. Gides mago noa jari. Is dat toch? Als je een vrouw is, is of zuurgoed, een vrouw is toch? Of een vrouw is een schoonmaakster. Als je een vrouw is, dan is toch? Binnen 2 jaar een vrouw bouwen ofzo. Is dat toch? Minotegi, fama opbouwen, wisna, anodewa, fela. Maar nu, wel eens, maar de trama is dan bijna om de beurt, dus mijn sribi. Is dat niet sanego, maar sanego? Je hebt trama, niet persoonlijk. Ik kan nu in mijn telefoon gaan, dan kan ik je wezen dat mij. Oudste LAD-nummer, Landsadministratiedienst. Dat is wanneer je aanvraag gaat doen voor een perceel. De oudste die ik hier heb, is 30 jaar. Kan je je voorstellen? Ik snap op mijn maak, maar zo min of tegen. Want je ziet mij wat verkiezen. Wie zijn je in een broek potje? Een broek toiletpot. Dus mij kon de njanangai. Zo zo voor u kan. Stem je dan voor den dorp te den dorp. Want dan die... Dat is het. Maar minder de tevreden, echt ja. Maar natuurlijk wordt er gewerkt. Maar je hebt mensen zoals ik die ontevreden zijn. Omdat we meer hadden verwacht. We gaan ze ook bouwen. Dat is wel een soort administratieve rompslomp. Voor kan kiezen van grond. Dat tramai kon je zien buitenlander. Kon de vent grond. De vent roko. De vent die zin. Nooit te minder zien wat man. Ja, te unusran man bijvoorbeeld. Ik was Frans of Holland. We gaan lukken voor beter. Dus even als je een abrasion kon, dan is het beter. Maar die grappen die men hier uithoudt, kunnen we nergens uithalen hoor. Ik kon er niet zien hoe vrij toen ze en adjeus lekker. Een lobus refi, want politiek en met een taal soort fascinaties refi. Ik ben altijd, kijk, ik ben al AOV'er. Ik ben altijd wie soort vrouw go potentiële kandidaat die president? Maar stem ja vrouw.
1: Volgens Ricky Stuttgart heeft de regering op enkele beleidsgebieden zoals onderwijs en volksgezondheid werk aan de winkel. Ook hij geeft de regering een onvoldoende voor het eerste jaar.
10: Er worden allerlei beslissingen genomen. Kijk, een goede opmerking maak je. Het is sowieso zo dat als je dus een zes samenwerkende partijen hebt, dat het moeilijk werken is. Laten we elkaar niet voor de gek houden, het is moeilijk werken. En laat me ook eerlijk zijn, de beste combinatie, en dan praat ik maar puur over de aantal zetels, dus ik praat daar puur over, dan zou het de VAP en de NDP moeten zijn. Want dan had je dan 35 zetels en dan kon het makkelijk werken. Maar ze zijn natuurlijke vijanden van elkaar, waardoor dat niet mogelijk is. Maar dat zou eigenlijk puur op basis van de zetelverdeling, zoals de bevolking dat heeft gewild, dan zou dat de beste samenstelling zijn geweest. En hoe kom ik aan dat cijfer? Ik kom aan dat cijfer omdat ik kijk naar wat er eigenlijk het afgelopen jaar gedaan is. Er is puur weinig gedaan. De prijzen gaan allemaal achter steeds tegen steeds. Kijk hoe lang het geduurd heeft om van hogere straat serieus aan te pakken. Er wordt goud gestolen in Grasalco. Er wordt geld en goud gestolen op politiebureaus. Kwik wordt gestolen. En er is niemand verantwoordelijk voor al deze zaken. Hoe werken wij zo in dit land? Mensen moeten verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Als bijvoorbeeld Ricky Stuttgart een wachter is en hij moet letten op de bezems die daar zo zijn. En die bezems worden gestolen en Ricky Stuttgart kan daarop geen antwoord geven. Dan moet hij opgeschouderd worden.
1: Leroy Doorson, fractielid van de NDP, zei aan Lim FM dat niet vergeten moet worden wat de startpositie was van deze regering. Naar zijn zeggen komt Suriname langzaam op de goede weg.
11: De afgelopen jaren hebben we gezien dat we een wisselkoers hadden. Zang vandaag kon je zien van dat Amang BND 41, morgen zie je van dat Amang de 43. We hadden een onstabiele koers, dat is één. En wanneer je een onstabiele koers hebt, dan moet je nagaan dat je sowieso in een kiswamboom economie in een samenleving. Toch? Zolang je een onstabiele koers is het zo dat je economie aan de ene kant een beetje anders gaat verlopen. En dat betekent dat je samenleving ook gaat zitten klagen. Maar wat wij nu zien, sinds het aantreden van de regering Simons Rusland, is dat we toch een stabiele koers hebben. En kijk, ja, misabi als samenleving dat jong, une shit in uw portemonnee. Klopt. Maar wat ik zo wel kan aangeven, dat als parlementariër wat we proberen te doen, is om de regering kritisch te volgen, zodat die bakate regering bananga alla in pistori. Sang amuseti fukon bakatapril en pedes ma waning. Want kijk, een samenleving in ook is alle moment voor horen tap a juiste facifade waning. Dat is één. Maar wat wij willen is dat in ons ma in Sranang mu apwang wang boon leven bestand. De president heeft dat aangegeven bij haar eerste optreden. Van je gaat niet een glas water dat modderig is tot helder water maken binnen één dag. Dat normaal kan, toch? En tot waar de regering nu bezig is, er moeten heel wat zaken nog veranderen, maar ze zijn op de goede weg. Dat kan ik wel vooruitstellen, ja.
1: Ook Jennifer van Dijk Silos heeft haar licht laten schijnen op 1 jaar regering Simons.
12: De president moet wakker geschud worden. Dat het land meer is dan kindertjes die zielig zijn. Een brandje hier blussen. De president moet gaan begrijpen dat wat ze heeft beloofd tijdens de veelbelovende campagne, waardoor mensen in haar zijn gaan geloven, was ondergetekend. Dat na... Dat na donderdag aanstaande. Ik wil aangeven dat deze president herhaalt en altijd moet horen hoe druk ze het heeft en hoe moeilijk het is en hoe dit en hoe dat. En dat we geduld moeten houden. Het gaat niet om alleen maar brood op de plank. Het gaat ook om deze security. Het gaat ook om corruptiebestrijding. Ik vraag me af of iemand voor de heeft becijferd hoeveel miljarden aan goud elk jaar door corruptie verdwijnt. Hoeveel miljarden aan cocaïnegeld er betrokken is en waarvan natuurlijk niet zeer blijft hangen. En ik weet niet, en ze moet gewoon een goed anticorruptiebeleid, misdaadbestrijdingsbeleid moet gemaakt worden. En natuurlijk moet zij het niet doen, maar het moet wel in haar beleidsprogramma staan. En daarvoor heb je ministeries om het voor je te creëren, te maken en uit te voeren.
1: Volgens de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidsdienst, Raj Ori, zijn er ruim 800 griepvaccins vervallen en weggegooid. De directeur gaf in gesprek met Lim FM verder aan dat de volgende batch pas in november verwacht wordt.
13: Het gaat erom, elk jaar kopen we vaccins in. Vooral griepvaccin, omdat het griepvirus steeds muteert, waardoor je een nieuw vaccin moet hebben. En het is wel jammer dat we hebben 1000 doses aangekocht. En daarvan is er maar 200 gebruikt, maar 800 is vervallen. Dat is wel jammer. En we hebben dan, vorige week hebben mensen mij ook gecontact om te vragen naar griepvaccin, 2 personen. Maar het vaccin was al vervallen. Dus we hebben, de bestelling is er al gedaan. Ik ken de exacte datum nu, dat kent de NIP-manager. Maar het moet sowieso in oktober of november zijn dat we een nieuwe batch griepvaccin gaan krijgen.
1: En hoe komt het dat men zich niet laat vaccineren?
13: Dus daarover moeten we onderzoek gaan doen waarom mensen niet... Trouwens, het is niet alleen over griepvaccin, maar het is een heleboel... Weet je dan, post-COVID er een heleboel negatieve informatie is over vaccins. En dat werkt nog steeds door. Maar het griepvaccin is vooral belangrijk voor mensen die hoog risico zijn. Voor met onderliggende aandoeningen. Dat ze griep, als ze in griepinfluenza oplopen, dat ze dan ernstige verloop kunnen hebben van de ziekte. Is altijd goed als ze gevaccineerd zijn met het nieuw vaccin. Waardoor de complicaties milder kunnen zijn.
1: Wat kost het de staat Suriname allemaal, deze vaccins?
13: Dus die ken ik niet. Die moet je aan die NIP-manager vragen. Misschien weet hij wel wat de vaccins kosten, maar zijn niet goedkoop.
1: En gebeurt dit vaker? Is dit het geval met meerdere vaccins, dat deze weggegooid moeten worden?
13: Dus jaren terug gingen we daar eigenlijk 5000 doses bestellen elke keer. Maar dan werd er veel groter deel weggegooid. Dus we doen nu 1000 en die 1000 kunnen we ook niet opgebruiken.
1: Na dit interview is het ministerie van Volksgezondheid uitgekomen met een persbericht waarbij zij de verstrekte informatie weerspreken. Jaarlijks verstrekt het Nationaal Immunisatieprogramma, de NIP, kosteloos griepvaccins aan zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, particuliere klinieken, de regionale gezondheidsdienst, de medische zending en het medisch centrum van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. De jaarlijkse behoefte bedraagt op basis van historische gebruiksgegevens ongeveer 1000 doses. In het vaccinatieseizoen 2025-2026 zijn ongeveer 800 doses toegediend. De resterende circa 200 doses zijn na afloop van het griepseizoen vervallen. Aldus een deel uit het bericht van het ministerie van Volksgezondheid. Pronto Somaharjo, gewezen minister van Binnenlandse Zaken en fractieleider van de Partij Le Hour in de Nationale Assemblée, is onlangs verhoord in de case waarvoor hij in staat van beschuldiging is gesteld. Pronto Somaharjo verklaarde het volgende over zijn verhoor tegenover Lim FM.
14: Het voor was eergisteren. Ik ben vooral blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Het voor heeft ongeveer 2 uren geduurd. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en naar beste weten geantwoord en mijn volledige medewerking verleend.
1: Ja. En waar heeft dat verhoor plaatsgevonden?
14: Tegenover politiebureau Keizerstraat. Daar zit het justitieel interventieteam JIT.
1: En hoe lang heeft dat verhoor geduurd?
14: 2 uren lang.
1: En heeft u in uw verhoor hetgeen dat in uw dossier is opgesteld kunnen weerspreken?
14: Nou, net wat ik aangaf, ik heb alle vragen naar beste weten beantwoord en naar waarheid beantwoord. Dus laten wij afwachten op het verdere verloop van het justitiële onderzoek. Ik denk niet dat het opportun is om nu al vooruit te lopen op wat de uitkomst zal zijn.
1: En is er enige reden waarom u bij het JIT-team bent verhoord en niet gewoon op een politiebureau?
14: Nee, dat is echt een vraag die u aan het Openbaar Ministerie moet stellen. Ik ben vooral blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn verklaring af te leggen. Het is voor het eerst na 2 jaar onderzoek dat ik die kans heb gehad. En ik ben echt erg tevreden en erg blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen.
1: Ja. En zijn er meer mensen naast u verhoord in deze case?
14: Ja, er zijn een aantal mensen verhoord. De leiding van het ambtelijk is verhoord. Maar ik weet niet wat voor vragen er zijn gesteld. En ik weet natuurlijk ook niet hoe het verhoor is verlopen.
1: Ja. Ik heb het niet zo goed begrepen. Een leiding van wie? Van waar?
14: Ja, de ambtelijke leiding, toch? Dus dan heb je de directeur, de onderdirecteuren, afdelingshoofden. Die zijn allemaal in het kader van het onderzoek verhoord. Dat heb ik begrepen.
1: Ja. Dat praten we over het ministerie van Binnenlandse Zaken dus.
14: Ja, klopt.
1: Ja. Zijn er meerdere verdachten in beeld in deze case, heer Somhardjo?
14: Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Dat is een vraag die u aan het Openbaar Ministerie zou moeten stellen. Daar kan ik niet op ingaan, omdat ik het simpelweg niet weet.
1: De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, gaat in hoger beroep. De zaak draait om pensioenpremies die in den tijd niet werden afgedragen aan het pensioenfonds, waardoor gepensioneerden niet over hun verwachte pensioen konden beschikken. We spraken daarbij Marcia Klumper, de voorzitter van de Bond van Personeel bij de SLM.
15: Wij vinden ons er niet in terug. Wij hebben het ook begrepen uit de media dat er dus hoger beroep is aangetekend. Maar laat het dan via de media gezegd zijn dat de BBSLM zich absoluut niet schaart achter dat standpunt van de SLM.
1: Zijn er hiervoor overlegmomenten geweest met de directie?
15: Nee, en laat me het ook direct zeggen hoor. De overlegmomenten zijn absoluut niet zo als men ervan uitgaat. We hebben niet vaak overlegmomenten, maar ook gewoon omdat wij in eerste instantie een nieuwe directie, een nieuwe raad van commissarissen, de mensen de gelegenheid hebben willen geven om even een goed beeld te hebben van wat er speelt binnen het bedrijf en wat er precies moet worden gedaan om het bedrijf weer gezond te maken. Dus overlegmomenten zijn puur noodzakelijk. En het is niet zo dat wij, zoals we onder vorige directie de afspraak hadden dat we dus maandelijks die overlegmomenten hadden en we met elkaar konden doorpraten wat er geweest is, wat er aan zit te komen. Die zijn heel schaars geworden, laat me dat zo zeggen. En in elk geval, ik ga er ook niet van uit dat ze dit met ons besproken zouden hebben, omdat ze ook weten wat het standpunt van het bestuur is als we het hebben over de pensioenen. Wij gaan na welke stappen er moeten worden genomen om tijd te keren.
1: Milando Atompay, fractielid van de NPS en gewezen voorzitter van de Politiebond, is niet te spreken over de misstanden binnen het Korps Politie Suriname. In gesprek met Lim FM is Atompay ingegaan op het feit dat 16 politieambtenaren momenteel in verzekering zijn gesteld. Volgens Atompay is dit een schande voor het korps.
16: Het is altijd duidelijk geweest, toch? Fout is fout. Wat niet mag, mag niet. Dus er zijn vermoeden van strafbare feiten, dus de politiemannen die zijn aangehouden en het OM gaat onderzoeken. Maar als blijkt dat ze de strafbare feiten inderdaad hebben gepleegd, dan kan het niet anders. Toch? Dan kan het niet anders. Het is sowieso geen mooi gezicht voor het korps. We hadden eigenlijk anders gehoopt dat deze zaken minder zouden worden. Maar die worden maar niet minder. En het is jammer te noemen.
1: Een zware klap voor het korps. Hoe komen ze daar weer bovenop?
16: Zo, dat is zwaar. Het is sowieso moeilijk om bovenop te komen. Omdat wanneer je gewoon naar alles in het land kijkt. En als je ook kijkt naar het korps heden ten dagen. En het korps van jaren terug. Het is gewoon niet meer hetzelfde. Politiemensen die zijn te weinig bezig met politiemensen. Vroeger waren er veel trainingen. Politiemensen hadden veel meer tijd voor elkaar. Veel meer tijd voor het politiewerk. Als ik verdiepen in het politiewerk. Maar die dingen zijn er haast niet meer. Je had voorgezette opleidingen. Je had specialistische opleidingen. Dus om eruit te komen, zal niet gemakkelijk gaan. Het gaat veel verder van de korpsleiding.
1: Volgens Robert Peneu, ex-minister van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hebben kinderen die ingeschreven zijn op een openbare school automatisch een achterstand ten opzichte van kinderen die zitten op een particuliere school. We spraken hem over het feit dat de examenresultaten van particuliere scholen al enkele jaren hoger uitvallen dan die van openbare scholen.
17: Er zijn alvast grote verschillen. Bij de particuliere scholen betalen de ouders schriftcollegegeld en inschriftgeld. Bij de openbare scholen heb je alleen inschriftgeld. De inschriftgelden bij de openbare scholen zijn zeer laag. Ze hebben nauwelijks bewegingsruimte om het een en ander te doen. Bij de particuliere scholen, als je betaalt, kan men snel inspelen op veranderingen binnen de school. Dus automatisch zal bij de particuliere scholen altijd het slagingspercentage ietsje hoger liggen. We kunnen dat verschil ook niet maken, dat onderscheid ook niet maken. Omdat er op de openbare scholen er heel veel leermiddelen en zaken ontbreken. Waardoor dat ook ten gunste is van de kwaliteit van het onderwijs. Dus zo'n vergelijking zou ik nooit maken. Als ik moet zeggen, ja, de resultaten bij de particuliere scholen zijn altijd beter dan de openbare scholen. Dan moeten we zelf ook kijken, waar zitten wij tekort dat bij de openbare scholen de resultaten slecht zijn.
1: De Nationale Assemblée is momenteel een aantal conceptwetten aan het voorbereiden om het belastingstelsel te moderniseren. De ontwerpwetten houden de Algemene Wet Belastingen, de Algemene Douanewet 2026, de Invorderingswet, de Kostenwet Invorderingsbelastingen, de Wet Belastingdienst Suriname en de Invoeringswet Algemene Wet Belastingen, Invorderingswet en Wet Rechtspraak Belastingzaken. Volgens belastingdeskundige Stanley Isaias is dit een stap in de goede richting.
18: Nou, ze raken aan dingen die aangeraakt moeten worden. Laat mij dat zo zeggen, of althans grotendeels raken ze aan dingen die aangeraakt moeten worden. Toch? Er is een algemene wet belastingen. We hebben in Suriname geen algemene wet bestuursrecht. Maar die algemene wet belastingen is eigenlijk de voorzet van die algemene wet bestuursrecht. Toch? Want waar praten wij over wanneer wij praten over belastingen? Wij praten over de relatie van de burger en de staat. Belastingheffing is een van de oudste en eerste gronden van de legitimiteit van de staat en de volksvertegenwoordiging. Toch, als je de geschiedenis nagaat. Het is altijd begonnen om belastingen. Wat mag de staat nemen van de burger? Mag hij je leven nemen? Mag hij je vrijheid nemen? Mag hij je geld nemen? Daar gaat het om. Dus de verhouding staat en burger staat centraal wanneer wij praten over deze dingen. En het is belangrijk dat de Nationale Assemblée een heldere thesis ontwikkelt waarmee zij naar deze vraagstukken kijken. En zich niet laten overdonderen door haast en een veelvoud van pagina's die ze dan niet lezen, maar in de haast wel gaan goedkeuren. Dus het is belangrijk dat wij dat rustig en goed doornemen.
1: De Stichting Amazonemarkt Suriname, de SAMS, onder leiding van mevrouw Josine Aluma, heeft vorige week een kort geding aangespannen tegen de president. Volgens de stichting is de toewijzing van de organisatie van 9 augustus, inheemse dag, niet volgens de juiste procedures toegewezen. De organisatie ligt in handen van Stichting Apache. Lim FM maakte hierop contact met Raoul Suedo, de voorzitter van Stichting Apache, en hij reageerde als volgt.
19: Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer dat er zo dus zulke uitspattingen zijn, vooral vanuit de hoek van de inheemse. We zijn al niet zo veel. En ik bedoel van, wat we willen doen is meer ontwikkeling brengen binnen de inheemse gemeenschap. Toch? En als er geen momenten waren geweest waar we niet hebben gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Toch? Want je, net wat ik zeg, ieder plaatst zijn eigen mening op social media. Toch? En daarom zeg ik, geef ik ook net aan Alim FM, zeg ik, we zitten niet in spanning met niemand. Wij doen een activiteit en het is anders gevallen bij een andere partij die het altijd deed. En die partij is niet tevreden dat wij als nieuwe organisatie een nieuwe wind willen laten waaien. Toch? Dus dat kan ik begrijpen. Maar wat ik ook zeg is, het is niet zo geweest dat we niet open hebben gestaan voor communicatie. Want we hebben toch een communicatie gehad. Mm. Er is communicatie geweest tussen Stichting Apache, toch? In de vorm van mij als voorzitter, mevrouw Aluma, de directeur van het kabinet. En op de heer Karwa was op eigen titel aanwezig. Heeft hij ook gezegd, toch? Maar zoals ik het hoor, komt het over alsof men zegt, ze moeten samenwerken, ze moeten praten. Waarom kunnen ze niet praten? Er is gesproken.
1: Op het kabinet nog.
19: Op het kabinet nog wel.
1: Afgelopen dinsdag heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting samen met de Bond voor crèche-medewerkers een motivatiedag georganiseerd. Naomi Olf, crèche-leidster, vertelde ons meer.
20: Het is namelijk zo dat de motivatiedag gehouden is geworden om in principe de frustraties binnen de crèches duidelijk te maken. De zaken die eigenlijk verhinderd zijn in de crèches. En dat er nadien de mensen weer gemotiveerd worden om hun werkplek op hun werk te begeven.
1: U praat over frustraties. Welke frustraties zijn er allemaal?
20: Het ging om een respositie van de mensen. Ja, de respositie van de mensen waren niet in orde van de medewerkers. Toch? Namelijk kledingstoelagen, beschikkingen die niet in orde zijn gemaakt. De mensen zitten in een bepaalde functie. En qua beschikking is dat niet in orde. Toch? Hun salariering zou in principe op een andere schaal moeten zitten. Maar dat is ook niet het geval. Toch? Dus zo waren er enkele frustraties waarmee de dames zaten. Enkele communicatiesituatie ook binnen de crèches, van hoofd tot werknemer. Dus daarover werd er gepraat.
1: Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu is tijdens de laatst gehouden Raad van Ministersvergadering ingegaan op de situatie met betrekking tot de Saramaka-rivier. Bewoners van dorpen die liggen aan deze rivier werden 2 weken geleden opgeschrikt met dode vissen in de rivier. De Nationale Milieuautoriteit is vooralsnog bezig met het onderzoek om vast te stellen wat de oorzaak is van deze vissterfte.
21: Wij zijn dus vanaf het begin zijn we gestart met onderzoeken.
0: Het ministerie heeft het op zich genomen om te coördineren, want het heeft natuurlijk niet alleen te maken met Milieusec, maar wij doen de coördinatie, dat hebben we ook afgestemd met de president. Maar er zijn andere ministeries meegelast, zoals inderdaad LVV, omdat het om vissen gaat, natuurlijk ook volksgezondheid, omdat het natuurlijk te maken heeft met de volksgezondheid van de mens in het woongebied van Saramacca-Rivier. Politie, omdat er een daad is gepleegd. En natuurlijk ook NH, omdat het waarschijnlijk het is gebeurd bij de goudvelden. Ik zeg waarschijnlijk, omdat wij ook in de laatste fase zijn om precies aan te duiden en aan te geven wat er is gebeurd. Dus dat is een milieuforensisch onderzoek is nu gaande. En dan willen wij natuurlijk de perpetrators, de veroorzakers, willen natuurlijk goed in beeld brengen. En er gaan natuurlijk sancties volgen. Maar vooral ook, hoe kunnen we dit voorkomen? En dat betekent hele harde besluiten nemen. En de president heeft dat ook toegezegd, dat wij dingen anders gaan doen nu. Ja, niet willen doen, maar gaan doen. En daar gaan verschillende ministeries bij nodig zijn. Veiligheid is het belangrijkste in deze case. We hebben dus aangegeven destijds dat om het water niet te gebruiken. En wij zijn dus samen met NCCR zijn we bezig om voedselpakketten uit te delen en water. Gaat dat helemaal vlekkeloos? Nee, dat gaat niet. We hebben hier en daar uitdagingen. Maar de samenwerking gaat steeds beter. En wij denken nog 1 of 2 weken deze voedselpakketten en water te distribueren. In de tussentijd hebben we samples genomen. Samples op de dag waar we dus inderdaad de dode vis hebben aangetroffen. Maar ook daarna, om te kijken wat is het verloop. En deze samples hebben we eerst in Suriname onderzocht. Toen hebben we ontdekt dat we niet alles kunnen analyseren hier. En er zijn nu een hele dosis aan samples worden nu gestuurd naar Frans-Guyana. Waarbij wij de goede analyse zullen doen. En op een gegeven moment groen licht kunnen geven dat het water weer te gebruiken is.
1: Het is onrustig binnen de bussector. De chauffeurs zijn zich aan het roeren. Er bestaat ontevredenheid over de hoogte van de brandstoftoelage. John Mahadeo Singh, de voorzitter van de particuliere lijnbusorganisatie, legde de situatie nader uit. Naar zijn zeggen is een actie niet uitgesloten.
21: Als dit aanhoudt, de trend van de diesel, dan zijn we genoodzaakt om de tarieven, omdat niet alleen de diesel is verhoogd, maar iedereen heeft zijn tarieven aangepast. De bandenprijzen zijn omhoog gegaan, onderdelenprijzen, onderhoud, smeermiddelen, alles is omhoog gegaan. Dus we hebben even aangekeken, vanaf maart. Het is nu al juli. Dus we hebben even aangekeken, luister, laten we het even aanhouden, 2-3 maanden. En dan gaan we kijken, we gaan nu de prijzen weer opvragen, kijken of er een groot verschil in is. En als dat blijkt dat het verschil groot is, dan gaan we sowieso moeten overgaan om de tarieven ook aan te passen, ongeacht de brandstofcompensatie. Dan gaan we dat meenemen, dan krijg je 1 keer, dan hoef je die compensatie niet meer te krijgen. Maar dan wordt het 1 keer een tariefaanpassing.
1: En hoe zal dat nieuw tarief eruit zien?
21: Dat weten we nog niet, omdat we dus niet alle prijzen nog binnen hebben. We zijn bezig nu. Er is een groepje, een commissie die de prijzen checkt, de winkels in. Het is een helskarwei om alle winkels die onderdelen verkopen, de prijzen. Want soms geven ze ook prijzen aan, wat niet klopt. Want als ik vraag bijvoorbeeld wat een remrubber kost, dan zeggen ze een prijs, maar als je het in werkelijkheid gaat kopen, blijkt dat dat ding duurder is. Dus die mannen zijn ook bang om de juiste prijs door te geven. Dus vandaar dat wij dus nu zitten. Vroeger konden we gaan naar Fernandes om de prijzen op te halen. Nu kan het niet meer, omdat Fernandes geen Isuzu onderdelen meer brengt. Er zijn nu een aantal kleine bedrijven die Isuzu onderdelen brengen. En die bepalen de prijzen op de markt. Dus vandaar dat het een hele karwei is om een nieuw tarief te maken.
1: Dorik Ramlakan, directeur van Telesur, is niet te spreken over het feit dat vandalen meerdere glasvezelkabels van het bedrijf hebben vernietigd. Hierdoor zijn duizenden klanten zonder internet komen te zitten. Ramlakhan gaf in gesprek met LIM-FM aan dat dit het staatsbedrijf honderden duizenden dollars aan schade heeft bezorgd.
2: Dus voor dit jaar hebben we meer dan vorig jaar al. De eerste helft 26 hebben we ruim 40 van zulke cases gehad, waarbij vandalen onze kabels hebben gesneden. Eigenlijk moeten we niet meer praten over vandalen, om te praten over misdadigers, omdat ze het voorbedachte raden uit huis gaan, een trap gebruiken of de EBS-paal 6 meter lucht inklimmen om die glasvezels van televisie te snijden.
1: U praat over 40 gevallen. In welke buurten om en bij? Is het in één specifieke buurt of in meerdere buurten?
2: In meerdere buurten, voornamelijk in gebieden in Paramaribo en Wanica. Gebeurt het veel.
1: En hoeveel personen of huishoudens zijn op dit moment verstoken van internet?
2: Dus de som van alle storingen bij elkaar kunnen we praten van ruim 8000 nu. Want gisteren hadden we ook zo'n storing waarbij 1000 klanten waren uitgevallen. Dus nu kan je zeggen ruim een totale som van 8000 klanten die dit hebben ervaren vanwege vandalen. En dit is totaal onkan. We moeten dit samen met de politie echt afpakken. Dus we hebben elke keer aangifte gedaan. We hebben de politie gesproken. De politie heeft gisteren ook onderzoek verricht. We hopen dat de politie met zijn manschappen en de andere bevoegde autoriteiten dit snel kan helpen oplossen.
1: En in al die 40 gevallen, is er geen schot in de zaak gekomen?
2: Inderdaad, kijk, vorig jaar hadden we ook hiervan last. Dat was in de periode augustus, september. Toen heeft de politie, hebben we ook aangiftes gedaan en heeft de politie toen een operatie opgezet. En toen zijn wel de daders in beeld gebracht en opgepakt. Het was behoorlijk rustig, totdat zeg een maand geleden zo alles weer opleidde. En weet je, dat begonnen we elke week, elke dag weer een storing te hebben. Dus we hebben de politie weer gevraagd en de andere autoriteiten die belast zijn met veiligheid in Suriname om dit te helpen oplossen. Want dit kan niet zo doorgaan.
1: Wat kost het telezuur allemaal om dit te herstellen?
2: Dus voor de 40 storingen die er zijn geweest, kost het ons gemiddeld $3000 per storing. Dus ongeveer $120,000 hebben uitgegeven. Maar de schade is stukken groter. De uren dat men offline is van internet, weet je, die dingen, die kosten worden niet gecalculeerd en meegenomen. Maar de schade is stukken groter dan dat.
1: Advocaat Milton Kastelen heeft getracht enige duidelijkheid te brengen in het voorkomen waarbij veroorzakers van aanrijdingen al dan niet met een dodelijk afloop in vrijheid worden gesteld. Delen van de gemeenschap kunnen zich zo'n situatie niet voorstellen.
4: Ten aanzien van dus die verwachting in de samenleving dat mensen die in dit geval die verkeersongevallen, dat ze achter slot en grendel moeten belanden. En dat komt omdat dat onze praktijk is in Suriname. In Suriname zie je dus dat het Openbaar Ministerie toch wel vrij vaak, eigenlijk is dat zo'n beetje de norm, is dat zo'n beetje de regel, dat mensen achter slot en grendel belanden als ze verdachten zijn van een strafbaar feit. En hopelijk gaat dat dus veranderen, dus dat het Openbaar Ministerie het opsluiten van mensen, wat wordt genoemd het preventief opsluiten, dus preventief zodat je kunt beschermen het bewijs, dat het ook tot de uitzonderingen gaat behoren, waardoor die verwachting in de samenleving ook bijgesteld kan worden. Weet je, mensen begrijpen van ja, je wordt niet, zodra je verdachte bent, opgesloten. Er moeten bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om opgesloten te worden in het voortraject. En zodra het onderzoek ook is afgerond, moeten de mensen dan weer in vrijheid gesteld worden. Je blijft niet door tot na je veroordeling. Nee, als het onderzoek is afgerond, want die detentie heeft slechts één doel. En dat is dus om het onderzoek dat vooraf gaat aan een zitting, om dat onderzoek ongestoord te kunnen verrichten. En zodra dat onderzoek is afgerond en de zaak wordt overgedragen, moet je in vrijheid gesteld worden, is er geen reden meer om iemand van zijn vrijheid te beroven. Dus ik hoop dat dat binnen niet al te lange tijd de norm zal worden in Suriname.
1: We laten u nu horen een fragment uit het gesprek dat wij hebben gehad met mevrouw Edith King Neida, bewoner van het dorp Haarlem. Vorige week was meneer Misijan van het dorp te gast in Bakkenatori. Hij uitte toen zijn misnoegen over het gebeuren in het dorp. Naar zijn zeggen zijn de dorpsbewoners oneens met handelingen van mevrouw Edith King en nog twee anderen die teruggekeerd zijn uit Nederland. Mevrouw King deed van de week haar kant van het verhaal horen.
3: Als je nu begint te bouwen, dan gaan we bouwen. Als je naar de oude erven plaatsen van onze voorouders, dat is maar begin fit naar ons. Dat ons mag bouwen als je naar Haarlem. Wij zijn niet meer van Haarlem. Wij wonen in Nederland. En dan natuurlijk wordt het moeilijk. Ze begonnen te bemoeilijken voor ons. Reden waarom? Je komt met vakantie, je komt 2-3 maanden. Je gaat weer weg, 6 weken, je gaat weer weg. Dat is een loord, zonder je ook weer bakken. De brokken, de ozo. De begint dat negatief over ons. Dan mijn tante ophoort naar mijn tante. Oké, als we andere huizen niet kunnen bouwen. Als we niet opa ben, mijn pa ben bouwen. Mogen renoveren. Als we dat dan mijn tante brok also helemaal. Mijn tante meka also bakken opnieuw. En dan gaf ze de sleutel aan ons. Mijn moederskinderen, haar kinderen, kleinkinderen. Wij mochten als we op Haarlem zijn. Mochten we daar gaan logeren in het huis van mijn tante. Maar toch, de dorpelingen, nu vind ik aan dat boom, dat mijn tante bouw, en also bakken, eerste bewoner, also, mijn tante bouw en bakken opnieuw, zodat ook een stekje, toen ook aan een vakantie, dat ook kan sirip drapen, ook kan boren, ook kan ja, ook kan dringen. Toch, dit de bevinden boom, dat 4 jaar geleden, de broma also. De brokken also. Ik heb beelden ervan. Mijn tante, de kinderen van mijn tante zijn naar de advocaat toe gestapt. Kapitein Kong, Grandma Kong. Zelf Grandma en kapitein, die begin ik kost no. Ze hebben geen respect niet eens meer voor die Grandmans en die kapitein daar op Haarlem. Die zaak zijn gaan oppakken om ons te rectificeren. Dus de schrift, die begin kost de Grandma en kapitein. Kapitein Gino, afgelopen jaar, promissie dat we mogen gaan bouwen. Ook heb een heel straat op. Iedereen 1 hectare, zodat we kan allemaal onze drapet op Haarlem. Tangen nou, zodra ik ook kapa presie op, dus meisje dat nou een biggie boosie. We hebben duizenden euro daar gespendeerd voor kort een boosie op voor 17 hectare. Dat was van mijn moeders gezin. Dat ook kort op voor 11 kinderen. En die 6 hectare zouden we een recreatieoord maken. Dat token daar heb je al een zaal. We kunnen vergaderen. We kunnen leuke dingen doen op het dorp. Maar toch is het ook weer. De go prans aan drapje. Een gedeelte van de safmi. Want de go put was het fundament. Drapje dat ik go bouwen. Als het op een fundament. Tapa de impressie. De straat is ook goed op. Ze halen bloed onder onze nagel.
1: Tot zover het nieuws op de zaterdag. Bedankt voor het luisteren.

Lim FM. De andere radio.